0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 3 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega is sinds 2007 aan de macht en wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend 1 dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag is er wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: fellas took the handle.
1: Dit is NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 9. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking en het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat heeft hij gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot maximaal 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: 2026. Vanuit Friesland, een bijzonder goede morgen.
1: En een bijzonder goede morgen vanuit Hilversum, Bert. Hoe is het daar in Sint-Niek, om het zo maar even te noemen? Hoe hangt de vlag erbij in jouw riante vakantievilla?
0: Nou, de Friese vlag wappert hier allereerst natuurlijk hoog in top. Hè. Dat hoort zo als je in Friesland bent. En je hart klopt ook voor een deel Fries. Het is goed toeven hier op de zolderkamer in het vakantiehuisje in Sint-Nicolaasga. Het zonnetje schijnt volop. En gisteren hebben jullie natuurlijk al een exclusief kijkje mogen nemen hier op deze plek. Middels beeldbellen via FaceTime.
1: Ja, dat heb ik nu
0: wat
1: helemaal
0: was de indruk?
1: Ontdekt met jou. Want wij doen eigenlijk normaal nooit aan beeldbellen. Maar dat is nu extra leuk, want jouw hond Sammy die springt dan op de achtergrond. En toen hebben we een exclusieve rondleiding gehad in jouw vakantiehuisje. Ik zag een prachtige hoekbank met zitcomfort uit 2004. Een televisie van 3 pixels waar jij de finale van het WK op hebt gekeken. Kunst aan de muur waarvan niemand weet waarom. Abstract grijs met grijs en grijs. En een prachtige bruine houten kast met wit servies. Nou, het kan niet, toch?
0: Het is toch het ultieme vakantiehuisje, mensen.
1: Ja.
0: Zo hoort het toch te zijn.
2: Nou,
0: en het is hartstikke goed, hoor. Het is goed toevieren.
3: En Bert, over exclusieve kijkjes gesproken. Afgelopen vrijdag hadden wij hier groots aangekondigd dat jij zaterdag met een primeur zou komen tijdens het eerste Scootsjesjournaal.
0: Ja,
3: gisteren
0: heel
3: veel appjes binnengekomen, maar Bert, wat was die primeur nou? Want wij hebben het misschien helemaal gemist.
0: Nou, dan heb je het niet helemaal scherp gezien, in tegenstelling tot mezelf, want ik droeg namelijk, en dat was de primeur, ik droeg mijn nieuwe bril.
1: Ja! Yeah!
0: Dat was het. Nou, wat zijn de prijswinnaars, mensen? Wie hebben het wel gezien?
3: Ja, hier...
0: Nee, maar misschien is het onopvallend of zo. Lijkt hij toch veel op, op mijn vorige bril.
3: Vanavond...
0: Maar ik kan het zelf in elk geval allemaal weer scherp zien.
3: Kijk. Nou, en vanavond allemaal even kijken, scherp kijken naar het Max Scootsjesjournaal. Dan kunnen ze je nieuwe bril even bewonderen. Of terugkijken, dat kan natuurlijk ook, als je niet hebt gezien.
0: Precies. dan een heel ander evenement wat ook diep in mijn hart zit. Namelijk de Vierdaagse van Nijmegen is vandaag gestart in alle vroegte. Succes aan alle lopers allereerst. Ook aan jouw moeder, Carmen, want zij loopt dit jaar mee. Hè?
1: Ja, zij is zojuist gestart, een kwartiertje, half uurtje geleden. En zij loopt de 40 kilometer voor de derde keer dit jaar. Dus,
0: en hoe heeft ze zich voorbereid deze keer?
1: Ja, amper. Dus zij was heel blij toen ze Nienke laatst hoorde. Die ook de Vierdaagse ging lopen, dat gaf haar moed. Want die had ook weinig getraind. Nou, misschien herken je dat wel, Bert, hè? Dat je als weinig hebt getraind, dan ben je toch een beetje zenuwachtig. Maar goed, ik heb gezegd, mam, stap voor stap, dan komt Nijmegen weer dichtbij. Dus vergeet de pijn in je benen af en toe. Gewoon lekker genieten.
0: Ik hou ook van verhalen vol dramatiek. Dus als ze uitvalt, dan hebben we een goed verhaal hier in het programma.
1: Ja. Huh? Nou, ik zal er in de gaten houden. Misschien dat ze even aan de lijn wil komen deze week. Met haar poten die eraf hangen. Ja.
0: Wij gaan verschillende lopers volgen hier in dit programma. En dat horen we dan later vanochtend natuurlijk. We gaan even bellen met Barry Stevens. Die zijn carrière beëindigt. En eerst maar eens kijken wat verder in het nieuws is. Sydney, op zijn plek of niet?
4: Zeker, Bert. Goedemorgen. Ja,
0: nou, goedemorgen.
4: Het wordt gelukkig goed loopweer, hè? Ook voor jouw moeder, Carmen.
1: Ja.
4: Hij is begonnen, daar gaan we het natuurlijk over hebben, de Vierdaagse. En toch nog even terugblikken op het WK. Ja, het is natuurlijk wel voor nu voorbij, maar de spelers zijn gehuldigd in Madrid. Dat was een groot feestje. Dus daar gaan we zo nog even op terugblikken.
0: Eerst een lied uit bed halen, uit ons alfabet. Want heel veel liedjes hier op NPO Radio 5 zijn nog in diepe slaap. Met welke letter gaan we dat doen?
3: Dat doen we met de letter V van varen, Vierdaagse of Vaantje.
0: Kijk, nou, als je dan nog met een F binnenkomt, dan gaat het wel heel slecht met je. Dus het gaat om de V van Vierdaagse, Vaantje of Varen. Liedjes beginnen met de V. Geef ze door via onze gratis luister-app.

0: The Imperials and Who's Gonna Love Me. Om 13 minuten voor 6:30. We gaan even naar Wijchen. Daar woont Theo Fleuren. Dag Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert, met Theo inderdaad.
0: En dat moet een mooie week voor jou zijn, hè, als inwoner van Wijchen. Maar morgen is de dag van Wijchen in de Vierdaagse.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Wat merk je nu al van de sfeer al daar? Want de Vierdaagse is tenslotte net van start gegaan.
1: In Wijchen zelf? Nou, in Wijchen zelf nog weinig. Maar ik zie wel overal tentjes al opgezet staan. En versieringen. En wegafzettingen, borden. Dus morgen kan het doorgaan.
0: En stort je jezelf ook in die feestvreugde morgen?
1: Nee, mijn vreugde is werken. Ik moet helaas werken de hele week.
0: En wat voor werk is dat?
1: Ik werk op het tankstation in Wijchen, bij de Esso.
0: Oh, oké. Okay. Nou, we hebben het niet gehoord, hoor.
1: En...
0: Maar dan kunnen de vierdaagslopers in elk geval even bij je bijtanken.
1: Ja, in principe wel. Ja, nou ja, we verkopen natuurlijk van alles. Ja, dat klopt. Maar ja, het zal wel niet zo druk zijn, denk ik, morgen. Want het rotonde voor ons is afgesloten, omdat er alles doorheen komt. Dus,
0: Dan kun je gewoon met je poot op tafel zitten, hè?
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Ja, dat denk ik
1: muziek,
0: wel.
1: En een leuk muziekje erbij natuurlijk, hè?
0: Ja, en de Radio 5 uiteraard. Hè.
1: Ja, en jij loopt niet mee dit jaar, hè, zag ik.
0: Nee, wrijf het nog even in. Nee.
1: Je hebt je vorig jaar wel voorbij zien komen en in Wijchen dat wel.
0: Ja. Maar waarom heb je me dan even niks aangeboden vanuit het tankstation?
1: Ja, maar daar stond ik toen niet. Nee, ik stond, ik stond op de ringlaan, maar dat zag jou niks. Maar,
0: oh nee, nu heb ik me het alweer.
1: Nee, ik was niet aan het werk.
0: Zeg, is zo'n tankstation werken, dat vraag ik me altijd af. Ben je nooit bang, want jullie zitten altijd achter kogelvrij glas, heb ik het idee?
1: Ja, dat moet als je na 9 uur werkt, ja, dat klopt, ja. Nou ja, ik heb 10 jaar op de snelweg gewerkt en altijd nachtdienst gedraaid. En eigenlijk, ja, er gebeuren wel vervelende dingen. Maar overval of zo heb ik nog nooit meegemaakt. En in Wijchen hier eigenlijk ook niet. Maar je moet wel oppassen.
0: Ja.
1: Maar het grote voordeel is, als je op een tankstation in een dorp werkt, dat je haast iedereen kent. Dus je kijkt naar buiten en denkt, oh, niks aan de hand, goed volk.
0: Nee, precies. Dus je opsporing verzocht niet te bellen, want dan weet je al wie de dader is. Hè? Dan...
1: Nee, inderdaad, ja.
0: Dat is het een beetje.
1: Inderdaad, ja.
0: Wat maakt het werk zo mooi trouwens in zo'n tankstation?
1: Met mensen omgaan. De hele dag, ja, is leuk.
0: Oké. Okay.
1: Ik doe het al 28 jaar, dus ja.
0: We gaan even een lied uit bed halen.
2: Alfabet.
0: Wordt misschien wel een Wijchen. Wordt misschien wel een Wijchenliedje, hè? Voor jou.
1: Ja,
0: zou kunnen. Zou kunnen. Zeg, we gaan even kijken wat er is binnengekomen. Heel wat. Ik pak even de appjes erbij. De V van Vierdaagse. Bijvoorbeeld bezongen in de musical Chekhov. Vanmorgen vloog ze nog, dankjewel Wim. Vienna van Ultrafox komt binnen via Peter Verhart. Verder valt het wel mee van Bonnie en Benny, Henk Koning. Valerie van Amy Winehouse en Mark Ronson komt binnen via Anja Roeland. Vrede van Rutja Kot, dankjewel Harm Dallinga. Ronnie is natuurlijk ook binnen, luister even mee.
3: Een hele goede morgen, Bert en zijn team. De letter V, daar zijn er niet zoveel van. Maar dan wil ik jullie toch terugnemen naar 1982. Fikke de Jandros, dat zijn twee V's met verloren zijn we niet.
0: Verloren zijn we niet. Enig nummer. Wordt hem niet. Vaderland van Frank Boeien, ook heel mooi. Dirk van Heertem. Voices in the Sky van Moody Blues via Hanny Kruijen. Vrienden voor het leven van Danny de Munk komt nog binnen via Kees. Verdampt die Gliebdieg, Matthias Ruim, Mirjam Clemens. Vroeg of laat, Toontje Lager. Dankjewel, Dirk van Heertem. Vlieg met me mee naar de regenboog van Paul de Leeuw via Ton. Voel even hoe van Abba, Frans Hendricks. Video Killed the Radio Star van de Buggles, Peter Bakker. Dan hebben we ze ongeveer allemaal gehad. Bahamas al Playa zie ik hier nog via Martijn. Maar vertel, welke heb jij gekozen?
1: Via La Vida.
0: Van?
1: Dat ben ik hem even kwijt. Oh, nee, ben ik het even kwijt. Oh ja, Coldplay. Ik wou Powerplay zeggen, maar ja, dat kan niet. Dat is hard. Daar is hem.
0: Op de valreep, hè? Ik wil het helemaal compleet hebben, anders gaat het feest niet door.
1: Oké.
0: Hey, dankjewel.

0: exact 6:30, dus tijd voor het NOS Journaal. Goedemorgen, Sydney.
1: Goedemorgen, Bert. Het Trimbos Instituut wil weten hoeveel mensen zelf medicijnen kopen buiten een arts om. Het gaat vooral om spierverslappers en zware pijnstillers. Deskundigen maken zich zorgen omdat er dus geen arts aan te pas komt en er ook een hoop namaakmedicijnen in omloop zijn. Het Trimbos wil ook onderzoeken hoe deze mensen weer terug naar de gewone zorg kunnen worden begeleid. President Trump kondigt importheffingen aan van 50% op Canadese goederen, zoals auto's, alcohol, zuivel en ijshockeysticks. Volgens Trump is de handel met Canada nu oneerlijk en hij is boos over de bosbranden in Canada, waarvan de rook nu ook in de VS tot luchtvervuiling leidt. Daarom wil hij het liefst nog meer importheffingen opleggen. De premier van de Canadese provincie Ontario begrijpt er niks van en zegt dat Canada vorig jaar Amerika nog te hulp schoot bij bosbranden.
2: You gotta remind President Trump that there's 3.9 million acres burning in the United States right now. And if we had resources, we would send them down to our closest friends and allies. So, you know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're gonna need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to that bunch of rubbish.
1: De Amerikaanse heffingen zouden over een maand moeten ingaan. Er komen nooit meer verkiezingen in Nicaragua, dat zegt president Ortega. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van de democratie. Ortega wordt al jaren herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Er komen nu ook wetten die moeten voorkomen dat andere partijen de macht grijpen. Verder heeft Ortega de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. En de Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK. 2 miljoen mensen waren in de Spaanse hoofdstad voor het feest. Na een busrit kwamen de spelers daar in het centrum aan, waar het feest pas echt losbarstte. Aanvoerder Rodri die kwam bijvoorbeeld dansend met de wereldbeker het podium op. En de bondscoach De La Fuente die werd na opkomst door de spelers in de lucht gegooid.
0: Ah, ook dacht dat we nog beelden daarvan hadden. Maar daar kunnen we voor

0: Alles je, kan er een voorstelling bij maken, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja. Ja. En als ik het hoor, ik weet niet hoe jullie vergaat, maar als ik dat dan hoor, dan denk ik, stel je voor dat Oranje ooit nog weer eens een titel pakt, of dat dan een Europese titel is of wereldtitel. Hoe groot zou dat feest dan zijn? Want de wereld is natuurlijk helemaal veranderd sinds het goud van 88. Volgens mij ontploft Nederland ongeveer.
2: Ik denk dat we allemaal verplicht een week vrij moeten nemen en dan een week lang moeten gaan feesten.
0: Ja. En als het niet verplicht is, dan gebeurt het denk ik wel.
2: Ja, precies. Ja.
1: Het weer dan voor vandaag. Uitstekend volgens mij.
0: Ja, zon met ook wel wat wolken. Het blijft verder droog. Voor 20 tot 25 graden. Alleen ja, vanavond vanuit het westen bewolkt en dan ook kans op wat buitjes. Maar dat is vanavond pas.
1: Ja, als Max Koetje journaal begint.

0: Sitting on a Fence om 12 minuten na 6:30.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ja, dat is met recht een vroeg vergeten hit. Het is nooit een hit geweest namelijk. Ja, een klein tippie. En toch kennen we het allemaal. Ben ik van overtuigd. Luister maar, dit is General Pan.

0: iedereen die opgegroeid is in de jaren 80 of stevast luisterde naar de popradio, die zal dit toch herkennen. General Public en Dishwasher, het was jarenlang de eindtune in de avondspitsen van Frits. En dan kwam ik hem tegen op zolder. Ik dacht, dat vind ik wel leuk om die nog eens een keer erbij te pakken.
1: Ja, heel
0: goed,
1: leuk.
0: Leuk, hè? Ja, het was helemaal instrumentaal, maar het was eindeloos ongeveer, hè? Zo'n gevoel krijg ik erbij. Goed, dag 3 van Scootjesielen gaat vandaag van start. Gisteren, dat heb je kunnen zien in het Scootjesjournaal, won Akrum op spectaculaire wijze. Je hebt meegekeken, Carmen.
1: Ja, ja, mooie wedstrijd weer. En ook voor het eerst op NPO 1, Bert. Dat is toch talkshowtijd. Dus move over RTL Boulevard en dat soort programma's. was de spanning een beetje voelbaar dan ook?
0: Nou ja, weet je, als je een programma maakt, op welk tijdstip je ook zit, ik heb altijd maar één doel voor ogen. Het moet gewoon goed zijn. En dan doet het er niet toe, ook al zit ik in de diepe nacht weggestopt. Dus nee, dat gevoel schuif ik wel terzijde. Wat wel opvallend is, is dat je wel merkt dat het een grote bereik heeft. Want het programma was nog niet afgelopen of mijn telefoon stond vol met appjes van mensen die ik minstens 10 jaar niet gesproken heb. En die zeiden van, ik zie jou op tv. Ben jij dat?
1: Oh.
0: Nou, ja, dat is dan wel heel erg grappig natuurlijk.
1: Heel leuk. Ja,
0: en wat ik altijd leuk vind, ook van het Scootjesjournaal, een van de mooiste momenten is altijd het begin, hè? Een beetje een sfeerimpressie.
1: Ja, klopt.
0: Nou, gisteren dus bij de Veenhoop en daar was toch gewoon opvallend iemand in het publiek. Wij vroegen hem het volgende.
2: Ben je hier voor het Scootjesielen vandaag?
3: Ah, meer voor de drank en voor de belevenis.
0: Ja.
1: Dit was toch wel een hoogtepuntje, om het zo maar even te noemen.
0: Letterlijk en figuurlijk. Ik denk dat hij nog aan het bijkomen was van de Friese ballonfeest afgelopen weekend. En dat hij een glas helium had ingeslikt of zo.
4: Ik wou niet zeggen, maar was dit een volwassen man die zijn stem kwijt was? Of was het een jongetje?
0: Ja, het was echt een hele jonge gast. Ik dacht echt van, waar zijn zijn ouders? Maar ja, dat... Goed, mooie gasten gisteren aan tafel. Aantjelle Soepboer, Tim Popma was er ook. Hij verkoopt scootjewimpels, een verzamelobject bij uitstek. En je weet, daar ben ik gevoelig voor.
1: Ja, want,
0: ik was, terwijl de eindlieder liep, kwam hij al met zijn pinapparaat aan. En was ik €12,95 armer.
1: Ach, wat erg.
0: Ik heb nu wel een mooie wimpel van het Scootjesielen editie 2026. En dan denk ik, hey, die voorgaande edities die ik heb gedaan, moet ik eigenlijk ook nog een wimpel van hebben. Ga ik nog achteraan. Hou ik je van op de hoogte.
1: Ja, heeft hij die nog? Want inderdaad, daar ben jij ontzettend gevoelig
0: nou,
1: voor.
0: Ja. Je moet een aanvraag doen in 3-voud, geloof ik. En dan gaan ze kijken of er nog van die vlaggetjes uit voorgaande edities beschikbaar zijn.
1: Nou, wat wel leuk is, Bert, waar jij ook gevoelig voor bent. Gisteren toen kwam er een prachtig pakket binnen. En dat waren 2 boeken. Eentje over de geschiedenis van Friesland van 1750 tot 1995. En een ander boek over Scootjesielen. En er zat een mooi papiertje bij. Hallo Bert, ooit gekocht, maar nooit gelezen. Misschien leuk als voorbereiding op de komende wedstrijden. Anders is het oud papier. Groet van Aldert.
0: Ja. Nou, wat ontzettend lief. Maar ja, die boeken liggen nu in bij jullie in Hilversum natuurlijk.
1: Ja, pak ik toch de chopper en kom ik die kant op.
0: Gaan we toch die chopper inzetten. Ja. Gaan we toch die chopper. Dat waardeer ik zeer, Aldert. Ik ga dat met heel veel plezier lezen. Dank daarvoor.
4: Jullie hadden het even over oude wimpels, maar ik moest ineens weer terugdenken. Jullie hadden toch ook ooit van die vaantjes, hebben jullie uitgedeeld, toch? Tijdens de Vierdaagse vorig jaar?
0: Ja, vorig jaar.
4: Voor de loopgenoten. Eens een loopgenoot, altijd een loopgenoot.
0: Juist. En dat was een groot succes. Zo herkenden we elkaar allemaal onderling. Het was een stil teken van elkaar. Hè?
1: Ja.
0: Dus en die loopgenoten die heb ik ook diep in mijn hart gesloten. Mooie herinneringen van vorig jaar. Van de sfeer tot aan de blaar op mijn poot.
1: Ach, bah. Ik weet het nog goed, ja.
0: Ja, dat was verschrikkelijk. Maar ja, ik heb het ook niet bedacht. Zometeen in het komende uur gaan we even contact zoeken met een van de vele lopers van de Vierdaagse. En daar zitten ongetwijfeld ook nog vele loopgenoten bij, die opnieuw dat vaantje met trots dragen. Hè? Casey and the Sunshine Band nu.

0: je vrolijke vriend in de morgen.
1: Het is nu 7:08.
0: Goeiedag, Hendrik Man.
1: En ik zei het al, komende uur gaan we even contact zoeken met een van de vele lopers op de Nijmeegse Vierdaagse. Die in alle vroegte vanochtend van start is gegaan. Zometeen allereerst het NOS-journaal van 7:00 met Sidney Dijkers. En hij heeft het onder meer over een keverplaag in het Twentse Westerhaar. Bij dat soort berichten weet je, de zomer is echt in volle gang.

0: u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels. Nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: Het is 7 uur, het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Goedemorgen.
19: Goedemorgen Bert. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein.
20: 5, 4, 3, 2, 1.
19: Door ruim 45.000 mensen mee en de deelnemers komen uit meer dan 70 landen. Vandaag gaat de route over de Waalbrug, de Betuwe. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren en dat is voor de telers wat moeilijk te verteren.
6: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product, maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor. Het is denk ik, moet gewoon even weer in het systeem komen bij de mensen.
19: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peer uit Nederland wordt verkocht in onder meer Duitsland en Italië. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen kwam. Daarna gingen anderen het water in om hem te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij die groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. En een kopje koffie drinken in de tuin is er even niet meer bij voor de inwoners van het Twentse dorpje Westerhaar. De bewoners worden geteisterd door een keverplaag. Het gaat om de Colorado-kever die de wijk intrekt. Een paar weken geleden zagen ze enkele kevers en nu verzamelen de inwoners er elke dag vele honderden per tuin.
14: En s'avonds tegen een uur of 5:30 en is het net als er een invasie komt. En dat is verschrikkelijk. Dan kun je begin vooraan, ben achteraan, je kunt weer voor beginnen.
21: Dus ik trap ze eerst dood en dan met stoffer en blik erbij. Maar dan heb ik er wel een 100 of 200 per keer. Hè?
14: Van de week had ik al wat in de slaapkamer, op de koelkast. Ja, en wat kun je er verder aan doen?
19: Het beestje is waarschijnlijk op zoek naar voedsel. Op het naastgelegen boerenland werden tot vorig jaar aardappelen verbouwd. De favoriet van de kever. Maar nu groeit er mais en dat lust het insect niet. Het weer zonnig en droog vandaag. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. En dan kan er ook een klein buitje vallen.
22: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

liefhebbers van de Formule 1. De directie van het TT-circuit in Assen heeft namelijk te horen gekregen dat de kalender van de Formule 1 tot en met 2030 helemaal vol zit. En dat de race ook in de jaren daarna niet naar het TT-circuit in Assen komt. En na een dagje rust moeten de wielrenners meteen vol aan de bak weer in de Tour de France. Dit keer gaat het om snelheid, want er wordt een tijdrit gereden. Van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains is het zo'n 26 kilometer. En veel dichter bij huis.

0: slip sliding away om 13 minuten over 7 op deze dinsdagochtend.
1: De Vierdaagse
0: is begonnen in alle vroegte. 47.000 lopers zijn gestart. Allemaal natuurlijk met hetzelfde doel. Dat felbegeerde Vierdaagse kruisje. En dit is dag 1, de dag van Elst. Eén van de lopers is José Breedveld Peters. Uit Gronsveld, 64 jaar jong en zojuist begonnen aan haar eerste 30 kilometer van deze Vierdaagse. Dag José, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
0: Ja, vertel eens even, hoe is de sfeer daar in en rond Nijmegen?
2: Ja, ik ben nog niet begonnen. Ik sta nog te wachten voor de poortjes om doorgelaten te worden. En dat is bijna zover, maar ik ben even het geluid uitgelopen. Want we worden heel erg aangemoedigd om mee te zingen en dergelijke. Dus het is een hoop herrie hier, maar ontzettend sfeervol.
0: Ja, dat is altijd een bijzonder moment, hè? Dat wachten in die daar op het wedren. Precies, voordat je door de poorten mag.
2: Ja. Ja, je hebt dan meteen al die mooie gesprekken die je de hele tijd onderweg hebt met je medewandelaars. En dat is gewoon altijd prachtig om mee te maken. En iedereen is positief, iedereen is altijd behulpzaam, samen zijn we sterk. Zo, dat gevoel heerst heel erg hier, vind ik.
0: Ja, samen Max, hè?
2: Ja.
0: Precies. Ja, en met wie? Want als we het dan hebben over samen, loop jij alleen of samen met anderen?
2: Ja, ik loop op dit moment even alleen, omdat mijn maatje aan de andere kant van de wedren terecht is gekomen. Maar wij zijn eigenlijk met verschillende familieleden die meelopen. Dat zijn een paar zwagers van me, Leo en Bas. Een schoonzus Christine, mijn broer Rob. Maar er lopen ook twee nichtjes mee, Jet en Brit. En we blijven allemaal samen in een huis hier. Ja, de twee nichtjes niet, maar de rest wel. En we worden gesupport door de rest van de familie, kunnen we zeggen.
0: Nou, wat ontzettend leuk. En een grote familieaangelegenheid dus. Hè?
2: Ja, eigenlijk ook wel van vroeger uit dat het. Ben ik in de buurt opgegroeid. Woon ik nu niet meer in de buurt. Maar ja, dan deed er altijd wel iemand mee die je kende. En zo groeit dat dan. Op een gegeven moment, dat je er met z'n allen of met een aantal aan deel gaat nemen. En alleen dat al is een feestje. Maar de Vierdaagse zelf is ook heel bijzonder.
0: Hoe heb je je voorbereid op deze tocht?
2: Start ik meestal in februari al. Met rustig aan opstarten met wandelen. Ja, ik wandel altijd wel, maar dan ga ik gericht kilometers lopen en dan rustig aan opbouwen. Dus begin je met 5 of 10 kilometer en dan een keer 15, dan 20. Het schema van de wandelbond hou ik dan aan. En dat werkt voor mij perfect. En dan loop je op een gegeven moment je 30 of je 35 kilometer. En dat doe ik meestal ook met andere familieleden die meewandelen. En dat is super gezellig ook. Maar ook wel nodig om die kilometers een beetje in de benen te krijgen. En ook om in het begin, als je het eerste keer loopt, om die kwaaltjes een beetje te leren kennen. Wat je moet doen om problemen te voorkomen en zo. Dus dat werkt goed. En voor mij is het ook echt een ontspannende activiteit. Dus echt leuk om te doen.
0: Ja, nou nu is het zo dat ik zelf die Vierdaagse de afgelopen 2 jaar heb mogen bewandelen. Wat mij opviel, de eerste 75%, dat is nog wel te doen. Maar dan die laatste 25%, dat vond ik zelf altijd het zwaarst. Herken je dat?
2: Ja, ik herken het wel. Het ligt er wel aan welke condities. Ik herinner mij heel goed ook vorig jaar, toen was het ook heet. En toen was het inderdaad heel zwaar. Dus dat maakt inderdaad wel uit hoe langer je loopt. Het wordt zwaarder. Maar aan de andere kant, hoe dichterbij die finish komt, zeg maar, die laatste dag. Als je maar die dag 2 door bent, heb ik altijd zoiets, dan lukt de rest ook wel. Ook al zijn die wel zwaar. Want ik herken wel, die laatste dag heb ik ook vaak nog wel een goede dip even, hoor.
0: Ja, en wat sleep jou er dan doorheen als het even wat minder gaat? Aan wie denk jij bijvoorbeeld?
2: Nou, ik, het is vooral de mensen langs de kant die mij dan helpen. Ik merk altijd als je even wil zitten of even niet zo lekker bent, dan zijn er altijd mensen die een stoel voor je hebben, die het ook in de gaten hebben langs de kant. En ook natuurlijk de mensen met wie je bent. Maar ik heb ook wel veel stukken. Je loopt toch je eigen tempo, dus je loopt ook wel alleen. Maar het is met name de mensen die er allemaal zijn om te supporten ook. Die ook... onbekende mensen juist. Hè? Die zijn er ook op dat moment dat jij het moeilijk hebt. En niet altijd degene waar je dan mee bent. Ja, dus dat is gewoon heel prachtig om te zien. Ik herinner me nog een keer dat er een paar oude dames... die gingen zelf naar huis om nog koffie voor me te halen. En dat was fantastisch. Echt heel leuk. Dus dat soort momenten herinner je ook nog heel goed. Maar ook wel inderdaad belletjes van familie die dan ter weg zitten... en denken van, goh, ik bel eens even. En dat is ook altijd, als je het moeilijk hebt, helemaal fijn. Ja,
0: ja. Mooi. Hoe ga je gekleed, José?
2: Nou, ik heb mijn sportoutfit aan, een korte broek en mijn wandelschoenen. Dat is ook iets waar je, wat echt de investering waard is, zeg maar. Een t-shirt, maar ik heb nog wel een jackie aan, maar ik denk dat die wel snel uitgaat. Want
0: als je,
2: ja. En dan zo'n buidel, een veenrugtas.
0: Oké, en je loopt ook nog voor een goed doel, toch?
2: Zeker, ja. We hebben, ik heb vorig jaar samen met een aantal oud-collega's een stichting opgericht. En die stichting komt voort uit het feit dat ik vroeger in Lesotho heb gewerkt, een land in Afrika. En daar zijn we naar terug geweest. En dat is gewoon armoede, een van de armste landen ter wereld. En wat ons daar opviel is dat heel veel schoolmeisjes uitvallen omdat ze geen gebruik kunnen maken van maandverband. En er was al een initiatief daar en daar zijn we aangesloten. En we hebben onze eigen stichting om geld in te zamelen om schoolmeisjes te voorzien van wasbaar maandverband. En daarbij gaat ook voorlichting voor de hele klas, dus seksuele of gezondheidsvoorlichting, bij. En dat doen we dus samen met de mensen daar. We kennen daar vrouwen die zelf die dingen maken. Die zijn ook van goede kwaliteit en zo. Dus ons linkje met Lesotho maakt dat het ook wat makkelijker is voor ons om dat te doen. En vorig jaar zijn we ermee gestart. En dit jaar ben ik weer aan het lopen voor de stichting. Omdat we gewoon zien dat die meiden, die geef je gewoon betere toekomstkansen.
0: Juist, dus je loopt de hele dag met een collectebus onder je arm?
2: Nou, nee, dat niet. Ik heb gemerkt dat dat niet werkt. In het verleden had ik ook wel eens een QR-code op mijn rug. Nou, niemand is daarmee bezig. Dus
0: nee.
2: Ik doe vooral, we proberen het uit te breiden. Maar in eerste instantie je netwerk, je werk. Dus je probeert het uit te breiden. We willen nog wel meer, maar het is... hartverwarmend om te zien hoeveel lieve mensen al gedoneerd hebben. Daar wil ik iedereen ook heel erg voor bedanken. Want het is gewoon zo mooi om te zien dat je al heel snel een mooi bedrag bij elkaar hebt. Want voor €15 kun je één meisje al voorzien van een kit. En we gaan alweer meer scholen helpen dan vorig jaar. Dus en dan iedere keer doen we de brugklas van de middelbare school. Dus dan, en dan het jaar erop ook weer de nieuwe brugklas van die
0: juist
2: school.
0: Nou, heel mooi initiatief, José. Zijn de hekken al open om van start te gaan?
2: Nou, ik denk het wel, maar ik ben even weggelopen daarvan. Dus ik start iets later. Maar ik heb even de drukte ben ik ontvlucht, omdat ik anders niet jullie helemaal niet kon horen.
0: Nee, ik snap het. Nou, snel weer terug. We wensen je een buitengewoon succesvolle vierdaagse. En het mooie
2: dankjewel
0: is, Carmen en Dennis zullen jou komende vrijdag opwachten op de Via Gladiola in Nijmegen.
2: Nou, dat is
1: ik ben er echt bij, José. Dus wellicht zie ik je. Ja.
2: Deel wel je locatie, anders lopen we elkaar makkelijk mee, zou ik denken. Ja.
1: Ik kijk naar je uit.
2: Ja, hartstikke leuk. Heel erg leuk dat jullie me wilden een podium gaven. Heel erg fijn. Bedankt en voor jullie support ook.
0: Vanuit Nijmegen, José Breedveld-Peters op weg naar de start van de Nijmeegse Vierdaagse.

0: half acht. Het NOS-journaal opnieuw. Goedemorgen, Sydney.
1: Goedemorgen, Bert. Hoewel we de komende jaren steeds meer van het gas af willen, wordt er toch weer naar teruggegrepen. Het is volgens elektriciteitsbeheerder Stedin nodig vanwege het volle stroomnet. Er worden gasgeneratoren neergezet. Geen grote, maar een aantal kleine in de regio Utrecht. Want daar zijn de stroomproblemen erg groot. Toch gaan ze volgens Stedin niet dag en nacht draaien, die generatoren.
2: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet. En de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt. En dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien. Wij noemen het transitiegas. Of een beetje grijs voor groen. Omdat uiteindelijk die energietransitie wel door moet gaan.
1: Alle gasgeneratoren moeten tegen het eind van het jaar klaar zijn, zodat Stedin ze deze winter kan inzetten. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het gebeurt nu voor de tiende nacht op rij alweer. Onder meer in een stad in het zuidwesten van Iran zijn explosies gehoord. Iran heeft als vergelding dan ook weer aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd een olietanker bij Oman geraakt. De bemanning moest het schip met reddingsboten verlaten. Twee Nederlandse darters zijn al uitgeschakeld op de World Matchplay in Blackpool. Het zijn Kevin Doets en Danny Noppert. Die laatste wist vorig jaar nog bij de laatste 16 te komen. De World Matchplay is een van de meest prestigieuze toernooien op de dartskalender. In Blackpool wordt er maar liefst 1 miljoen pond aan prijzengeld verdeeld. Ja, en Bert, jij bent helaas niet bij de Vierdaagse natuurlijk dit jaar. Jij hebt andere verplichtingen, hè, natuurlijk, met het scootjesielen. Misschien dat we een goede vervanger voor je hebben gevonden. De burgemeester van Beesel namelijk, in Limburg. Hij is oorspronkelijk opgegroeid langs de route van de Vierdaagse. En gaat er dus elk jaar ook heen, want ja, hij kan het niet missen. Dit jaar heeft hij ook een bijbaantje erbij. Hij doet namelijk ook verslag voor de regionale radio, L1. Nou, dat klinkt dan ongeveer zo.
3: Dag dames en heren, we zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse en hier zien we allemaal wandelaars die met het zweet op de voorhoofd hier richting die Via Gladiola gaan op vrijdag. Ik ben opgegroeid langs de route van de Vierdaagse, langs de dag van Wiegen, de tweede dag, de roze woensdag. Ja, dat gevoel is eigenlijk niet te beschrijven, dat moet je een keer meemaken en dan voel je dat vanzelf. Kom op, u kunt het, u bent er bijna, de laatste loodjes, hou vol.
1: Nou, hij gaat morgen dus die roze woensdag zelf omschrijven natuurlijk. Ja, er komt ook veel mensen uit zijn gemeente tegen die meelopen uit Beesel, die dan ook gelijk ook weer een steuntje in de rug kan geven daar.
0: Ja, wat leuk. Ik voel een carrière switch aankomen, hè, dat die verslaggever wordt. Ja.
1: Nou, het burgemeesterschap kan hij gelijk door.
0: Hè? Ja, heb jij ooit meegelopen, Sydney?
1: Nee, maar het lijkt me sowieso qua sfeer altijd wel echt heel bijzonder om een keertje te doen.
0: Ja. Dat is allemaal mooi natuurlijk, maar waarom heb je dan niet meegelopen?
1: Ja, nog nooit de tijd gevonden, nog nooit de tijd voor vrijgemaakt eigenlijk. Dus zeg nooit nooit, hè.
4: Je moet dan meteen de 50 doen, hè, Sydney?
1: Ja, dat ook nog eens inderdaad. Ja. Goed trainen.
4: Moet je echt goed trainen.
1: Ja. Het weer, zon met ook wat wolken vandaag. Het blijft tot de avond droog. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel, 10cc heb ik voor je. De Wall Street Shuffle.

0: Avicii maakte dit in 1978. En je hoorde Ti Amo.
1: De grootste verjaardagskalender van Nederland.
0: Met de jarige vrienden van NPO Radio 5, Rens Wardenaar uit IJmuiden hoort daarbij. Hij wordt vandaag 40. Jan de Groot uit Warmenhuizen, 76. Willem van der Tak, 78. Wil ten Voorde uit Heino, 79. Jaap Laurens, 78. Lotte Abrahams, 29. En Martin Groenewold uit Sauwert, ook jarig. Hij wordt vandaag 54. Gefeliciteerd allemaal. We gaan even verderop bellen met hem.
2: Nee.
0: En wie dat is?
3: Goedemorgen, dat Joyce.
0: Duidelijk zijn. Joyce Albertsma, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, ik zei net, we gaan even bellen met hem. Leg mij even uit hoe dat zit.
3: Met hem, ja. Hem in haar in hem, hoe ga je het zeggen?
0: Ja.
3: Ja, een aantal jaren geleden ben ik deze kant op gekomen vanuit Purmerend.
0: Juist. Want je woont in hem en dat is vlakbij Leeuwarden volgens mij, toch?
3: Horen.
0: Oh, in Hoorn. Oh, het is het Noord-Hollandse hem.
3: Het is, ja, zeker.
0: Oh, ik dacht, we gaan hier dichtbij. Want,
3: het is West-Friesland. Ja, zeker. Ja.
0: Oh, het is
3: West-Friesland.
0: Tussen Hoorn
3: en Enkhuizen.
0: Oké, nou dan moet ik even de afsluitdijk over. Hè, om bij jou te komen. Zeg, van harte gefeliciteerd met je 60ste verjaardag.
3: Ja, dankjewel. Het klinkt wel heel oud, hè. Maar zo voel ik me niet, hoor.
0: Nee, hoe voel jij je wel?
3: Nou, hoe voel ik me?
0: Ik heb een aantal opties.
3: Rond de 50. Dat klinkt wel veel gezelliger, hè?
0: Maar qua gevoel bedoel ik meer.
3: Ook qua gevoel? Helemaal goed. Prima. Blij, happy. Ja hoor, helemaal prima.
0: Dus jouw verjaardag gaat er ook happy uitzien?
3: Zeker. Ja. Vanmiddag lekker lunchen met een vriendin. Vanavond met mijn man uit eten. Nou, en dan 1 augustus feestje geven. Nou, helemaal leuk.
0: En waarom stel je dat feestje dan uit nog?
3: Nou, mijn zoon en mijn schoondochter die zijn op het ogenblik met mijn kleindochter op vakantie. En die komen pas volgende week terug. Dus vandaar, en die moeten er gewoon bij zijn.
0: Oké, en moet je vandaag nog aan het werk?
3: Nee, ik heb lekker vrijgenomen met mezelf.
0: Want je bent pedicure, hè?
3: Dat klopt, ja, helemaal. Ja. Ja.
0: Heb je iets gemerkt van de Nijmeegse Vierdaagse, die nu natuurlijk vandaag is begonnen, dat je meer klanten hebt die zeggen van mensen die zeggen, nou, kijk nog even naar mijn voeten?
3: Nou, ik heb 1 klant die altijd meeliep, maar die is al op leeftijd, dus die ging dit jaar niet mee. En dat was de enige eigenlijk die voorheen altijd meeging met de Nijmeegse Vierdaagse. Maar verder heb ik daar geen erg in gehad, nee. Dus wel allemaal hele lieve trouwe klanten die elke keer weer terugkomen. Dus dat is wel heel fijn.
0: En wat is het meest voorkomende probleem waarbij mensen met hun voeten op jouw stoel gaan zitten?
3: Toch echt wel de likdoorns en het eelt.

0: Wat klinkt wel heel onsmakelijk op dit tijdstip trouwens.
1: Nee, dat kan allemaal hier hoor.
2: Ja hoor.
1: Dat kan allemaal. Prima.
0: Oh, dat wel.
3: Ja. Misschien luisteren er nog mensen mee voor de Drijmeegse Vierdaagse die naar jou toe kunnen daarna.
0: Ja, ja, inderdaad. Maar goed, het is erg druk op het moment, dus dan moeten ze in de wachtrij. Oh, ja.
1: En die likdoorns, hè, wat kun je daaraan doen? Want je kunt ook gewoon een stukje tape daartussen doen, hè? Dan valt het wel mee.
0: Dat kan inderdaad. Maar ja, vaak als ze er eenmaal zitten, dan is het toch wel de kunst om te zorgen dat ze wegblijven. Ja. En daarvoor komen de mensen ook elke keer weer terug. Want het is toch een bepaalde plek, een beetje een zwakke plek, waar het toch elke keer weer, god, wat komt hij te stamelen uit trouwens, begrijp je?
1: Het komt me heel duidelijk over, hoor.
0: Ja, ja toch
2: ja.
0: wel.
2: Ja, ja, hoor.
0: Het is nog vroeg, hè? Het is nog vroeg.
1: Ja, daarom. Nou ja, als ik ooit bij je kom, mijn nageltjes mogen ook wel een keer een goede beurt hebben. Maar ik zeg altijd wel, wees voorzichtig, zolang ik nog maar een nagel heb om mijn kont te krabben.
2: Nou, ja, Bert, jij mist één nagel, hè, nog steeds, door de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Ja.
2: Die heeft hij in een potje bewaard naast op zijn
3: nee,
2: nachtkastje.
3: Hou op. Nee.
1: Ja. Het wordt nu te onsmakelijk, mensen.
0: Ik
1: wou
0: het zeggen.
3: Ik ga verdraaien.
0: Dan gaat het niet goed komen.
1: Joyce Albersma, benieuwd welke platen voor jou uit het grote rad naar voren komt.
0: Nou.
3: Joyce, van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Dankjewel.
3: Jij hebt gedraaid nummertje 20.
4: Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil.
1: Lisbeth en Ramses.
0: Nou.
1: Ja, daar zeg je geen nee tegen, toch? Alsjeblieft.
0: Dankjewel.
1: Ik wens je een mooie verjaardag.
0: Komt zo. Dankjewel. Oké. Okay.

0: met hem in West-Friesland. Vandaag wordt ze 60. En deze platen kon ze natuurlijk geen nee tegen zeggen. Zo'n prachtig evergreen van Lisbeth List en Ramses Shaffy.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 8:10.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: Ja, en over evergreens gesproken. Zometeen in het komend uur gaan we even contact leggen met Barry Stevens. Alleen al onsterfelijk vanwege die ene zin natuurlijk vooral doorgaan. Uit de Soundmix Show. Hoogtijdagen uit de jaren 80. Maar ook een grootse acteur en een alleskunner. Een creatieve duizendpoot. Maar goed, hij beëindigt zijn carrière. En daar gaan we hem zometeen even over bellen.

0: jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
15: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 8 uur, het NOS-journaal. Goedemorgen, Sydney.
5: Goedemorgen, Bert. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. Het gaat daarbij om mensen die online medicijnen kopen zonder toezicht van een arts. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, zegt deze ziekenhuisapotheker.
6: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En geneesmiddelen die je bij de apotheek krijgt, die zijn natuurlijk goed getest. En dat is zeker niet te zeggen van middelen die je online bestelt. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
5: De Trimbos wil achterhalen hoe groot deze groep is en waarom mensen hun heil zoeken bij online medicatie. Canada wil met Amerika in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. President Trump dreigt met hoge importheffingen op Canadese producten zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Volgens hem doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Canada wil daarover praten en tegelijkertijd ook alles doen om Canadese bedrijven te helpen. Vanochtend vroeg is de Nijmeegse Vierdaagse weer begonnen. Er lopen ook steeds meer jongeren aan mee. Inmiddels is 20% van de deelnemers jonger dan 30 jaar. 10 jaar geleden was dat nog 7,5%. En een ambulance die volledig functioneert op de kracht van de zon. Wereldwijd is er nu 1 exemplaar. Dus bedacht en gemaakt door de studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Verslaggever Steve Bouwman die mocht meerijden met een testritje.
7: Het lijkt een beetje op een hele grote Tesla qua vorm. Maar dan nog een stukje futuristischer. Mag ik hier rechts instappen?
8: Jij mag rechts instappen.
7: Hoe voelt dat nou? Maandenlang je aangewerkt?
8: Ja, bizar. Op een gegeven moment staat er gewoon zo'n auto. Ben je hem aan het testen? Dat is een bizar gevoel. Het is geen zon, er zit ook nog een accu in de auto.
7: Maar in principe is de bedoeling dat alles via zonne-energie gaat, hè?
8: Ja, in principe wel. Dus er zit ook geen oplaadpoort op. Het idee is echt dat je hem gewoon alleen oplaadt via de zon.
5: Ja, de uitvinding zou landen kunnen helpen waar medische hulp niet vanzelfsprekend is. Zo willen hulporganisaties de ambulance inzetten om verre plekken in bijvoorbeeld Kenia te bereiken, waar je niet even kan tanken of laden. Het weer, het is zonnig en droog vandaag. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan kan er een klein buitje vallen.
3: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: De editie is vanochtend in alle vroegte gestart. Ruim 47.000 wandelaars lopen een afstand van 30, 40 of 50 kilometer. En een verslag van de Nijmeegse Vierdaagse kunnen we zien in Het Gevoel van de Vierdaagse. Gepresenteerd door Herman van der Zand en Sosja Duiker. Vanavond om 20:30 op NPO 1. Maar ja, die televisie schakel je natuurlijk al eerder in, hè? Om 19:00, want dan zie je een nieuwe editie van het Max Scootje Journaal. Met een verslag van de wedstrijd van vandaag. Er wordt gezeild, gescootjesield in Eerne-Wouden. Vanavond dus om 19:00 bij Max. En je kunt daarin ook, je kunt er trouwens ook voor wat anders naar de scootjesielen kijken.
1: Ben je hier voor het scootjesielen vandaag?
2: Ah, meer voor de drank en voor de belevenis.
0: Ja, precies. Voor de drank en voor de belevenis.
3: Zo is het.
0: En na 65 jaar van vooral doorgaan, gaat hij nu vooral stoppen. Ik heb het over acteur en choreograaf Barry Stevens. Hij beëindigt zijn carrière zometeen.

0: Love You Honey. Het is 13 minuten over 8 op deze dinsdagochtend. Dames en heren, de rode loper is geopend. Voor acteur, voor choreograaf Barry Stevens. Hij staat komend weekend voor de allerlaatste keer op het podium met zijn soloshow. Hij beëindigt daarmee zijn carrière. En ik vind het een eer om hem te mogen begroeten hier in Goeiedag Hendrik Man. Goedemorgen, Barry Stevens.
1: Goedemorgen. Op deze zonnige ochtend, wou ik zeggen.
0: En de zon schijnt nog altijd in je hoofd, hè, Barry? Ondanks dat je hebt besloten om te stoppen.
1: Stop. Je wordt op een gegeven moment word je gedwongen, omdat het heeft natuurlijk een realistische kant. Het is als je voortdurend zelf in je portemonnee moet duiken om alle talenten om je heen te verzamelen die moeten betaald worden. En dan moet je op een gegeven moment bij jezelf denken van hoe ver kan ik het blijven gaan om dit te realiseren. Dus als je van buitenop hulp krijgt of zo, dan heb je meer mogelijkheden. Maar de tijden waarin we leven is voor iedereen een lastige periode wat dat betreft. En zeker als je een kleine productie hebt, dat is zeer lastig om mensen daar naartoe te krijgen. Dus vandaar, je moet absoluut recht in de spiegel kijken en denken, hou ik dit vol of niet vol? Dus om mijn creativiteit zal het nooit liggen, want ik blijf. Wat ik doe, vind ik heerlijk om te doen. En ik denk ook dat als ik werkelijk echt stop, dat ik dan echt moet wennen dat ik het niet meer doe. Dus dat moeten we even bekijken.
0: Maar de financiën zijn dus de voornaamste reden om dit vak vaarwel te zeggen, begrijp ik.
1: Je wordt op een gegeven moment door 60 jaar ervaring, wat ik heb natuurlijk uit het vak gehaald, met zoveel liefde en passie. En hoe ouder je wordt, hoe kritischer je wordt op jezelf, vooral op jezelf. Dat moet je ook blijven doen. Maar dan wil je wel een goede regisseur. Je wil wel een goede schrijver. Je wil wel een goede geluid. Je wil wel vormgeving. Je hele social media, wat nu, je kan niet meer zonder social media. Als je niemand hebt die dat op een voortreffelijke manier doet, dan is het bijna niet haalbaar. Dat heb ik 6 jaar geleden meegemaakt met een programma die ik deed, I'm an Artist. Door corona werd dat eigenlijk stuk gemaakt. Het was een waanzinnig leuk programma met alles erop en eraan, van tv-beelden, van alles. Maar aan alles hangt een kostenplaatje. Dus het is, daar zit je. Uiteindelijk zit je daarmee. Dat is natuurlijk voor ieder producent die een productie doet. Je wordt daarmee geconfronteerd. Dus, en ik moet wel zeggen dat van de Ender Foundation heeft mij waanzinnig geholpen om überhaupt dit mogelijk te maken. Dus, en ook iemand. Martijn van Tilburg, dat vind ik belangrijk om zo'n naam te noemen, omdat hij gewoon alles voor mij heeft gedaan op social media gebied, waardoor mensen nu eindelijk komen naar de voorstelling. Dus ik heb waanzinnig veel vreugde.
0: Nou, dat is dan toch mooi, hè?
1: Ja, dat vind ik prachtig.
0: Komend weekend tijdens de World...
1: Ja. Sorry.
0: Nou ja, komend weekend tijdens de World Pride, de allerlaatste voorstelling van jouw solo show, The Importance of Being Barry. Met welk gevoel neem je afscheid van dat toneel, Barry?
1: Positief. En nogmaals, ik wil zeggen, mensen kunnen als ze barrystevens.nl inloggen, kunnen ze nog kaarten bestellen. Er zijn wel wat kaarten mogelijk te krijgen voor de vrijdag en de zaterdag. Zondag is al uitverkocht en daar ben ik zo waanzinnig dankbaar voor dat überhaupt is gebeurd. Dus ik ben vreugd, ik voel me buitengewoon vereerd en ik ben er buitengewoon blij. En ik ga zo repeteren daar in het Hartenmuseum vandaag met het geluid en een nieuwe podium dat dan vanwege zichtlijnen en dergelijke dingen. Dus ja, het is een avontuurtje voor mij. Dus,
0: Daarna houdt het echt op, Barry. En dat is toch een beetje vreemd om bij jou te bedenken dat je ophoudt. Want we kennen jou natuurlijk allemaal van deze ene zin.
2: Vooral door...
1: Zeker. Jij moet het zeggen, ik ga het nadenken.
0: Oké, goed. Nou, ik dank je wel. In elk geval Barry Stevens. The Importance of Being Barry. Zijn dus nog kaarten voor komend weekend tijdens de World Pride. Ik wens je alle geluk, Barry.
1: Dank je wel. En veel liefs. En vooral doorgaan. Dag.

0: graag over hier op NPO Radio 5. En dit was One of These Nights. Zometeen spelen we het spelletje vroeger of later. Ja, wat zit er vandaag eigenlijk in de prijzenkist?
1: Nou, als je meedoet met vroeger of later, dan krijg je sowieso de deurhanger van dit programma. En verder maak je kans op de sleutelhanger, de omroepmak sokken en de Goeiedag Hendrikman boodschappentas.
2: Ja, trek jij de stoute schoenen aan. Vooral meedoen, zou ik willen zeggen. En dat doe je door een codewoord te appen. En dat is vandaag wandelen.
0: Wandelen, geef maar door via de NPO Luisterapp. En wellicht wandelen wij straks door de muziekgeschiedenis.

0: I knew it, I knew you. Het is 8:01. Snel door naar het nieuws opnieuw. Goedemorgen, Sydney.
1: Goedemorgen, Bert. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat hangt binnen 2 weken camera's op die kentekens gaan scannen en een boete versturen voor vrachtwagens die er toch overheen rijden. Volgens de transportsector lopen zo de kosten alleen maar op, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
2: De transportsector is de laatste maanden sowieso al geraakt qua extra kosten. De kilometerheffing, ongelooflijk hoge brandstofprijzen. En er wordt dus een ongelooflijk lastige opgave voor transportondernemers om nog rendabele ritten uit te kunnen voeren.
1: Op sommige plekken is het staal in die Merwedebrug verzwakt. En daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd gisteren beëdigd door koning Charles, gaf een speech, had gesprekken met Trump en von der Leyen en benoemde enkele ministers. En de meeste ministersposten zijn inmiddels al verdeeld, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Zeker dat kernkabinet, dat staat nu wel. Het is een beetje een stoelendans geworden. Dus als je kijkt naar de belangrijkste ministersposten, dan zijn er allemaal bewindslieden die al onder Starmer minister waren, maar dan op een ander departement. De enige belangrijke post die niet van minister is veranderd, is Binnenlandse Zaken. Daar blijft Shabana Mahmood aan het roer staan.
1: Want zij had aangegeven belangrijke projecten te willen afronden en die kans krijgt ze dus van Burnham. En in Leermens in Groningen staan ze al jaren voor een raadsel. Waar komen die golfballen toch vandaan? Monika en Hans die vinden ze elke keer bij hen in het weiland rond hun woning. In allerlei soorten en maten. Van de buren zijn ze in ieder geval niet. En ook niet van henzelf.
4: Soms dan heb je er elke dag heen. Dat had ik vorige week.
5: Hoe dichtbij is de dichtstbijzijnde golfbaan?
6: Voor zover wij weten zit hij in Steendam. Dus dat is hemelsbreed, zodat zo'n 15 kilometer zijn.
5: Jullie golven zelf niet?
4: Nee.
5: De buren?
4: Ook niet.
6: Ik denk niet dat we er ooit achter gaan komen waar ze precies vandaan komen. Het zijn allemaal verschillende soorten, kleuren, merken.
4: Dus ja, dan gaan ze toch maar een beetje sparen.
1: Ja, zelf hebben ze maar een theorie dat kraaien ze misschien aanzien als eieren en ze daarom op het land liggen. Maar ja, ze hebben er nooit ook eentje met een golfbal zien vliegen.
0: Nee, maar dat de golfveld, golfbaan is verderop.
1: 15 kilometer. Dus ja, ik weet niet hoe hard je kan slaan, Bert. Maar
0: ik denk dat Tiger Woods daar bezig is op dit moment.
1: Ja, zoiets, ja. Het weer zon met ook wat wolken. Het blijft tot de avond droog. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel, Sydney.

0: Een beetje vergeten dit van Kid Creole samen met de Coconuts. Maar wat leuk en wat lekker zomers, hè? Deze Lifeboat Party.
1: Vroeger of later.
0: Dat gaan we spelen met Tineke Posma. Dag Tineke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
2: Ik bel vanuit het kleine dorpje Gouw in Friesland, vlakbij Sneek.
0: Oh, dus we zitten dicht bij elkaar nu, hè? Ik hier in Sint-Nicolaas ga. Kom gerust een keer langs op de koffie. Ik zit hier toch maar wat alleen.
2: Oei. Zijn er geen mensen?
0: Jawel, zeker wel. Volg je het koetsjesiel ook op de voet als echte Friesin?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik zit inmiddels, zei ik net ook tegen de meneer die net aan de telefoon had. Ik heb een groot scherm, maar rechts mijn werk. Aan links het koetsjesiel live op mijn Friesland. Dus dat gaat heel goed.
0: Oké, en vanavond natuurlijk weer een nieuw Max Koetsjesjournaal om 7 uur, hè, op NPO 1.
2: Ja, altijd heel goed. Ja.
0: Wij gaan een mooie reis maken in het spelletje Vroeger of Later. Je weet hoe het werkt. We beginnen vandaag in 1996, 30 jaar geleden. Ja, ook in dat jaar ging natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse van start.
3: Vanmorgen in alle vroegte werd het startsein gegeven voor de 50 kilometer lopers.
4: 3, 2, 1, daar komt ze!
3: Een paar uur later waren er ruim 35.000 deelnemers allemaal onderweg. In een kleurrijke stoet trokken ze door de weilanden en dorpen ten noorden van Nijmegen.
0: Ja, nu 3 decennia later 47.000 deelnemers. Hè. We gaan van start uit 96. Zet je schrap, daar gaan we.

0: Was dat vroeger of later een hit dan 1996?
1: Vroeger.
0: Goed, 1979. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. En opnieuw Tom Jones, nu met What's new, pussycat? Vroeger of later een hit dan 79?
1: Vroeger.
0: Dat is ook goed, 1965. Het is al

0: jaar geleden. Ja, ook in dat jaar ging natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse van start.
1: Vanmorgen in alle vroegte werd het startsein gegeven voor de 50 kilometer lopers.
2: 3, 2, 1, daar komt ze!
1: Een paar uur later waren er ruim 35.000 deelnemers allemaal onderweg. In een kleurrijke stoet trokken ze door de weilanden en dorpen ten noorden van Nijmegen.
0: Ja, nu 3 decennia later 47.000 deelnemers. Hè. Oh. We gaan van start uit 96. Zet je schap, daar gaan we. Laugh and Walk Away van The Shirts. Was dat vroeger of later een hit dan 1996?
3: Vroeger.
0: Goed, 1979. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. En opnieuw Tom Jones, nu met What's New, Pussycat. Vroeger of later een hit dan 1979?
3: Vroeger.
0: Dat is ook goed, 1975.

0: ook Tommy Rowe, Dizzy, vroeger of later, niet dan 2000?
1: Eerst vroeger.
0: Goed, 69. En de laatste, Santana, Oye Como Va, vroeger of later, niet dan 1969?
1: Ik gok later, ik weet het niet zeker.
2: Vroeger of later?
0: Ja, is goed gegokt hoor. Is inderdaad later, twee jaartjes later, 1971. Nou, een team met een griffel.
3: Nou,
0: alle vijfde groep. Dus de prijzenkist is voor jou.
3: De prijzenkist gaat helemaal leeg, Tineke. Jij krijgt de deurhanger, de Goeiedag Haendrikman sleutelhanger, de Max sokken en de Goeiedag Haendrikman boodschappentas.
1: Wat fijn, dankjewel. Helemaal goed.

Think van Aretha Franklin. De post wordt gesorteerd op stapeltjes in volgorde van binnenkomst. En zometeen spitten we dat door. Na deze van de Four Seasons, Walk Like a Man.

0: Ja, Grootscholten. Ze vragen zich af, hey Bert, rijd jij nu dagelijks op en neer tussen Hilversum en Friesland? 'S Ochtends de radio, 's avonds de televisie. Best een beetje een drukke bedoeling dan, vragen zij zich af. Nou, het is zo dat de studio in Friesland staat, in Sint-Nicolaasga om precies te zijn. En vanuit deze plek kan ik dus eenvoudig naar de Scootje locatie toe gaan, zoals vandaag Eerenwoude. Dat scheelt natuurlijk wel een heel erg groot stuk.
1: Ja, uiteraard. En grote opwinding ook met de onthulling van een grote primeur. Want tijdens het Max Scootjesjournaal heb je kunnen zien dat jij, Bert, een nieuwe bril draagt. Nou, Klaartje had dat gezien. Ze zegt, het staat je goed. En Antje, ja, die is ook iets anders opgemerkt. Die heeft ook iets anders opgemerkt, namelijk, ja, jouw haar. Ze vraagt zich af of jij jouw haar verft.
0: Nou, dat heb ik echt nog nooit gedaan. Dus dat is zeker niet het geval. En als ik het zou doen, zou ik het ook gewoon toegeven. Maar nee, dat is niet aan de orde.
2: Goeie genen.
1: Nou, blijkt dat je gewoon dus een mooie donkere haarkleur hebt, Bert. Jenny die zegt, fijn dat je ook gewoon nog op de radio te horen bent, Bert. Je ziet er top uit. En ik kom de laatste vrijdag naar Sneek. Dat lijkt me heel leuk.
2: Ja, en in mooi. Ja, zeg maar, Bert.
0: Nou, het is toch mooi dat Jenny dan naar Sneek toe komt om even de laatste uitzending bij te houden. Maar zover is het nog lang niet.
2: Nee, zover is het nog lang niet. Maar in de uitzending van het Max Scootsjournaal van gisteravond zag je de jonge Tim Popma. Hij verkoopt scootsjewimpels. Luisteraar Lia vraagt nog, hoeveel vlaggen heb je eigenlijk al gekocht, Bert, als verzamelaar?
0: Nou, deze editie heb ik natuurlijk aangeschaft, hè, van 2026. Die jongen doet goede zaken. Hij heeft er al honderden verkocht. We gaan hem volgende week ook nog even bellen om te vragen hoe de eindstand is. Goed, zometeen Hans Schippers. Hij presenteert de arbeidsvitamine hier op NPO Radio 5. Lunch lekker met Jan Riedman, open huis, Bert op 5. Bert is terug van vakantie. Avondstart met Simone. Avond van 5 met Gerja. En dan zijn wij morgenochtend weer even na 6 in de vroege ochtend. Vooral eerst
3: een goede dag.

0: Samen Max.
1: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Nu bij Dirk, kipsnacks. 2,49. Lekker!
12: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 9 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
17: Goedemorgen Hans. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die boven de rest van de klas uitsteken krijgen vaak een hoger schooladvies, Maar als de hele klas heel slim is, krijgen diezelfde leerlingen een lager schooladvies. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over die uitkomst. Een duidelijke verklaring heeft hij nog niet. Hamas heeft een nieuwe leider. Het is Khalil al-Hayya. Hij was afgelopen jaren betrokken bij onderhandelingen met Israël. En volgens correspondent Lennart Zwolfs geen onbekende binnen Hamas.
0: Een prominent leider, vooral de laatste jaren steeds meer in de schijnwerpers gekomen. Toen de vorige leider Sinwar werd gedood door Israël, toen kwam hij, werd hij ook onderdeel van de vijfkoppige raad die het bestuur zou overnemen. Dus op die manier had hij al invloed op het beleid. En hij is dus ook een toponderhandelaar van Hamas, een van de hoofdonderhandelaars die de besprekingen met Israël voert. Dus echt wel een belangrijk figuur binnen de groep.
17: Khalil al-Hayya is in ieder geval leider van Hamas tot 2027 als opnieuw over het leiderschap wordt gestemd. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate gaan hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk aanvechten. Dat zeiden ze op de eerste zitting na hun arrestatie in Amerika. De twee staan bekend om vrouwonvriendelijke uitspraken en werden opgepakt op verzoek van het Britse OM. Dat verdenkt ze onder meer van verkrachting en seksuele uitbuiting. En op de eerste dag van de Vierdaagse zijn ook alweer de eerste mensen met blaren gezien. Het Rode Kruis heeft locaties waar die kunnen worden verzorgd. En bij de eerste verzorgingspost is het nu al gelijk raak.
18: Nou, een kleintje geloof ik.
19: En eentje kunnen ze niet vinden. Dus,
18: kunnen ze niet vinden?
19: Nou, met een beetje geïrriteerd plekje.
18: Oh, oké. Okay.
19: Dus,
18: dit is al snel, meneer. 12 kilometer, eerste medische verzorgingspost. En...
19: Ja, vorig jaar ook en daarna geen last meer gehad. Komt goed.
20: Hier komen niet zo heel veel mensen vandaag.
18: Nee, maar ja, ik vind eigenlijk, ze zijn nog geen 2 uurtjes aan het lopen. En...
20: Ja, maar ze oefenen al de hele tijd, hè?
18: Nou, dat is het. Van oefenen krijg je ook blaren.
20: Ja, wat dan? Echt wel.
17: Vorig jaar hielp het Rode Kruis ruim 3000 wandelaars met blaren.
16: Nou, ik vind het een vies verhaal. Ja. Maar ja, zo is het. Heb jij trouwens zin om zo'n Nijmeegse Vierdaagse te lopen?
17: Nou ja, ik zeg nooit nooit. Ik vind het wel leuk, een uitdaging.
16: Ja. Dus
17: ik was ook nooit van het hardlopen bijvoorbeeld. En iemand had me uitgedaagd dit jaar. En toen was het opeens zover.
16: Je bent gaan hardlopen?
17: Dus, ja, precies.
16: Okay.
17: Dus,
16: hoe hard kun je lopen
17: ook, misschien ook wandelen dan. Ja, 10 kilometer.
16: 10 kilometer. Dus, oh, ja,
17: 50
16: mooi.
17: Kilometer wandelen zou hem dan misschien ook nog wel kunnen.
16: Ja.
17: Het weer zon met ook wat wolken. Het blijft tot de avond droog vandaag. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden.
15: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffer.

Wakker worden met Islands in the Stream. Dat is al dat je wakker was, anders werd je nog gelukzaliger wakker. Want het koningspaar van de countrymuziek waren dat, Dolly en Kenny. Met een goedkeurend knikje van Barry Gibb trouwens. En een knipoog van het echtpaar David en Victoria Beckham. Goedemorgen. Wij hebben er hier in de studio weer zin in. Ik hoop jij ook. In de arbeidsvitamine. De aanvragen die komen van de Skip-Bo-dames uit winkelcentrum De Portage in Zaltbommel. Of Portage kan het ook zijn. Noord-Brabant is dat. Het doel van dat kaartspel, Skip-Bo, dat is als eerste speler alle kaarten van je stok kwijtraken. De enige voorwaarde is, je moet je kaarten in volgorde zien kwijt te raken. En Jenny, Ria, Laura en Rita en Agnes die spelen om de paar weken. En met hun contributie gaan ze dan op het einde van het jaar ook nog gezellig uit eten met elkaar. En er ligt een lijstje van ze. Peter Dekkers uit Hoofddorp die gaat voor de eerste keer de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Vanwege zijn pensioenleeftijd kiest hij voor de 30 kilometer. En hij mikt met zijn lijstje op ondersteuning. Om zijn aanvraag als muzikale motor mee te krijgen. Dus als je nu aan het lopen bent, Peter, met oortjes in. Veel succes.

Hij is een man om moeilijk vat op te krijgen. Een heel persoonlijke muzikant. Maar veel thema's van zijn liedjes laten los over hem. Zoals hij waarschijnlijk ook echt een solitary man was. Only Lies van Greenfield & Cook. Dat was eerst een duo dat zich de Hurricanes noemde. Maar ze hadden hits in de jaren 70 met onder meer Only Lies. En Nancy Sinatra hoorde je met These Boots Are Made For Walking. Dit is Henk Westbroek.

Donna Summer die liet zich meevoeren door de mooie wervelende geluiden van Giorgio Moroder uit zijn synthesizer met MacArthur Park. En voor Jambalaya on the Bayou van Fats Domino. En Waar ze loopt te wandelen was van Henk Westbroek. Pure poëzie toch eigenlijk, zegt Henk. Waar ze loopt te wandelen raakt de natuur van slag. En wordt het midden in de winter snel een mooie lentedag. Dit is ook zo'n mooie poëzie eigenlijk. Van de Cats, One Way Wind.

Hij is een man van 87 inmiddels, Rocco Granata. Ik weet niet of hij het liedje ook nog zingt, maar het zou me niet verbazen als hij het onder de douche dagelijks nog even doet. Walking in Memphis met Mark Cohn hoorde je. Bezoek aan het bedevaartsoord Memphis. En The Cats met One Way Wind. Dit is Supertramp.

Grizzly, want ze waren officieel nog samen als Wham, maar er zat veel moois aan te komen wat dat betreft. Dreamer hoorde je van Supertramp. En dit is een van die swingende werkjes uit München.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: In juni zou Benny 75 geworden zijn. Dit najaar verschijnt de langverwachte biografie over Benny Nijman, geschreven door Ben Holthuis en Hans van Barneveld.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: Het is 10 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
13: Goedemorgen Hans. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plekken rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet daar te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om huizen en bedrijven voldoende stroom te leveren. Het nieuwe hoofdkantoor van pensioenuitvoerder PGGM krijgt ze bijvoorbeeld ook.
14: In de kelder van het complex zullen er twee gasgeneratoren geplaatst worden. Die zullen door Stedin gemanaged worden en die kunnen zij gebruiken op het moment dat er een netcongestieprobleem is.
13: Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het ging om tientallen baby's, zegt correspondent Saskia Konniger.
15: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12.

0: 12 zijn al in Singapore aangekomen en die zijn al bij Singaporese ouders. Naar verluid zouden de handelaren de baby's hebben aangeboden tussen de 10 en 18.000 euro.
1: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Onder hen waren 18 vrouwen en 1 man. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat hangt binnen 2 weken camera's op die kentekens gaan scannen en boetes versturen voor vrachtwagens die er toch overheen rijden. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. En het belooft een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch worden in Nederland steeds minder peren gegeten. Vooral door jongeren, zegt deze teler.
2: Ik ben bang dat in de perceptie van de mensen dat de peer toch wat saaier is geworden. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. De peer is een heel vezelrijk product. En je ziet bij de jonge consumenten dat ze heel erg ook met vezels bezig zijn. Ja, dus deze past daar perfect bij.
1: De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië voornamelijk. De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. Het weer, zon met ook wat wolken vandaag, blijft tot de avond droog. Het wordt in de middag daarbij 20 tot 25 graden.
3: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

uitbarsting van energie. Ik zou bij de opname hebben willen zijn. Er stond in ieder geval een goede producer te zwepen daar op dat hele orkest. En inmiddels is hij over de hele wereld nog steeds veel gedraaid vanwege de titel. Terwijl het toen het uitkwam nooit eens zo'n hele grote hit was. En de zon schijnt er vrolijk bij op deze eerste Nijmeegse Vierdaagse dag. We hebben de aanvraag van Peter Dekkers uit Hoofddorp. Die is met pensioen en die had zich al een tijdje voorgenomen om mee te lopen in die Nijmeegse Vierdaagse voor de 30 kilometer. Onderweg naar dat idee zal hij zich hebben voorgenomen om een van die vier dagen dus zijn muziek in arbeidsvitamine te willen horen. En dat is vandaag aan de hand. Dus namens Peter Dekkers veel plezier met de muziek. En andere aanvragen die zijn van Jenny, Ria, Laura, Rita en Agnes, die om de paar weken Skipbo spelen met elkaar en van de contributie jaarlijks uit eten gaan. En Hans, de man van Laura, en Jan, de man van Rita, die mogen dan mee omdat zij fungeren als je

0: Hazes is de basis, zeg je tegenwoordig. Voor mij geen slingers aan de wand. Het kwam uit 1981 van zijn plaat Gewoon André, waar ook een beetje verliefd al op stond. Hij schreef dit met Willem de Meijer. Pour un flirt, dat is de Tour de France hit die je eigenlijk elke zomer al hoort. Ik weet niet eens meer uit welk jaar die oorspronkelijk is. Wel ergens begin jaren 70 geweest zijn, denk ik. Maar dat la la la. En de Kings hoorden we ook nog met Mr. Pleasant.
1: De arbeidsvitaminezon.
0: Het boek, puzzelboek van arbeidsvitamine is overal te koop. Maar wij hebben het het hele jaar eigenlijk in de aanbieding. Want het is uitgegeven ter gelegenheid van het 80-jarig jubileum van dit roemruchte radioprogramma. En je kunt het ook vandaag weer winnen. Dan moet je dan meedoen aan die puzzel van ons. 4 stukjes, 1, 2, 3, 4. In die volgorde hoor je nu eerst voorbij komen. He's got the action, he's got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion. Turning all the nighttime into the day.
1: 1.
2: Oh yeah.
1: Twee. Drie. Vier.
0: We halen hem van het lijstje van Peter Dekkers, die vandaag dus de Nijmeegse Vierdaagse loopt en die allemaal wokplaatjes bij ons heeft aangebracht. En daar hoort die Walk of Life natuurlijk ook bij, van Dire Straits. Ik ben benieuwd wat je verzint. Nooit 1, 2, 3, 4 zeggen hoor. Dat is de enige die niet kan. De 23 mogelijkheden daarnaast wel. The Police. Walking on the Moon.

0: is de beste versie, Leo Jansen uit Arendonk van Don't Leave Me This Way. Die van de Communards, of die van Harold Melvin in the Blue Notes, of die van Thelma Houston die we nu draaien.
1: Nou, Thelma Houston is wel goed. Ik ken hem ook zelf op de LP Midnight, stond hij op.
0: Stond hij op de LP Midnight? Dat weet je zomaar uit je hoofd?
1: Ja, ik denk uit 1970.
0: Nou joh, wat, ik wist, dit is een spontane vraag. Ik denk, nou, je komt meteen met de LP-naam ervan. Nou, dat zou ik niet meer hebben geweten in elk geval. Ja, ik vind het ook de beste versie eigenlijk dit. Want zij leeft zich zo uit in dat nummer. Dat blijft heerlijk om te horen. De Everly Brothers hadden we met Walk Right Back en Walking on the Moon van de Police.
2: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Maar jij belt voor iets heel anders, hè, waarschijnlijk.
1: Ja, voor de Dire Straits.
0: Ja. Dire Straits. Is het ook een fan van je? Ben je fan van Dire Straits, van de muziek?
1: Ja, ik heb best heel veel van hen, ja.
0: Ah, oké, dat is leuk, ja. En wat is dan de beste Dire Straits plaat die ze gemaakt hebben?
1: Dat is toch wel... dan moet ik er wel even heel snel opkomen. Dat is heel rustig nummer.
0: Ja, dat kan Romeo en Julia zijn, of wat is het? Brothers in Arms, misschien?
1: Ja.
0: Ja, nee, niet helemaal. Nee, je zit
1: het zit allemaal eigenlijk op de velden van Silver Swing.
0: Ja. Goed. Nou, ja. Hey, vertel maar eventjes wat jij van die Walk of Life hebt gemaakt.
1: 2, 1, 4, 3.
2: 2. 1. 4. 3.
0: Ja, ik zie zojuist de oplossing van Joke binnenkomen. Die zegt 2-1-3-4, maar jij zegt 2-1-4-3. En dat is toch de enige juiste oplossing. Dus dat heb je mooi gedaan. Goed geluisterd.
1: Ja, fijn te horen.
0: Ja, leuk. En je krijgt het puzzelboek van arbeidsvitamine. Uit Arendonk, hè, kom je?
1: Ja,
0: in België. Ja. Ja, hartstikke leuk. Nou, lekker, blijf luisteren. En hier is voor jou Walk of Life dan.
1: Ja, dankjewel.

Wat kun je toch heerlijk verdwalen in dit soort stukken. De Strijkers van Gus Dudgeon maakten het ruimtelijk en vreemd. En Rick Wakeman van Yes die kocht voor 7 shillingen een pocket synthesizer, waardoor het zo'n hybride klank heeft. En Herbie Flowers speelde er bas bij. Kortom, een meesterwerk van de heer David Bowie. En Major Tom natuurlijk, die in zijn tin rond de ruimte zweeft. Wat er van hem geworden is, blijft ook altijd vreemd. En niet verklaarbaar. UB40 is dit, kind.

0: Dit pak je natuurlijk het meest als je in de voorstelling zit van Ach, Duin en Munnik. Volgens mij kwam het uit Ren Lenny Ren. En het heet Vandaag ben ik gaan lopen. In 7 sloten tegelijk. Denis van Blondie hoorde je. En ook nog O'Carroll van Niels Sedaka. En Monique is blij, want ze had begin jaren 60 een plaat te spelen waar 1 singeltje in kon. En 1 van die singles was O'Carroll, dus van Niels Sedaka. Geweldig om daar weer aan herinnerd te worden, schrijft ze.
1: Hello, I'm Johnny Cash.
0: Dit is Johnny Cash en die treedt voor ons op in Folsom Prison. En al die mannen die daar zitten, een heel aantal jaren luistert mee.

0: Johnny Cash, live in Folsom Prison. Zometeen een heel uur nog vol muziek.
1: Een zomer om nooit te vergeten. Dit zijn de zomerweken op NPO Radio 5.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Nu bij Dirk, Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: En 11 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
8: Goedemorgen Hans. De chemische industrie heeft het nog steeds erg moeilijk. Dat merken ze ook bij industrieterrein Chemelot in Limburg. Het komt volgens deze deskundige vooral door de hoge energiekosten.
9: Waar Chemelot mee te maken heeft, is dat het een aanzienlijk aandeel basischemie heeft. En die gebruiken veel aardgas, elektriciteit en stoom. En op dit moment heeft Nederland eigenlijk sinds 2022 met een structureel hogere energieprijs te maken dan de VS en Azië. En daar heeft juist de bulkchemie last van.
8: De directeur van Chemelot zegt dat mensen niet altijd beseffen hoe belangrijk de chemische industrie is. Volgens hem heeft ieder gezin in Nederland 300 kilo Chemelot in huis, van een staafmixer tot tv. Voor de eerste keer in meer dan 10 jaar tijd is een FBI-directeur van plan om naar Rusland te gaan. En dat ligt gevoelig. Hij zal in oktober eerst naar Moskou en daarna naar Sint-Petersburg gaan. Hij wordt waarschijnlijk ontvangen door de Russische Veiligheidsdienst. Details over wat er besproken wordt zijn nog niet bekend. Je zal het misschien niet geloven, maar afgelopen nacht is vorst aan de grond gemeten. Het werd in het Twentse Oldenzaal iets onder nul. En dat is zeldzaam in de warmste tijd van het jaar, zegt de weerman van RTV Oost.
10: Ja, vlak boven de grond, 10 centimeter hoogte, net aan, maar toch min 0,1. Nou, dat maak je niet altijd mee in juli, het komt wel eens vaker voor, hoor. Maar toch, het is toch wel bijzonder zo dat het toch eventjes net onder 0 komt op 10 centimeter.
8: Sinds de start van de grondtemperatuurmetingen in 1971 kwam vorst aan de grond pas 9 keer voor in de maand juli. En de eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer over de finish. Ze mochten vanaf 4 uur vanochtend starten en de eerste kwam even voor 9:30 al binnen. Niet alleen voor alle lopers is het flink aanpoten, ook onze verslaggevers moeten flink aan de bak. Want even stoppen voor een interview is er natuurlijk niet bij.
11: U heeft de pas er goed in.
12: Ja, dat is de leeftijd, hè.
11: Is dit de leeftijd?
12: Ja, dan moet het doorlopen, hè. Ik heb zoveel jaar heb ik niet meer, dan moet ik doorlopen.
8: Nou, de echte finish van de Vierdaagse is vrijdag, traditioneel op de Via Gladiola. Het weer, zon met ook wat wolken. Het blijft tot de avond droog vandaag. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden.
6: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Welcome to the Gold. Nou, daar hebben ze in ieder geval een oorring van gesmeed. Die was nodig bij Golden Earring met Buddy Joe. Met een lekkere sitar en de heerlijke stem van Josh Koyman. Via NPO Radio 5, de arbeidsvitamine. Misschien luister je lekker in je oortjes mee de hele ochtend. Ook als je bent aan de vierdaagse meedoet. En dat geldt zeker voor Peter Dekkers uit Hoofddorp. Want die heeft ons een lijstje gegeven. En die loopt waarschijnlijk nog steeds zijn kilometers. Want dat vond nog wat kilometers in te halen. 30 doet hij dat trouwens vandaag. De aanvragen komen ook van vijf dames die regelmatig bij elkaar komen voor een kaartspel. Skibo in de

0: in Zaltbommel in Gelderland meldt Agnes van Belen dat zij Rita, Laura, Ria en Jenny contributie betalen, waarmee ze dan elk jaar eens lekker uit eten gaan met elkaar. En de mannen chauffeurs die profiteren daar lekker van mee.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

The Shirts uit New York, dat moet een one-taker geweest zijn. Die komt zeker voort uit die hele punkbeweging waar zij een beetje deel van uitmaakten. Met Laugh and Walk Away, de opvolger destijds van Tell Me Your Plans. Ook wel zo'n lekker liedje van ze. Whitney Houston hoorde je met I Will Always Love You. En dit zijn de Bee Gees in de Vitamine.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Ook alweer zo'n 13 jaar geleden dat ze de band van Nederland aan het worden waren. Dit is van 10 jaar terug, door Kensington. Een band die gevormd werd vanuit het Utrechtse Montessori Lyceum. Daarvoor Rob de Nijs met Walle Babbe met een mooi arrangement van Burt Page. En de Bee Gees hoor je met I've Gotta Get a Message to You. Arbeidsvitamine op Radio 5. We zitten lekker in de muziek vanochtend. Dit is ook weer zo'n loopplaatje. Walk a Mile in My Shoes van Joe South. Ken je die nog?

0: Terry Gavin had het een tijdje in zijn hoofd zitten. Een melodietje dat klonk als een treintje. En zijn vrouw waarschuwde nog, dat klinkt misschien wel belachelijk, maar dat is dat juist niet de gimmick ook van Will Rages. En toen hadden ze nog een babysitter op bezoek en dat was de 17-jarige Little Eva Boyd. Die wilde het dansje wel uitvoeren en dat werd ook meteen een million seller, die Locomotion. Daarvoor Don't You Forget About Me van Simple Minds. En dit is, we draaiden gisteren Barry White zelf. En dit is, dag. Deze dames nemen afscheid. Maar voor het eerst gaan we luisteren naar Barry White dadelijk aan de telefoon.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

Dat was T-Rex Sluit Oogenstaart. Zijn allerbest met Living Thing. Daarvoor Jealous Lover van de Rolling Stones. Radio 5, schijf van 5. Ook eigenlijk het allerbeste van die band. Opmerkelijk, want je zou die Stones aan het begin van hun carrière hebben moeten laten zien waartoe Mick Jagger op zijn 80ste nog in staat was. En dan kom je op Jealous Lover uit. Ik vind het razend knap gemaakt nog steeds. En Love Unlimited met Walking in the Rain with the One I Love hoorde je ook. Allemaal op verzoek van de Skip Bo-dames uit de Portage in Zaltbommel vandaag. En de Rijmeegse Vierdaagse bij monden van Peter Dekkers uit Hoofddorp.

0: Magical Mystery Tour brengt je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Verlies het niet.

0: Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: 12 uur, we gaan beginnen aan lunch. Lekker, maar eerst Sydney Dijkers en een update van het NOS Journaal. Goedemiddag.
9: Goedemiddag Jan. De eerste deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse waren vanochtend vroeg al binnen. Rond 9:30 kwam Ronald van Dort aan, die 50 kilometer aflegde in zijn rolstoel. Omroep Gelderland sprak met hem.
10: Hey, en wat is jouw geheim dat je nu echt zo snel bent? Ja, je rolt natuurlijk, maar wat is jouw geheim?
11: Nee, ik heb geen geheim. Nee, het is gewoon echt maar mijn ritme. Dit rolt voor mij het fijnste en heb ik ook het minste last.
10: En poseer je nog onderweg? Of?
11: Nee. Ja, als ik nu zit, dan kan ik wel op een bankje gaan zitten, maar dat heb niet zoveel zin. Ik zit toch al, dus ja, nee, voor mij onderweg doe ik een tas bij met alles erin. En eet ik gewoon en dan rij ik gewoon.
9: Later vandaag blijkt hoeveel van de ruim 40.000 wandelaars zijn gefinished. Vanavond wordt trouwens de vuurwerkshow gehouden die eergisteren werd afgelast. Het vuurwerk wordt vanaf een boot afgeschoten en zondag lag er olie op het dek en dat had tot brand kunnen leiden. De claimstichting wil via de rechter een schadevergoeding afdwingen voor klanten van Flex Energie, dat in 2018 failliet ging. Flex Energie bood energie aan via een soort prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. De claimstichting eist zeker 15 miljoen van de autoriteit Consumentenmarkt. Volgens de organisatie had de toezichthouder de energieleverancier nooit een vergunning mogen geven. Nederland is volgend jaar het gastland voor de Europese kampioenschappen padel. Het heeft de Internationale Padel Federatie bekendgemaakt. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Het wordt het grootste padeltoernooi dat er in Nederland ooit georganiseerd is. En studenten uit Eindhoven hebben een ambulance gemaakt die volledig op zonnekracht draait. Het is daarmee de eerste zonneambulance ter wereld. De uitvinding zou landen kunnen helpen waar medische hulp niet vanzelfsprekend is. Hulporganisaties als AMREF hebben daarom wel interesse.
12: Ja, de afstanden tussen dorpen zijn gigantisch. En de fysieke afstand tussen een dorp en een ziekenhuis, dat is misschien wel heel Nederland. AMREF werkt met mobiele klinieken, maar die zijn op dit moment nog afhankelijk van brandstof. Dus ja, het zou heel interessant zijn om te kijken hoe we met zonne-energie meer mensen kunnen bereiken op nog veel verdere plekken.
9: Het gaat dan om landen zoals Kenia. De zonneambulance draait volledig op zonne-energie. Je kan hem niet met een stekker opladen. De wagen heeft wel een accu om stroom in op te slaan, zodat hij ook bij geen zon nog werkt. Het weer vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken bij 20 tot 25 graden. Morgen meer bewolking. en toe wat buitjes en dan wordt het ongeveer 20 graden.
8: Oké, af en toe wat buitjes, goed voor de plantjes, hè?
9: Dat mag wel, zeker.
8: Dankjewel, Sydney. Tot zo.
9: Tot zo.
13: Lunch Lekker met Jan Rietman.

Daniel Dekker. Even lekker vakantie, maar de Max Lunchtafel in Lunch Lekker staat gewoon gedekt. En we gaan beginnen aan de dinsdag-editie van Lunch Lekker op NPO Radio 5. Over een paar minuten Brian Verhoeven aan de telefoon. Hij is coördinator van het team Nederlandse brandweermannen die in het Spaanse Catalonië zijn om te helpen met het blussen van de hevige bosbranden daar. Goed werk dus. In de tweede uur van de show bel ik met Joost Zwegers. Die treedt op onder de naam Novastar en heeft gisteren een hele goede nieuwe single uitgebracht. En we hebben natuurlijk de Elvis Encyclopedie op dinsdag en we spelen de dubbeldekker muziekquiz en we gaan op zoek naar een beleggingstip. En dat allemaal, zeg maar, rond een heleboel mooie evergreens. Dit is er sowieso een. Uit 1965, tijdje geleden, hè? Tijd vliegt. Dat geldt zeker ook voor de Beach Boys. Met, die zaten op het strand, keken eens om zich heen en zagen heel veel California Girls. Ja, en dan ga je vanzelf mooie liedjes maken. Luister maar.

0: wat een goede plaats. Marillion en het verhaal van Kaylee. Eens even kijken. Er zijn heel wat natuurbranden in de hele wereld. Wat we dagelijks op televisie zien is bijvoorbeeld Spanje, Catalonië. En een team van de Nederlandse brandweer zit daar om te helpen. En de coördinator van deze groep brandweermannen is Brian Verhoeven. En die heb ik aan de lijn. Brian, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dit is heel belangrijk werk wat jullie doen, denk ik.
1: Ja, ik zou zeggen van wel. Kijk, wij maken hier niet de verschillen, maar we zijn hier om te helpen en ik denk dat de hulp wel welkom is. Want het is hier al zo lang heel droog, ze hebben al zo lang zulke grote branden. Men is hier best wel moe, dus fijn vooral dat we ook kunnen helpen.
0: Dat kan ik me voorstellen. Hoe lang ben je daar nu, Brian?
1: De groep, dus we zijn met een team van 20 collega's hier. Ja. De groep is vorige week woensdagavond aangekomen. En eigenlijk vanaf donderdag zijn we begonnen met alle voorbereidingen, et cetera. Ik was hier al een tijdje eerder. Ik was hier helemaal begin juli er al. Ja. Toen zijn we ook wel heel druk geweest. Ikzelf dan even met de Catalaanse collega's. Heel druk geweest met branden. Bijvoorbeeld die in het nieuws kwam bij de Costa Brava. Ja. Maar ook andere branden. Al met al is de situatie hier best... Best waar.
0: Ja, wat trof je aan? Wat zag je? Ben je ervan geschrokken?
1: Nou ja, kijk, het is ook mijn werk, ook in Nederland, om een beeld te hebben bij het natuurbrandgevaar. En dat is de situatie waar je dan mee te dealen hebt. Dus je moet er ook wel enigszins objectief naar kunnen kijken. Ja. Wil je er ook goed mee kunnen omgaan? Maar wat ik wel aantrof is een kurkdroge natuur, waarbij gewoon... op een aantal dagen meerdere grote natuurbranden tegelijk woeden. En dat is voor de brandweer hier, ondanks hun specialisme hierop, ook gewoon uitdagend. Want ja, hoe zet je je middelen in? Hoe voorkom je dat je schaarste hebt? Hoe voorkom je dat je te veel gebruikt vandaag, terwijl morgen net zo goed weer branden kunnen uitbreken? Ja. Maar natuurlijk ook, hoe voorkom je de ergste uitbreiding en slachtoffers en dergelijke?
0: Ja, en nou zijn er heel veel mensen die van plan waren op vakantie te gaan daar. Jij kent de situatie. Is het veilig om die kant op te trekken eigenlijk?
1: Ja, ik zou niet zeggen dat wat er gebeurt, ondanks dat het echt wel ook breder in Spanje, het er best wel slecht aan toe gaat, dat het ineens aanleiding is om niet op vakantie te gaan hier naartoe. Alleen, je moet je wel bewust zijn van het feit dat dit een risico is waar je misschien in terecht kan komen. En dus zou het ook mijn advies zijn voor de mensen die hier naartoe op vakantie komen, om je bewust te maken van, oké, waar ga ik naartoe? Waar vind ik informatie over het actuele natuurbrandgevaar daar bijvoorbeeld? Ja. En waar vind ik ook een handelingsperspectief? Hè? Moet je misschien even met degene in het hotel of op de camping praten om dat te krijgen? Of staat dat ergens op een website van de lokale overheid? Dus zorg ervoor dat je voorbereid bent. En in het ergste geval een tasje hebt met bijvoorbeeld je noodzakelijke medicijnen, je paspoort, andere belangrijke dingen. Zodat als je in het allerextreemste geval, en eerlijk, in die end zal die kans niet super groot zijn, maar in het allerextreemste geval weg moet vanwege een natuurbrand. Ja. Dat je die spullen kan pakken, dat je je auto in kan stappen en gewoon meteen weg kunt gaan, want dan heb je gewoon weg meer tijd. Ja. Maar al met al, ik zou vooral op vakantie gaan. Ja, kan alleen wel erg heet zijn.
0: Ja, Brian, door daar te helpen, hè, en de technieken te zien die ze daar gebruiken, neem je dat mee terug naar Nederland en leer je daarvan als wij hier, want het hangt ons natuurlijk ook boven het hoofd, hè, een paar onvoorzichtige mensen en de heleboel staat in de hands. Is het leerzaam om daar te zijn om dat later in Nederland weer te gaan gebruiken?
1: Gegarandeerd, denk ik. Ik ken de Catalanen ook specifiek al een aantal jaar. Daar zit zoveel kennis over hoe je naar een brand kijkt. En daar kunnen wij in Nederland zeker wat mee. En dat is ook eigenlijk het mooie van de win-win, als het ware, die we uit deze prepositioning missie halen. Want nou ja, we sturen mensen hierheen om te helpen. Dat is winst nummer 1. Zij kunnen een rugzak vullen met ervaring van hoe ze het hier aanpakken. En dat kunnen ze mee terugnemen naar Nederland. En om dat misschien heel even concreet voor je te maken. Het systeem hier is ingericht dat ze eigenlijk in het geval van een natuurbrand de 4 vragen stellen. Wat wil een brand? Wat kan een brand? En dan pas, wat willen wij daartegen doen en wat kunnen wij daartegen doen? Dus zij proberen echt slim naar een natuurbrand te kijken en te begrijpen, oké, waar die zit, bijvoorbeeld bij de kop van de brand, die gaat hard de helling op. Ja, daar kun je gewoon niets meer op uithalen dan. Waar zit dan wel een kans? Oh ja, maar daar gaat hij de helling af. Dat is een bosgebied waar nog wat meer vocht in zit. Daar heeft hij geen momentum, daar kunnen we iets uithalen. Dan gaan we nu al inzetten, ondanks dat hij daar niet is, nu al inzetten op die plek.
0: Ik begrijp dat.
1: En ze gebruiken daarbij een hele brede toolbox. Het is niet alleen water, maar ze gebruiken ook handgereedschappen. Dat doen wij hier ook heel veel. Waardoor ze juist de brandstof weghalen.
0: Ja, maar Brian, las iets ergens in een artikel. Er wordt ook vuur ingezet om vuur te bestrijden. Dat moet je me uitleggen.
1: Ja, dat is echt wel specialistisch werk hoor. Maar het kan ontzettend effectief zijn. Want stel bijvoorbeeld, nou, wij maken een lijn met handgereedschappen. Dat is fysiek zwaar werk, maar dat is belangrijk. Alleen dan heb je misschien een halve meter of een meter zonder brandstoffen. Ja. Nou, als dan het vuur naar jou toe komt, bijvoorbeeld aan een flank met vlammen van 5 meter hoog, dan heb je best wel kans dat die over jouw lijn slaat. En dan is al het werk voor niks geweest. Wat ze dan kunnen doen, is aan die lijn bijvoorbeeld, of vanaf een weg, hè, dat is ook een goede stoplijn noemen we dat, steekt het dan zelf aan. Dat laten ze eigenlijk naar die grote natuurbrand zuigen. Ja. Want die grote natuurbrand, heel veel hitte, heel veel stijgende lucht, dus dat zuigt lucht aan. En daardoor brand je eigenlijk de brandstof steeds verder van je vandaan weg. En omdat je het aan de rand aansteekt, is die intensiteit nog niet zo hoog. Heb je veel minder kans dat die over jouw lijn of over jouw weg of wat dan ook slaat. En dan kun je heel effectief zijn met zelfs relatief weinig middelen. Dan hoef je daar niet met een leger aan blusvoertuigen te staan.
0: Nee.
1: Dus zo werkt dat een beetje.
0: Ja. Ten slotte, Brian, ik vind dat jullie verschrikkelijk goed werk doen daar. Je leert er ook veel van. Geef alle mannen van jou daar een enorm compliment. Het enige wat wij kunnen doen als stervelingen hier die door de natuur lopen. Wat is nou verstandig om wel en niet te doen om te voorkomen dat hier dadelijk de boel ook net zo brandt als in Catalonië?
1: Nou ja, weet je, in het algemeen, pas gewoon op, wees alert met afval, met roken. Natuurlijk al helemaal ook met bijvoorbeeld je kampvuur.
0: Ja.
1: Of als je gaat barbecuen op een camping in Nederland wat ergens mooi in het bos zit. Ja, als je dan die hete kolen ergens wegdoet waarvan je denkt dat is wel koud genoeg. Ja, dat kan toch nog ergens binnenin heet genoeg zijn. Overslaan de natuur en dan heb je zo'n natuurbrand.
0: Ja.
1: Dus wees daar voorzichtig mee. Als je ergens gaat wandelen of fietsen of wat dan ook en je parkeert je auto, parkeer hem niet in hoog en droog gras. Want als dat de hete onderkant van je voertuig aanraakt, dan kan gas gaan branden. Nou, dan krijgen we natuurbrand. En dan kunnen we denk ik je auto als verloren beschouwen. Dus dat zou ik ook niet doen. En misschien niet over het ontstaan. Maar stel je ziet een brand, meld hem zo snel mogelijk bij 112. Want hoe sneller het gemeld is, hoe sneller de brandweer daar naartoe kan komen. En hoe groter de kans is dat zij die eerste harde klap effectief kunnen geven. En dat die brand dus klein blijft.
0: En
1: kan die brand lang doorkibbelen, dan wordt hij te snel, te groot, te intens. En dan wordt het echt een langdurig incident.
0: Ja, Brian, ik beloof dat we met z'n allen gaan helpen om te voorkomen dat we in de branden komen te zitten. Complimenten voor jullie werk daar. Doe alle jongens en alle mannen de groeten. En wens ze heel veel sterkte. En jij natuurlijk ook. Bedankt.
1: Wordt zeker gewaardeerd. Dankjewel. Okay. Ik zal het doorgeven.
0: Dag Brian.
1: Tot ziens.

goede single van Ilse de Lange. Een nieuwe Something Good. Over 2,5 week, dan is het zover. Dan viert Jan Smits een 30-jarig artiestenjubileum met 3 grote concerten in het Marinapark op Volendam. En het leuke is, het derde concert daarvan op zondagmiddag 9 augustus is een Omroep Max concert. En dat organiseren we samen met Jan Smit. En dat is een speciaal concert waar je ook bij kunt zitten. En daar kun je bij aanwezig zijn. En je kunt kaarten daarvoor krijgen. Het enige wat je moet doen is goed opletten, want als je Jan Smit in deze uitzending hoort voorbij komen in Lunch Lekker, stuur dan Jan Smit naar de NPO Luisterapp. En kiezen we je uit, dan krijg je 2 kaarten voor het zondagmiddagconcert van Jan Smit op Volendam. En dat is een belevenis, want al zijn grote hits komen voorbij. En een heleboel verrassingen ook nog. Dus zorg dat je erbij bent. Jan Smit naar de NPO Luisterapp. Appen. En dan zien wij hem hier voor onze neus verschijnen. En wie weet krijg jij 2 kaarten voor dat concert in Volendam. Als je Jan Smit hoort.

0: erg mooi. Dan Fogelberg en Longer. En Sydney Dijkers komt ons vertellen wat er allemaal om ons heen gebeurt.
1: Ja, goedemiddag Jan. Hoi. Goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Dat schrijft buitenlandminister Berendsen aan de Tweede Kamer. Vooral producten als olijfolie of fruit komen daar vandaan. Het handelsverbod zat er al aan te komen, maar de datum waarop het zou ingaan was nog niet bekendgemaakt. De prijs van een liter benzine is met bijna 2 cent gestegen en nadert nu de hoogste prijs ooit. De adviesprijs voor een liter is nu ongeveer €2,60. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst, FBI, Cash Patel, wil dit jaar najaar naar Rusland gaan, meldt Politico. Als bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar tijd dat een FBI-directeur Rusland bezoekt.
2: Daniel Dekker, dierennieuws.
0: Nou.
1: Ja, gaat nu wel over een dier, maar ook een beetje een nagemaakt dier.
0: Oh.
1: Amsterdam-Noord is namelijk een kunstwerkrijker. Een halsbandparkiet van, houd je vast, 7 meter hoog.
0: Oh.
1: De kunstenaar, Teun Kastelein, die werkte er 3 jaar aan.
3: Ja, dit is een ode aan alle vreemde vogels. Amsterdam is een stad waar veel mensen naartoe komen om te worden wie ze moeten zijn. Of gewoon omdat ze moeten vluchten. En dat maakt Amsterdam zo'n toffe stad.
1: Ja, het is dus een gigantische vogel. Ja, zoals altijd met kunst vindt de een het.
4: Vrolijk, denk ik.
5: Ja, ik vind het mooi.
1: Ja, maar je hebt ook inwoners die zeggen...
4: Ik vind hem afschuwelijk. En het is ook nog een hele nare, lelijke vogel. De kleuren, ik kan er niet tegen. Ik vind het echt heel erg en daar laat ik het bij.
1: Ja, de grote halsbandpakiet wordt eind augustus officieel onthuld.
0: Oké, hij kan in ieder geval niet wegvliegen.
1: Nee, en ook geen geluid maken.
0: Nee,
1: ze maken best wel wat herrie, die halsbandpakietjes.
0: Ja, en rommel ook.
1: Ja, precies, ja. Dat zal er ook weer. Het weer dan, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Het is 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en dan kan er ook wat regen gaan vallen.
0: Oké, beloofd is beloofd.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Sydney.
1: Alsjeblieft.

0: het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
1: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5. Okay.

0: Jan Smit. En we vroegen je, zo gauw je Jan Smit op de radio hoort in Lunchlekker, dan moet je dat laten weten via de NPO Luisterapp. Nou, dat hebben heel veel mensen gedaan. En de winnaar van de twee kaarten is Anita van der Heuvel uit Westerveen. Geniet hoor, op 9 augustus. En dan de dubbeldekker. Je kunt dadelijk meespelen met de quiz. Als je me vertelt welke opname er eerder was, was dat dubbeldekker 1. Vaya con Dios van de Cats. 1. Of was dat dubbeldekker 2 van Les Paul en Mary Ford.
1: 2. Vaya con Dios, my love.
0: Mooi liedje, laat het me weten. Dubbeldekker 1, de Cats, als je denkt dat die eerder waren. En dubbeldekker 2 voor Les Paul en Mary Ford, als je denkt dat die eerder waren. Ik zou zeggen meteen doen, want dan kunnen we dadelijk strijden om de unieke kaasschaaf van Lunchlekker. En heb je de sok al gewonnen. Dus ik zou niet weten waarom je het niet moet doen. Dubbeldekker 1, de Cats. Dubbeldekker 2, Les Paul en Mary Ford. Wie was er eerst? De Isley Brothers? Nee, die waren wat later. Maar wel een grote hit.

0: Behind the Painted Smile, The Isley Brothers. De dubbeldekker quiz ga ik spelen met Leslie Peters uit Boxmeer. We vroegen wie was er eerst. 1. The Kids of Les Paul en Mary Ford.
1: 2.
0: Nou Leslie, goedemiddag.
2: Oh Jan, je bent het echt.
0: Ja hoor. Ja hoor.
2: Ik luister nog altijd op zaterdagochtend.
0: Ah, gezellig, Leslie.
2: Wie
0: was er eerst? De Kets of Les Paul?
2: Ja, Les Paul natuurlijk. Ja, dat kun je wel horen ook.
0: Ja, dat kun je zeker horen. Zeg, de sokken heb je gewonnen, Leslie. En ik heb 3 vragen voor je. En als je ze alle 3 goed hebt, dan win je dus de kaasschaaf. Ja?
2: Ja, is goed, leuk.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Mooi. Vraag 1. Ben E. King maakte ook een eigen versie van Vaya Con Dios. Hij was ooit de leadzanger van de groep die je zou kunnen kennen van nummers als Under the Boardwalk en There Goes My Baby. Welke groep zoek ik? The Righteous Brothers, The Young Rascals of The Drifters?
2: Tik, tik, tik, tik. Ik ga voor The Drifters.
0: Jij gaat voor The Drifters. Dat is hartstikke goed. Dan gaan we naar vraag 2. Wat is de juiste titel van een andere hit van de Cats uit 1974? Is dat Come Friday? Is dat Come Saturday? Of is dat Come Sunday? Wat denk je?
2: Dat kan ik echt niet weten.
0: Deze is ook
2: lastig. Dan moet ik even wat gokken.
0: Ja, gok maar. Wat komt hier? Friday, Saturday of Sunday?
2: Ja, doe maar Friday. Ik ken het niet.
0: Helemaal fout.
2: Nou, het moet ook een keer fout gaan,
0: ja,
2: toch?
0: Dan mag je me alleen nog zeggen welke je wil horen. Les Paul en Mary Ford.
2: Dan ga ik van de Cats.
0: Oké,
2: ja, dag. Ik ben eigenlijk niet voor al die covers, want het is echt wel Nederland coverland.
0: Ja.
2: Maar in dit geval vind ik die van de Cats toch wel veel mooier.
0: Dan gaan we die draaien, Leslie. En tot zaterdagmorgen, hè?
2: Ja, hey, okay. Dankjewel. Tot zaterdag.
0: Doei.

Trios van de Cats. Leslie Peters uit Boxmeer had het meteen door. En won helaas niet de kaasschaal. Morgen weer een kans voor iedereen in de dubbeldekker.

quiz hadden we het net over de Cats. Wat was het nou? Kom Friday, kom Saturday, kom Sunday. Nou, het was kom Sunday. We gaan op weg naar een update van het NOS Journaal. En dan zijn we bij je terug met het tweede uur van lunch. Lekker! En dat doen we met gezelligheid. Daniel! Beetje Shaking Stevens-achtig. Maar wel lekker liedje. Om je een beetje vrolijk te maken. Dat is leuk, hè? Daniel en zijn

0: Europa is van Picasso. India is van mij.
1: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elk

0: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: en jij?
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
6: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: 1 uur geworden in Lunch Lekker van Max en hoogste tijd voor Renate Kok. Renate, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Een update van het NOS Journaal.
8: Ja, we beginnen in Roermond, want daar staat nu in de binnenstad een monumentale stadsvilla in brand. In dat pand zitten ook verschillende appartementen. Er trekt veel rook over het centrum, de brand hoedt onder het dak en er is risico dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. De politie roept mensen op om weg te blijven en heeft ook de omgeving ruim afgezet. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Bij het bedrijf betaalden klanten vooraf hun energie, maar het ging snel failliet. Volgens de claimorganisatie was er bij de start van Flex Energie al een boel mis, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
9: Nou, deze claimclub die vindt het toelaten van energieflex op de energiemarkt, dat was in het begin al onrechtmatig. En ook spreekt de club van falend toezicht door de ASM. Ze zouden er onderling willen uitkomen met de ACM over wat doen we met de schade. Nou, dat is niet gelukt en nu wil de club naar de rechter om daar minimaal 15,7 miljoen euro van de ACM af te dwingen.
8: Bij rellen in de stad Bologna zijn gisteren tientallen agenten gewond geraakt. Dat melden Italiaanse media. Gisteren waren er voor de tweede dag protesten uit woede over de dood van een man van 43 bij zijn arrestatie zondag. Beelden waarop te zien was dat twee agenten en een omstander op zijn rug zaten en hij tevergeefs om hulp riep, werden massaal gedeeld. Kort daarna overleed die man. Nijmegen stroomt vol met mensen die inmiddels de eerste vierdaagse dag hebben gehaald. Deze wandelaar had het tempo er goed in zitten. Hij was vanochtend een van de eersten die over de finish kwamen.
10: Het is schitterende dag. Echt waar. Heel leuk geweest.
11: Ja? Ja. Je bent vanochtend begonnen. Heb je nog gekke dingen meegemaakt?
10: Nee, eigenlijk niet. Nee. Allemaal prima gegaan. Goeie sfeer onderweg. Ja, was echt gezellig. Lekker weer.
8: Ja, vanavond om 10:30 wordt in Nijmegen alsnog de vuurwerkshow gehouden die zondag werd afgelast. Die kon niet doorgaan omdat er olie lag op het dek van de boot waarop dat vuurwerk zou worden afgestoken. Het weer dan zon, wolken, het blijft droog. Temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 24 graden. Morgen kans op wat regen, tussendoor ook zon. Het is koel dan, maximaal 21 graden.
7: Ik vind dat wel lekker hoor. Meer dan genoeg. Dankjewel, Renate.
6: Lunch Lekker met Jan Rietman.

Feliciano zingt niet alleen goed, maar speelt ook nog een heleboel instrumenten, waaronder accordeon, maar we kennen hem toch vooral met zijn gitaar. Heerlijk. Zomers. Over zomers gesproken, Daniel Dekker lekker op zomervakantie. En wij met lunch lekker hele mooie muziek. En dadelijk ga ik bellen met Novastar. Dat is de artiestennaam van zanger Joost Zwegers. En zijn nieuwe single Today Yesterday is gisteren uitgekomen. En ik kan je nu alvast lekker maken, want het is een hele goede plaat. En dan vanochtend van start gegaan, de 108e editie van de Vierdaagse in Nijmegen. Populair wandelevenement, doen heel veel mensen aan mee en de eerste zijn al gefinished. Dus wij willen in de beleggingstip graag liedjes die te maken hebben met wandelen of met het gevoel van de Vierdaagse in Nijmegen. Als je er een hebt, zet hem op de NPO Luister-app en wie weet gaan we hem straks voor je draaien.

0: you leave me now, Chicago. Met klassiekers als Wrong en The Best Is Yet To Come maakte Nova Star de soundtrack van generaties. Gisteren is de nieuwste single uitgekomen, Today Yesterday. En wij zijn fan hier. Daarom heb ik de man achter Nova Star nu aan de telefoon, Joost Zwegers. Joost, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij pendelt een beetje tussen Nederland en België, hè?
1: Altijd al geweest, ja. ik ben geboren in Sittard, maar ik ben opgegroeid in Belgisch Limburg. Ja. Dus ik ben een beetje de best of both worlds.
0: Ja, dat moet je zo houden. Dat moet je zo houden, dat werkt goed. Want je maakt er niet meer weg te denken onderdeel uit van de Belgische muziekgeschiedenis.
1: Ja, dat klopt wel. Alhoewel ik eigenlijk altijd mijn carrière wel heb gehad in België en Nederland met mooie concerten. En intussen al 26 jaar eigenlijk non-stop bezig ben. Ja. Dus ik een tijdje in Italië gezeten ook met Never Back Down in de tijd. Ja. Die het ook heel goed deed. Maar ik mag niet klagen. Ik ben druk bezig.
0: Ja, maar je maakt ook hartstikke goede liedjes, vind ik eerlijk gezegd.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, daar gaat het om. Hè. Een song moet sterk zijn. Dan heb je kans in welk land dan ook. En de Today Yesterday, je nieuwe single, die heb je al gespeeld tijdens de recente concerten. Merk je dan dat dat een bijzondere song is, dat je daar wat mee kunt?
1: Ja, weet je, het is zo, ik werk eigenlijk veel als 's nachts, tenminste 4 nachten in de week in mijn werkruimte, maar ja. Ik doe dat echt voor mezelf. Ik maak het eigenlijk voor mijn eigen zielsgroezelen en soms valt er iets uit de lucht waarvan je denkt, oh, dat raakt me echt heel diep. En zo is die Today Yesterday eigenlijk er eentje gebleken waarvan ik dacht, shit, die blijft maar terugkomen in mijn hoofd. En toen heb ik eigenlijk mee laten lopen tijdens de tour. En dan ontwikkelt een liedje zich nog meer natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: 30 keer speelt. En elke keer voelde je wel van, wow, dit heeft een enorm effect emotioneel. En niet alleen voor mezelf, maar ook voor een groot publiek. Ja, en dan ben je natuurlijk heel dankbaar. Want muziek maken is voor mij magic. Hè? Ik ben autodidact. Ik doe maar wat eigenlijk, zeg maar, daar in mijn keldertje. En als er nog iets moois uitkomt, dat is toch wel de magie van muziek, hè?
0: Maar dat deden Lennon en McCartney ook. Die deden soms ook maar wat. Dat liep vaak goed af. In de nieuwe single beschrijf je de ups en downs van een relatie en de overtuiging dat liefde uiteindelijk altijd wint. Is het autobiografisch, Joost?
1: Het is bij mij eigenlijk altijd autobiografisch. Het is wel zo, ik leg wel nooit echt een tekst helemaal uit. Nee. Omdat ik de mystiek rond bepaalde zinnen mooi vind. En dat heb ik eigenlijk al gedaan sinds mijn eerste single, Where Do We Go Wrong. Waar nog altijd mensen eigenlijk vragen over komen stellen, zeg maar.
0: Ja, dat is mooi.
1: En dat is ook zo mooi, zeg maar, dat ze daar een eigen verhaal bij maken. En dat is in zekere zin dit ook wel. Maar het belangrijkste van het liedje hier is niet zozeer het refrein Today Yesterday, maar wel, and if it's love, you gotta give. De brug van het liedje is eigenlijk het salvo eigenlijk, zeg maar. Dus dat, en daar gaat het eigenlijk over, die twee zinnen. Zo zit het eigenlijk.
0: De hoek van de song, dat is belangrijk. Ja. Je bent terug bij je oude platenmaatschappij, bij Sony Music.
1: Heerlijk. En,
0: je bent weer met een hoop goede mensen die van muziek houden bezig met muziek maken.
1: Ja, mooi.
0: En dit is een nieuw hoofdstuk om toe te voegen aan het muziekboek van Nova Star, alias Joost Zwegers. Je gaat lekker toeren.
1: Ja, er komt een mooie solo-tour aan. Ik heb net 2 jaar met een Britse band getoerd en die hoort het een solo-tour vanaf eind van het jaar doorlopend in het volgend jaar. En er zijn denk ik 30 shows in Nederland, dus daar kijk ik wel naar uit natuurlijk. Het is heel tof, zeker nu met de single die uitkomt en zo. En het is echt een spannende tijd. Goh, jong, je blijft 16 forever, hè? Forever jong.
0: Ja, forever jong, joh. En je blijft altijd vechten gewoon en altijd op zoek naar de song van je leven. En misschien staat deze sowieso nu al in de top 3, maar je weet nooit of die op 1 uitkomt. Today Yesterday. Nou ja. Ik wens je hartstikke veel succes, Joost.
1: Bedankt hoor, bedankt voor het compliment.
0: En we gaan genieten.
1: Goed zo.
0: En
1: groetjes.
0: Vanavond vroeg naar bed, hè?
1: Ja, meneer.
0: Oké, dag.
1: Bye.

wandelen, die willen we graag van je horen. En die het gevoel van de Nijmeegse Vierdaagse het beste kunnen omschrijven. Zet jouw idee op de NPO Luister-app. En wie weet gaan we hem wel draaien en mag je hem zelf aankondigen. Dat is altijd leuk, hè? Als je een goed liedje hebt uitgezocht, kan haast niet anders, joh. Ah, dit is mooi, hè? De synthesizers van Björn en Benny en Anna Fried en Frida. ABBA. En een ingrijpend verhaal, een mooi gezongen. One of Us. ABBA, Optima Forma.

0: Kwaliteit uit Zweden. ABBA en One of Us. En nu kwaliteit uit Nederland. Renate Kok met een update van het NOS-journaal. Goedemiddag.
1: Ik natuurlijk niet zo gaan zitten lachen erbij.
0: Nee. Ik heb het bloedserieus.
1: Heel goed, dankjewel. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst, FBI, die wil dit najaar Rusland bezoeken, meldt Politico. Het Amerikaanse nieuwsmedium zegt dat hij naar Moskou en Sint-Petersburg gaat. Als dat klopt, zou het voor het eerst in 13 jaar zijn dat een FBI-directeur naar Rusland gaat. In Roermond woedt nog altijd een flinke brand in een monumentale stadsvilla. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout. En het kan dus ook, het vuur kan daardoor snel overslaan ook naar panden ernaast, zegt de brandweer. Kippen vangen door ze aan twee poten op te tillen, dat mag niet meer, oordeelt het college van beroep voor het bedrijfsleven. De zaak was aangespannen door Wakker Dier. Staatssecretaris maakte eerder een uitzondering voor die vangstmethode, maar dat is in strijd met Europese regels, zegt het college. En al jaren staat een pand in het centrum van Amsterdam te koop dat mensen laat griezelen. Het voormalige hotel wordt omschreven als een spookhuis, omdat allerlei poppen je vanaf de eerste etage aanstaren. Het pand staat nu voor 6 miljoen te koop.
2: Het is echt een heel mooi pand. Maar ik durf te wedden dat het er spookt.
3: 6 miljoen? Dan is het van u.
4: Meneer, als ik 6 miljoen had, stond ik hier niet bij u te praten.
0: Ja. Is dat dus? Een van die poppen?
1: Nou, ik denk niet dat hij praat. Maar goed, 6 miljoen dus voor dit pand op nummer 66. Nou ja, dat is misschien wel een veegteken. Hè? Dan kom je uit op 666 achter elkaar. Ja. Maar misschien is het ook wel een handige PR-stunt van de makelaar. Dat sluit ik ook niet uit.
0: Nee.
1: Het weer dan. Afwisselend zon, wolken, graad of 23. Morgen kans op wat regen, ook zon. En dan wordt het maximaal 21 graden.
0: Dankjewel, Renaat.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO.

Dinsdag staat hij altijd in de spotlights in Lunch Lekker. Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll. En die heeft heel wat mooie songs uitgebracht. En die verzamelen we al een tijdje in onze eigen Elvis-encyclopedie. Vandaag voegen we er weer een nieuwe aan toe van Elvis. En dit is er een uit 1971. De song werd geschreven door Jay Ramsey en door Elvis opgenomen. En dat deed hij wel vaker. In de nachtelijke uren van 20 mei 1971. Plaats van handeling, RCA Studio B. En dat is een van de grotere studio's in Nashville. Ruim een half jaar later werd de B-kant van de single Until It's Time For You To Go gevuld met We Can Make The Morning. Dat een maand later ook op het album Elvis Now kwam te staan. En vanaf vandaag is die ook te vinden in de Elvis-encyclopedie van Lunch Lekker.

wat willen we van jou? De beleggingstips. Nou, die gaan we doen nu even. Dat is altijd een goede gewoonte. En deze zijn binnengekomen. Het moest gaan over de Vierdaagse. En ik kan starten wat ik wil. Maar... Walking in Memphis, oftewel lopend in Memphis. Agda en de Munnik, het regent zonnestraal.

0: aan de telefoon knispert ze al. Letty Hardes uit Koudum, goedemiddag zou ik zeggen.
1: Ja, goedemiddag Jan, wat leuk.
0: Ja, welk heb jij gekozen?
1: Ik heb gekozen voor de wandelclub van Chuckley Hooper.
0: Nou, dan gaan we die draaien, Letty.
1: Nou, heel leuk, geweldig.
0: Je was niet de enige.
1: Nee, toch niet, hè?
0: Dankjewel, hè.

gezellig lopen, joh. Samen met Jo met de banjo en Lien met de mandoline. De Wandelclub werd uitgezocht door Letty Harders en heel veel luisteraars die dat met haar eens waren. Dit was de lunchlekker van Max op NPO Radio 5. Lucas en Juri, bedankt en tot morgen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Grote uitdagingen op de Weusten.
3: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
2: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
4: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
2: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Het is dinsdagmiddag, de lunch zit achter de kiezen en wij gaan zometeen het huis opengooien met Fleetwood Mac en Denise Williams. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Renate Kok, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van onder meer dadels en avocado's uit de illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Het pand bestaat grotendeels uit hout en daarom was de brandweer bang dat het vuur snel zou kunnen overslaan naar panden ernaast. Inmiddels is de brand bijna onder controle.
18: Op dit moment is de rookontwikkeling ontzettend afgenomen. De branduitbreiding in het pand is bijna niet meer aanwezig. Dus we zullen ook geen branduitbreiding krijgen naar naastgelegen panden.
17: Ja, hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond nog wel om de ramen en deuren dicht te houden. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flexenergie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet en klanten konden daarna fluiten naar hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flexenergie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. En na maar liefst 183 jaar stopt restaurant De Molshoof bij Kelp en Oler in Limburg. Het restaurant is bekend bij veel vrachtwagenchauffeurs, want het ligt pal langs de N280. De 80-jarige Nelly is de vijfde generatie in het restaurant dat in 1843 begon als een café bij een boerderij. Ze zegt nu bij L1 dat haar kinderen geen interesse hebben om de boel over te nemen.
19: Ja, omdat er geen opvolgers zijn die het over willen nemen.
20: En waarom net?
19: Ja, die zeggen van moesten er altijd voor zijn.
17: Ja, stamgasten die zullen het restaurant gaan missen, zoals bijvoorbeeld Jan.
21: Ik kom hier, denk ik, 64 jaar. Ik heb inderdaad hier mijn eerste pilsje voor 30 cent gedronken, ja.
17: Ja, maar restaurant De Molshoof wordt gesloopt nu. Er komt een tankstation met horeca. Zaterdag is er nog een groot afscheidsfeest. Alle drank moet op, zeggen ze.
16: Ja, dat zal een feestje worden, ja.
17: Het weer nog een flinke zonnige periode. Er staat een stevige noordwestenwind. Langs de kust 21 graden, landinwaarts een graad of 24. Morgen af en toe regen, ook tussendoor wat zon. Maximaal 21 graden.
16: Renate, dankjewel.
15: Openhuis, Henk van Steeg.

Onze huismus, zo mooi kan ze zingen, Denise Williams. En vooral gaat het over die man die geen superheld is. Hij kan helemaal niet dansen, maar hij is wel haar man. Gaat misschien wel een beetje over mij. 1984 bij die film Footloose, let's hear it for the boys. Goeie boy, goeiemiddag. 11 minuten na tweeën en we zijn weer binnen.

Een hele goedemiddag, welkom op de dinsdagmiddag waar een waterzonnetje zich naar binnen wurmt. Ze zijn toch maar binnen gaan zitten, want het is toch wat frisser dan de afgelopen dagen. Maar het huis blijft gewoon lekker open voor de beste evergreens. Ik zie Martha Reeves en de Vandellas. Ik zie ook Cliff Richard alvast zijn opwachting maken. En in de gang staan de Beatles ook alvast te stemmen. Ze gaan hun opwachting maken in het huis. En wat het leuke is aan zo'n dag als vandaag. Iedere dag is weer anders dan een dag die is geweest. En daarom zijn de woorden die we aan deze dag meegeven ook iedere dag anders. Dus ook vanmiddag ben ik weer op zoek naar jouw sleutelwoord. En wat is dat dan, Henk? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je bedenkt gewoon een beetje, gaat je dag door zover of wat er nog aan zit te komen. Dan kies je gewoon één woord uit wat heel erg typerend is voor de dag van vandaag. Stuur je in via de NPO Luister-app. En dat kan echt van alles zijn, want het kan te maken hebben natuurlijk met de dag dat je vandaag aan het lopen bent. De vierdaagse misschien wel. Dan kan dat het zijn. Of is het gewoon een magazine wat je hebt gelezen. De kapstok die nog geschilderd moest worden. En als je mij zou vragen, zou mijn sleutelwoord voor vandaag huisnamen zijn. Ik ben op de fiets deze kant op gekomen. En eens een keer gelet op al die huisnamen. Met een mooie Q-Quistet. Ook wel een hele mooie Q-Quistet. Nooit gedacht, ook veel gezien en vergezicht. Maar de mooiste die ik vandaag tegenkwam was Wees Blij. Mooie aanmoediging. Wees blij. En het was niet eens van een heel groot huis, dus vond ik mooi gevonden. Wat is jouw sleutelwoord voor deze dag? Stuur het in via de NPO Luister-app. Doen wij de schoenen aan. En stappen we lekker terug de tijd in naar 67 met The Shoes. Na, na, na.

0: lekker meezingen. Dat doe je met de beste evergreens hier op NPO Radio 5. Onder andere van Peter Maffay, eind van de zomer, 30 augustus. Hoopt hij 77 te worden. Dit was uit de jaren 70, deze duo. En hij gaat gewoon met nieuw werk komen dit najaar. De eerste single die is al uit. Heeft het samen gedaan met een jonge singer-songwriter uit Duitsland. Even een klein stukje van hoe dat dan klinkt.
1: Ik terug schon een tang, ach, er is toch maar getan.
0: Stem is iets ouder geworden. Een leven lang is niet lang. Nee, zeker. Lekker muziek blijven maken, dat houdt je jong. Zometeen Martha Reeves en de Vandellas. Maar eerst Keith Urban samen met die fantastische stem van Michael McDonald. Nu op 5. We go.

hartstikke toch goed, hè? Michael McDonald, Keith Urban, een grote countryster in Amerika. We Go Back, enig nieuw liedje, want hij heeft een heel album gemaakt met allemaal van die heerlijke yard rock. En toen had hij dit liedje geschreven samen met een ander stel schrijvers. En toen zei hij, ja, ik heb in mijn hoofd, en dan hebben we het echt over 6 jaar geleden, de stem van Michael McDonald hierbij. Ja, dat ga ik niet doen. Nou, toen was de producer zo gek om te zeggen, nou, dat ga je wel doen. Dus uiteindelijk even contact gelegd met Michael McDonald. Die zei, nou, vind ik heel leuk, gaan we samen doen. Zo kwam hij op het pad en nu hoor je hem op NPO Radio 5 in het huis. Het is 5 minuutjes voor 2:30. Waar we de sleutelwoorden van deze dag aan het verzamelen zijn. Voor deze dinsdagmiddag, 21 juli. Het is een zomerse editie en het gaat echt alle kanten op. Want Hanny, die neemt ons mee met de fietspedalen. Dat is een moeilijk woord. Ik stapte op mijn gewone fiets en merkte dat de pedalen glad aanvoelden met de schoenen die ik aan had. Nou, dus ik ben naar de fietsenwinkel gegaan en gevraagd om stroeve pedalen. Nou, die hebben ze dus vervangen, banden opgepompt. En later zag ik dat ze me de duurste pedalen ooit hebben verkocht. Ik hoop met goud, maar de prijs staat er ook bij, €42 voor 2. Dat is €21 per stuk. Dat is veel geld inderdaad voor. Ja, of is dat weinig? Ik weet het, ja, ik doe veel zelf, maar... Maar als het goed werkt, vind ik het ook wel weer waard. Abdi heeft gekozen voor binnenblijven. Hij woont in Frankrijk. Alweer 35 graden bij ons in Frankrijk. En dat al 6 weken lang. Nou, sterkte, bij ons is het lekker stukje koeler. Kom deze kant op. En Anneke die heeft kringloopgeluk. Vind ik ook een heel mooi woord gekozen voor deze dag. Hoe blij kun je zijn wanneer je een appje krijgt van een vriendin? Heb jij dit labeltje al? Met een fotootje erbij. Ik spaar namelijk labeltjes. En heb er 200 aan de muur hangen. Maar het wordt steeds moeilijker. En gisteren vond mijn vriendin een mooi labeltje van de Gouden Koets. Voor mij bij de kringloop. En die had ik toevallig nog niet. Nou, dat is toch een feest. Ja. Als jij jouw dag zou mogen samenvatten in 1 woord, welk woord zou dat zijn? Is dat iets vrolijks, iets minder vrolijks of iets neutraals? Is het een saaie dag of juist een vrolijke dag? Stuur het in via de NPO Live-app, maak je ook nog kans op een sleutel die veel mensen nog niet hebben. De gouden sleutel van het huis met eraan open huis sleutelhanger. Zometeen Nazareth en Cliff Richard, maar eerst Martha en de Vandellas. De Heatwave.

Theo My White Bicycle aan van Nazareth. En toen kwam ik niet op dit liedje. Dus ik denk, nou, dan ga ik hem vandaag nog eventjes draaien. My White Bicycle over het witte fietsenplan in ons land. Waardoor zij dachten, daar moeten we eens een keer een liedje over schrijven. Daarvoor nog Martha en de Vandellas met The Heat Wave. Zometeen een mooi overzicht van alle sleutelwoorden die er zojuist zijn binnengekomen. Maar eerst naar Wimbledon, 1996 toch? In de regen stond hij dit te zingen.

0: En Wimbledon lag weer eens stil in 1996. Cliff Richards die kreeg de microfoon en ging daar zingen. En het mooiste van alles was dat er allemaal bekende tennissterren achter hem stonden op een gegeven moment. Dat was een beetje zijn achtergrondkoor. Zei tegen een van de tennisters ook nog: jongen, je had je racket mee moeten nemen. Had je een beetje met een kunnen doen alsof je een luchtgitaar speelde. Consulta Martinez was erbij inderdaad. Gigi Fernandez en ook nog Martina Navratilova. Wat een fijne stem om die ook weer erbij te horen in je gedachten. Dat was Cliff Richards met The Summer Holiday. Yo, sleutelwoord. Ja, dat woord is dan toch nog niet binnengekomen. Zometeen het sleutelwoord voor deze dag van Daniel Loewis. Een prachtig mooie dag, dat vind ik ook een mooie samenvatting. Maar eerst eens even kijken wat er zo is binnengekomen op deze dinsdagmiddag. Jolanda die komt met Vierdaagse vanavond kijken. Ik weet niet of dat één woord is, maar het is wel een sleutelwoord waar we gevoel bij hebben op deze eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse van 2026. Want wat gaat ze doen vanavond als ze gaat kijken? Herinneringen terughalen. Ik zelf heb hem van 1970 tot 76 de Vierdaagse gelopen. Wauw, daar neem ik mijn schoenen voor uit. Lammy, die is aan het nagenieten als sleutelwoord. Dag Henk, ik mocht gisteren 60 jaar worden. Ja, ja, het was zover. Ik heb een waanzinnig mooie dag gehad. Laat in bed, brak, vandaag brak en aan het nagenieten. Dat snap ik wel inderdaad. En we gaan even naar Wilco. Wilco, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het leven?
1: Ja, goed hoor.
0: Ja, hebt een kleine verandering in het leven doorgemaakt de afgelopen maanden.
1: Ja, dat klopt. Een verhuizing achter de rug.
0: Ja. Is de laatste doos al uitgepakt en de plintjes al geplakt?
1: Ja, alles klaar.
0: Oh, wat goed. Ja, bij mij staan er nog steeds dozen van 6 jaar geleden. Maar je mag een keer komen helpen. Maar het mooiste is dat er een bordje hangt bij jou.
1: Ja, dat klopt. En wat? De nooit meer weghoeven.
0: De nooit meer weghoeven. Ik vind het een prachtige naam voor het huis. Hij hangt binnen volgens mij. Je hebt een mooie foto gestuurd. En heb je dat dan zelf verzonnen?
1: Nee. We hebben hem geleend van Gerard Cox eigenlijk.
0: Oh, had hij hem bedacht?
1: Dat denk ik wel, want Gerard Cox woonde hier in de buurt, zeg maar, waar we nu wonen.
0: Ja.
1: Waar we nu wonen. En zijn huis die staat nu te koop, zagen wij. Ja. En daar zat dat bosje op de Nooit meer weghoeven. Omdat wij eigenlijk ook vanuit Rotterdam vertrokken zijn. Oh. Net als hij toen de tijd.
0: Ja.
1: Vonden we het een hele leuke naam, omdat we hier eigenlijk ook nooit meer weg hoeven. Nee. Dus hebben we dat van hem geleend eigenlijk.
0: Ja, hij is ondertussen wel verhuisd naar een andere plek. Maar inderdaad, dit blijft. En herinneringen blijven, net als zijn muziek. Maar wat mooi en wat een goede naam inderdaad. Nooit meer weg hoeven.
1: Ja,
0: voor het huis waar je hoopt altijd te blijven. Heb jij al een goede sleutel hangen aan je nieuwe huissleutel?
1: Nee, dat nog niet.
0: Nou, zal ik daar dan de open huissleutel aan doen en de gouden sleutel dat je altijd kunt inbreken in dit huis?
1: Hartstikke leuk.
0: Hey, de groeten thuis. En als ik ooit een naam nodig heb voor mijn laatste huis, dan weet ik hem wel. Dankjewel, hè?
1: Ja, oké, als je wilt. Ja.
0: Sleutel.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens. De

Weer een echte Lennon McCartney. Iets meer McCartney, maar Lennon deed ook een duit in het zakje. Deze van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. She's Leaving Home uit 67. NPO Radio 5 met de Evergreens, die je altijd al wilde horen. Zometeen die van Van Morrison. En straks om 4 uur weer een nieuwe aflevering op Instagram te zien van Van Steeg op straat met Jong versus Oud. En als we dan jou tegen zou komen en aan jou zou vragen welk liedje zou jij aan een wildvreemde laten horen om iets te vertellen over jezelf, welk liedje zou dat zijn? Stuur dat in, want wie weet draai ik hem dan zometeen als derde na 3.

0: Right Side of the Road.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Grote uitdagingen op de Reusden.
4: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
3: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
5: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
3: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: De hete zomer, Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast?
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
5: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Zometeen gaan we muziek draaien van de Drifters en ook nog de Creedence Clearwater Revival hoor je in het huis. En daarna heb ik een plekje vrij voor ja, jouw favoriete liedje, als je dat aan een wildvreemde zou mogen laten horen. Maar nu mag je het aan heel Nederland laten horen. Welk liedje zou dat dan zijn? Geef het even door via de NPO Luister-app. Maar eerst naar het NOS-journaal, hier is Renate, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening gedaan in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust vandaan. Kort daarvoor lieten de Russen weten dat er met scherp zou worden geschoten. Ze vroegen een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Nou, dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het schip in de gaten tijdens die oefening. 5000 vierkante meter aan stenen en asfalt eruit en 3000 vierkante meter aan groen erin. In Middelburg zijn ze aan het onderzoeken hoeveel hittestress dat gaat schelen voor omwonenden. Want een parkje voor je deur in plaats van een flinke parkeerplaats kan zomaar op een hete dag 3 of 4 graden schelen, zegt deze onderzoeker.
11: We hebben echt behoefte aan gebieden ontharden, dus de verstening weg te halen en daar vergroening voor terug te brengen. Dat is zowel voor de klimaatuitdagingen, hitte, droogte en wateroverlast in het stedelijk gebied, maar ook voor een stuk biodiversiteit toevoegen en die ontmoeting creëren, plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
10: Ja, en dan volgen er nog metingen om te zien hoeveel het precies dan allemaal gaat schelen. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de 2 duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan was toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en ook cabinepersoneel minstens 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. De 2 piloten worden niet meer ingezet tot het onderzoek is afgerond. En Nijmeegse Vierdaagse is in volle gang. 45.000 mensen zetten 4 dagen lang het ene been voor het andere. En bij de een gaat dat wat beter dan bij de ander. Deze vrouw ligt al op dag 1 met de voeten omhoog in de tent van het Rode Kruis, zag verslaggever Danny Simons.
12: Je bent zo'n 10 kilometer onderweg en ligt al op de brancard. Wat is er gebeurd?
13: Ik heb gisteren preventief mijn voeten laten intapen. Omdat ik best wel snel blaren krijg. Alleen het is helaas toch doorheen gekomen. Dus nu lig ik hier en mag het opnieuw ingetaped worden.
14: Ik ga de voeten eerst nog een keer ontsmetten. En daarna gaan we hem afplakken.
13: Hierna is het denk ik ook wel klaar.
12: Over 1 keer een leuke uitdaging.
13: Ja.
10: Ja, ze gaat dus nog wel even door met die 4-daagse.
9: Ah, moedig.
10: Ja, dat lijkt mij ook. Nou, weer werkt in ieder geval wel mee. Of is een zonwolk. Het is niet te warm. Graad of 23. Morgen misschien wat regen, ook zon. En dan wordt het maximaal 21 graden.
9: Dankjewel, Renate.
8: Open huis. Henk van Steeg.

om je band Willy and the Poor Boys te noemen. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben zich Perry and the Poor Boys genoemd. En ze komen voor in deze. Willy komt er wel voor in deze van Creedence Clearwater Revival. Down on the Corner. En daarvoor nog de Drifters met Kissing in the Back Row of the Movies.

verbindend. En ook vandaag is het weer gelukt. Een jong meisje wat A$AP Rocky had aangevraagd. Met Praise the Lord. En een hele lieve vrouw. Ineke. En die had een lied aangevraagd. Ik denk dat veel mensen het wel kennen. Maar daarvoor moet je straks maar even kijken. Maar de vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Welk liedje zou jij heel graag aan een ander willen laten horen? Iemand die je nog niet kent. Nou, er komen heel veel leuke liedjes binnen. Deze bijvoorbeeld van Luisteraar. Dat is deze van Gary.

stukje mee willen lopen op zo'n dag als vandaag. En Harry, het nummer van Boudewijn de Groot. Zo ziet mijn liefste mij soms. Door haar is het minder geworden. En zij was in staat om daar doorheen te prikken. Over blaren gesproken. Maar zo was ik. En ja, ben eigenlijk misschien nog wel een beetje. Dit is namelijk van Boudewijn de Groot. Een niet zo heel bekend nummer. Maar het is wel ja, een klein stukje ervan.

0: Nou, mooi Harry, dat ik een beetje in je hart mocht kijken. En we hebben even contact met Oost-Soeburg in Zeeland is dat. René aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, welk liedje ga ik jou door leren kennen?
1: De van de Black Fuse.
0: Oh.
1: Dat is een Keulse band.
0: Als Duitsland,
1: ja. Die bestaat sinds 1970.
0: Ah.
1: En inmiddels, ja, die jongens zijn allemaal oud geworden. Die band bestaat nog steeds, uiteraard. Maar die, ja, de bandwisseling, ja, die heeft plaatsgevonden.
0: Ja.
1: En de oude bandleden, die bemoeien zich, tussen aanhalingstekens voorzichtig, nog steeds met de nieuwe bandleden. En het is een heel harmonieus toestand. Ja. Heel leuk.
0: En hoe heb jij ze ontdekt? Want voor mij wordt dit de dag, deze 21 juni in 2026, de zomer van. Is dit het moment dat ik ze ontdek? Door jou? Hoe heb jij ze ontdekt?
1: Ik heb ze ontdekt, en dat is wel een beetje triest natuurlijk. Mijn eerste vrouw was helaas overleden. Van een zware ziekte. En mijn jongste broer die zegt, kom René, kom naar Keulen toe en bla bla bla. Nou, ik ben daar een paar keer naartoe gegaan en ja, en ineens stond daar mijn nieuwe vrouw.
0: Nee.
1: Paul voor mijn neus. Ja, het moest zo gebeuren. Het is hier van boven gekomen blijkbaar. Ja, het moest zo gebeuren en ja, we werden verliefd op elkaar. En ja, en zo is het gebeurd bij dat concert van de Black Fuse. Toevallig, heel toevallig.
0: Ja, wat een mooie herinnering hier aan en wat een mooi gegeven.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja.
1: Omdat er treurenissen voorheen.
0: Ja.
1: Maar ja, het is zo. Het is zo ontstaan en ik heb, omdat ik nogal een paar keer naar die concerten geweest ben, is mijn aanwezigheid opgevallen door een van de bandleden, alhoewel een hele grote zaal, en die het concert was afgelopen, en die keyboard player, dat is Andreas Wegener, die ging op zijn knieën zitten op het podium voor mij, want ik bleef nog een beetje hangen daarvoor aan, en je zegt, als ik in jouw ogen zie, dan weet ik waarom ik muziek maak.
0: Wauw.
1: Nou, ja, dat had hem getroffen, mij ook, en sindsdien hebben wij, die keyboardplayer, Andreas en ik, hebben contact met elkaar.
0: Wat mooi. En hoe heet je lief? Waarop je, dan kunnen we een beetje beeldje
1: Dat is Hanna.
0: Hanna, nou, dan gaan we voor jou.
1: Nee, dat is mijn trots en mijn toegelaten, maar alles. Want ik moest zelf ook, echt, dat is ook jammer.
0: Ja. Ja,
1: dan moet ik ziek worden. In alle vormen van.
0: Ach.
1: En het is mijn engel.
0: Nou, wat mooi gezegd. Ik ga hem voor jullie draaien dan maar.
1: Dat vind ik heel lief.
0: Nou, graag gedaan. En ik heb je een beetje beter leren kennen. Dankjewel.

0: platen uit de jaren 80 van Zucchero Fornicciari. Was natuurlijk wel mooi. Maar toen Paul Young erbij kwam in de jaren 90, toen werd het helemaal een mooi duet. Senza una donna, daarvoor nog de Sister Sledge met The Family. En Black Foos en Unserem Wedel. Dankjewel daarvoor. Voor Hanna was dat speciaal. En ook voor onze René uit Oost-Soeburg en veel mensen. Nou, was een mooi verhaal ook. Ja,
1: zeker. De zomer van.
0: Over mooie verhalen gesproken en fijne muziek. Deze hele zomer gaan we in het Open Huis op pad. Terug in de tijd naar een zomer die is geweest. Maar die wel nog heel veel herinneringen herbergt. Zometeen neem ik je mee naar een zomer. Waar 5 meiden een groep vormen. En daarmee nou ja, de hele hitlijst op zijn kop zetten. Is dat jaar. Maar ook een Olympische Spelen in Amerika, Atlanta. En er is nog ander nieuws. En dat gaat over een spelcomputer. Het gaat terug naar de zomer van
2: 1996.
0: En nu komt de vraag bij jou. Neem mij mee naar jouw zomer van 1996. Wat weet je er nog van? Muzikaal gezien misschien wel een plaatje wat je de hele zomer hebt grijs gedraaid. Of zoals ik voor het eerst op vakantie met mezelf. Voor deels zonder mijn ouders. En dat was een reis om te evangeliseren. Zo ging dat in die tijd nog. Ik was 16. Ging eerst naar België om daar een beetje opgevoed te worden. Een beetje opgeleid te worden. Hoe doe je dat? En toen naar Coventry in Engeland. Onder de kanaal door met de tunnel. En op een avond zaten we bij een man thuis om te evangeliseren. Mijn Engels was niet goed genoeg. Dus ik had de taak op me genomen om te bidden. Dus ik zat daar te bidden met mijn oogjes dicht. Dus die Engelsman zei: "What's he doing? Is he sleeping?" Toen dacht ik, oh ja, je kunt het ook doen met je ogen open. Dat was voor mij de zomer van 96. Maar wat was die voor jou? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Leuk om samen herinneringen op te halen aan die zomer. Vertel ik je zo wat er allemaal gebeurde.

Taylor Swift voor de nieuwe Toy Story 5 film inderdaad. En het mooie is, het is eigenlijk een cirkel rond. Zij keert terug naar The Country met I Knew It, I Knew You. En Jessie die wordt weer herenigd met haar eigenaar in de film. Dus dat zijn eigenlijk twee cirkels die weer rondkomen. Gaan wij terug in de tijd naar 1977. Dit was een grote hit, niet alleen in ons land, maar ook in België, Duitsland en Zuid-Afrika. BZN op 5 met Sevilla.

0: En van de zomer van 77 gaan we nu naar
1: de zomer van
2: 1996.
0: Want toen gebeurden er ook de nodige dingen. En muzikaal was dat ook een hele interessante zomer. René heeft er muzikale herinneringen ook aan. Maar vooral dat hun oudste zoon is geboren in februari 1996. En het was dus de eerste zomer als papa en mama. Alles nieuws. We zijn met z'n drie op vakantie, wandelwagen, auto vol. Maar wel veel mooie herinneringen. Zoon Lief is inmiddels 30 jaar. En waar blijft de tijd? Nou, het was een koude winter, dat weten we wel. Want in februari werd er min 21 gemeten in Twente. De winter duurde ook lang en was koud. Maar gelukkig was de zomer een stukje beter, want het waren temperaturen tot 35 graden. Maar toen was toch niet iedereen buiten te vinden. En er werd zeker een stuk minder buiten gespeeld. Sterker nog, ik durf zelfs te beweren dat het de zomer was waarin het meeste binnen werd gespeeld. En dat kwam door dit ding.
3: Nintendo 64. Een nieuwe wereld van videogames zoals je nog nooit hebt gezien. Pak de 3D-stick van de nieuwe Nintendo 64 controller en laat Mario volledig vrij bewegen door fascinerende 3D-werelden die je vanuit alle gezichtspunten kunt bekijken. Nintendo 64. The New Dimension of Fun.
0: Ja, het mooie was dat hij er ineens was op 23 juni 1996 in die zomer. En het was revolutionair, want tot die tijd was alles natuurlijk 2D. En ineens kon je 3D door werelden lopen met Mario en zijn vrienden. Nou, toch was er over de plas buiten genoeg ook te doen. In Atlanta werd op 19 juli het vuur aangestoken. Het Olympisch vuur voor de Olympische Spelen. En met goed nieuws ook voor onze zuiderburen.
4: En nog Jack, Fred Kaap. En nog Fred. Ja, hij gaat het doen. Met de bulletje. Ongelooflijk. Hij gaat het zo. Gaat het zo.
5: We hebben het.
4: Het was spannend.
5: Nooit heeft een Belgische zwemmer of zwemster dit gepresteerd. Een gouden medaille.
0: Een gouden medaille voor Fred de Burggraaf. Een wereldrecord ook. Hij deed het namelijk de 100 meter schoolslag in 1 minuut en 60 honderdste. En dan was er natuurlijk ook nog de muziek, want het was ook de doorbraak van een meidengroep. Bij elkaar gebracht door een auditie. En die eerste single was meteen raak.
6: Ja!

is that girl? Dat was meteen een nummer 1 hit voor de dames. Even kijken of we de naam nog kennen. Even kijken. Sporty Spice, Baby Spice, Posh Spice, Ginger Spice. En die laatste die liet me altijd schrikken. Oh ja, Scary Spice inderdaad. Maar er was natuurlijk nog veel meer wat er toen in die hitlijsten stond. Wat dacht je van deze? Oh ja!

0: Ja, toch een hoop mooie liedjes. Rob de Nijs, Bangerhart zijn eerste nummer 1 in de Macarena, Los de Rio en Mysterious Girl van Peter Andre.
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: Ja, en dat was een groep hip-hop, rap, alles vermengden ze. En het mooie was dat ze die zomer een liedje van Roberta Flack ineens in hun eigen uitvoering deden. Wyclef Jean en Lauryn Hill, dit zijn The Fugees met Killing Me Softly.

Hoppakee. De liefde van vele kanten bezongen vanmiddag, maar ook deze mag niet ontbreken. You better your bet. De Who was de opening van Faith Dances uit 1981. En daarvoor gemengde reacties op de nummer 1 van die zomer, de Fugees. Killing Me Softly, origineel inderdaad van Roberta Flack. Martin zegt, jammer dat je niet het origineel draait. Nee, dat was toen niet uit in 1996. En Cornel die zegt, blijkbaar weer eens, rap, geen muziek. Alleen gepikte mooie songs en daar overheen geleuterd. Dus, wil ik voorstellen, we kennen natuurlijk allemaal Benny King's Stand By Me. Is niet het origineel, hij leutert er ook niet helemaal overheen. Maar dit is dan gewoon het origineel daarvan. Is het gewoon een ouderwetse gospel, Stand By Me, Father. Met Sam Cooke in de

Hoppakee. De liefde van vele kanten bezongen vanmiddag, maar ook deze mag niet ontbreken. You better, you bet. De Who was de opening van Faith Dances uit 1981. En daarvoor gemengde reacties op de nummer 1 van die zomer, de Fugees. Killing Me Softly, origineel inderdaad van Roberta Flack. Martin zegt, jammer dat je niet het origineel draait. Nee, dat was toen niet uit in 1996. En Cornel die zegt, blijkt me weer eens, rap, geen muziek. Alleen gepikte mooie songs en daar overheen geleuterd. Dus, wil ik voorstellen, we kennen natuurlijk allemaal Benny King's Stand By Me. Is niet het origineel, hij leutert er ook niet helemaal overheen. Maar dit is dan gewoon het origineel daarvan. Is het gewoon een ouderwetse gospel, Stand By Me, Father. Met Sam Cooke in de geleden.

NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

Even terug naar het schoolplein van Weleer. Het mooie is dat twee jongens zijn die iets doen, maar het hele verhaal is nooit opgehelderd. Paul Simon houdt ervan om een beetje mysterieus te blijven. Meer Julio dan bij de schooljaard op NPO Radio 5 in het Open Huis. En daarvoor de Soul Stirrers met Stand By Me Father met in de gelederen Sam Cooke. Nog even een berichtje over de zomer van 96. Ik zeg alvast dat we morgen naar 1966 gaan. In 96 zegt Karin nog, ik heb twee zoons van 13 en 9 jaar oud en we zijn in Voorthuis op vakantie. En vandaar gaan we een dagje naar de Dierenpark Amersfoort. Wat een mooie herinnering. We gaan terug in de tijd naar de zomer van 83. Het was een bescheiden hit, maar iedere zomer continu sindsdien gewoon weer terug. Ik heb het over André van Duin. Zometeen veel plezier met Bert. Hij is weer terug, hè? Wat ziet hij er goed uit. Wat vindt hij het ook zelf fijn om weer terug te zijn.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
11: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: Europa is van Picasso. India is van mij.
13: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Drents Museum.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Nog wat blozend van de opmerking van Henk dat ik er zo goed uitzie. Ligt aan de vakantie, niet aan mij. Beginnen we aan Bert op 5. Met om 4 uur is het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Voor de kust van Mauritanië is een boot gevonden met 143 dode vluchtelingen aan boord. Die boot die dobberde al 25 dagen rond op zee. Er waren nog maar 38 mensen in leven. Waaraan de vluchtelingen zijn overleden is nog niet duidelijk. De afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. De website van de Frans radicaal rechtse partij Rassemblement National is vanochtend gehackt. Correspondent Saskia Houtuin weet meer.
17: Wat ze hebben gedaan is dat ze de profielfoto van Marine Le Pen, die volgend jaar de presidentskandidaat is namens het Rassemblement National, die hebben ze vervangen door een afbeelding, een tekening eigenlijk van een kat die gewikkeld is in de Marokkaanse en Algerijnse vlag. Dat was tot eerder vanmiddag nog te zien op de website, maar inmiddels is de foto weer vervangen door het gezicht van Marine Le Pen zelf.
16: Ja, mogelijk zijn er ook persoonsgegevens van partijleden gestolen. Wie er achter die hek zit, is nog onbekend. De brand in een monumentaal pand in het centrum van Roermond is onder controle. Het vuur begon vanmorgen bij het dak van een van de appartementen. Vermoedelijk door werkzaamheden, vertelt de bewoonster.
18: Ik was binnen in het bad en ik liep even naar buiten om te kijken waar de schilder mee bezig was. En toen zat ik nog opruim bij die schoorsteen. En dat zag er niet goed uit. En dan was ik zwak. Dus ik heb nog een waaier en een telefoon. En de rest zullen we wel zien.
16: Ja, vanwege alle rook werden omwonenden geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Dat advies is inmiddels weer ingetrokken. En de kaartjes om Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen te kunnen bezoeken, die zijn uitverkocht. Vanaf morgen opent daar een tijdelijke tentoonstelling over de Oranjes en de krijgsmacht. Onder meer het camouflageuniform dat koningin Maxima het afgelopen jaar droeg tijdens haar reservistenopleiding is er te zien. Net als haar opvouwbare drinkbeker. Het weer dan. Vanavond neemt de bewolking toe. In de noordelijke helft van het land kan wat regen vallen. Temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen kans op wat regen. Tussendoor ook zon. En dan wordt het 18 tot 21 graden.
15: Dankjewel.
14: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Waterloo Sunset, de Kings waren dat. Als opening van vanmiddag. Goedemiddag, van harte welkom. Hij ontsnapt, hij zwom weg en is na 4 weken nog steeds niet gevangen. Zometeen meer over de kuif Mangabe uit de Beekse Bergen. Dat is een aapje op de vlucht. Een Bertel Vijfje is gisteren niet gewonnen. Daarom vandaag weer een kans op dit felbegeerde kleinoot in De Slimste Mens. Na 5 Bergen aan Zee, vooral bekend op zijn kunst. In onze wandeltocht van Den Helder tot Den Briel duiken we vandaag in de Bergense School. En je hoort het laatste nieuws over de Nijmeegse Vierdaagse. Vanaf de wedren in Nijmegen van onze speciale verslaggever Wally van Wijk. Hij is bij de finish. En tegen de zon zeg ik... Mag het licht uit? Luister meteen, is jammer. Na deze plaat mag het licht weer aan. Maar hier is dat mooie liedje van De Dijk uit 1987. Hier op NPO Radio 5 uit onze Evergreen Top 1000.

Heerlijk. De muziek, de tekst, de zang, alles. De dijk en mag het licht uit. Vroeger was het de gewoonste zaak van de wereld om een lange naam uit te kiezen voor je kind. Zo'n lekkere lange doopnaam. Denk aan Henriette, Cornelis of Elisabeth. En dan nog het liefst een stuk of vier doopnamen erbij. Maar de namen worden steeds korter, zeggen onderzoekers. Jongens houden gemiddeld nog maar 4 letters over bij hun voornaam. En meiden moeten het doen met 5. Nou, ik eens even een rondje maken over onze redactie. En wat blijkt, wij hebben destijds ook allemaal al van die korte namen gekregen van onze ouders. Maar het gekke is dat diezelfde ouders er expres dan weer lange namen van maken. Want ik was in mijn jeugd niet Bert, maar werd Barend of zelfs onze Barend genoemd aan de eettafel. Collega Ellen, die heet thuis Ellebel. De moeder van Vester noemt hem Vesje Besje. En Maud, ja, Maud is thuis geen Maud, maar Moutje. Dus ik denk dat die korte namentrend geen lang leven beschoren is.

0: te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. En dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

0: Bruno Mars, hij was hier nog in Nederland. On My Soul was zijn nieuwe liedje. En daarvoor Dalida en Jacques-André.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Eindhovense studenten presenteren vandaag de eerste ambulance op zonne-energie ter wereld. Die is bedoeld om zorg te leveren in afgelegen gebieden waar geen stroom is. In Twente is vannacht voor het eerst ooit grondvorst gemeten tijdens de warmste periode van het jaar. Het zijn de hondsdagen. Het werd daar een -0,1 graden. En 4 weken geleden ontsnapte een kuifmanka bee uit safaripark Beekse Bergen. Het aapje bleek toch te kunnen zwemmen en wist zo te ontsnappen. En sindsdien houdt hij zich schuil in het bos bij Hilvarenbeek. Naar Omroep Brabant gingen ze even op pad.
2: Hebben jullie hem al gezien?
3: Wat zouden wij gezien moeten hebben?
2: De aap.
3: Oh nee, wij hebben hem nog niet gezien. Nee. Nee, het zou wel spannend zijn om hem tegen te komen, maar nee, helaas, nog niet gezien.
2: Wat zou u doen?
4: Doorfietsen.
3: Hard wegrennen, denk ik.
0: Aapje wordt inmiddels af en toe gespot, maar vangen, dat lukt nog steeds niet. De kuifmangabee is de verzorgers telkens te slim af. Zooloog Martin van Hees van Safari Park Beekse Bergen is een van de mensen die al weken probeert het aapje te vangen. Dag Martin, goedemiddag.
5: Ja, hele goedemiddag.
0: Laatste stand van zaken, hij is nog steeds kwijt.
5: Hij is niet kwijt. We weten wel waar hij zit.
0: Ja.
5: En we hoeven er zeker niet hard voor weg te rennen, zoals die mevrouw net zei.
0: Nee,
5: hij zit gewoon op een plekje van ongeveer een 10 hectare. We weten precies waar hij zit. Maar het is tot op heden is ons toch nog een klein beetje te slim af.
0: Maar wacht even, 10 hectare, dat is 20 voetbalvelden, toch?
5: Ja. Het was veel groter, dus 10 voetbalvelden is wel te overzien.
0: Ja.
5: Maar het is bos.
0: Ja,
5: en maisveld en bloemenvelden. Dus eigenlijk heeft hij daar alles wat hij wil. En hij denkt van nou, ik heb het hier prima naar mijn zin. Het is lekker weer. Ik heb genoeg te eten.
0: Ja.
5: Nou, ik hou het hier voorlopig nog wel even uit.
0: Wat zit hij dan in een boom of achter een boom? Of zoekt hij een schuilplek?
5: Hij zit in de bomen. Maar hij is niet echt bang hoor. Hij is niet schuw. Hij wordt regelmatig gezien. Hij komt regelmatig bij een vijver waar hij drinkt. En we hebben daar 10 camera's hangen. Dus we weten ongeveer wel zijn dagritme wat hij doet. En dat is voor ons heel belangrijk. We proberen hem niet te verjaren uit dat stukje. We willen juist echt weten wat hij op een dag doet. Daar zit hij nu al een week of 2, 3.
0: Ja.
5: En dan kunnen we straks een vangactie doen als we precies weten, hey, hier komt hij elke dag, hier loopt hij voorbij. En dan hopen we dat wij één keertje slimmer zijn dan hij.
0: Maar heb je nog helemaal niet een kooi neergezet met lekker eten erin of zo?
5: Jawel,
0: dat zou ik bedenken.
5: We hebben wel kooien neergezet. We hebben er 3 zelfs neergezet met lekker eten. En met alles wat je lekker vindt. Maar het is wel heel lastig. Want als hij bepaalde loopjes heeft, dan houdt hij zich daar meer aan dan dat hij echt op zoek gaat naar eten. Want er is eten zat. Dus we moeten echt zijn loopjes weten. En dan gaan we de vangkooien steeds beter neerzetten.
0: Ja, ik blijf nog even meedenken. Verdoven, zou dat een optie zijn?
5: Zeker een optie, maar verdoven heeft 1 nadeel. Stel dat we hem verdoven, dan duurt het nog 10 minuten voordat hij slaapt. In 10 minuten kan een aap heel ver wegrennen. En als hij dan een maisveld inrent bijvoorbeeld, nou dan vind je hem bijna niet meer terug. En het andere risico is dat hij of een weg oversteekt, half verdoofd, dat hij doodgereden wordt.
0: Ja.
5: Of dat hij in de vijver terechtkomt en dat hij verdrinkt. Dus dat is wel een optie, maar onze laatste optie.
0: Ja, ja. En Martin, als je nou vermomt als vrouwtjesaap en je blijft slapen in het bos, zou dat niet werken?
5: Ja. Ik denk niet dat ik geschikt ben als vrouwtjesaap. Ik ben en te groot, denk ik, voor hem. En ik krijg dat zo warm met een pruik op. Dus ik denk dat we dat maar niet doen.
0: Nee. Heeft hij door dat jullie hem proberen te vangen eigenlijk?
5: Ja, absoluut. Als ik gewoon in werkkleding kom en hij ziet mij, dan is hij meteen wat verder weg. Niet echt bang, maar dan gaat hij gewoon op een redelijke afstand zitten en denkt van nou, ik zie je morgen weer. Maar ook als we andere kleren aan hebben, hij herkent ons ook aan ons loopje, aan de auto die we bij ons hebben.
0: Ja.
5: Het zijn echt een hele slimme apen. Wel heel leuk natuurlijk, uiteindelijk hopen we wel dat we hem toch een keer vangen.
0: Ja, wanneer? Kwestie van weken, maanden? Voor de kerst, na de kerst, hoe denk je?
5: Nou, wel voor de kerst, want het wordt wel kouder daarna. Dus wel voor de kerst. En, maar we nemen wel de tijd. Want het heeft geen zin om heel veel druk op te zetten. Dan gaat hij weer dit gebied uit. En we weten nou ongeveer precies wat hij doet. Dus we komen wel steeds dichterbij.
0: Ik hoor geen spoortje van paniek bij je, dus dat stelt iedereen gerust. Het komt op een dag komt het goed en het is een leuk spelletje tussen de aap en jullie, dat is duidelijk.
5: Precies, zo zien wij het ook maar. Het is een kleine wedstrijd en uiteindelijk zullen we zien wie de wedstrijd wint.
0: Uiteindelijk, voorlopig staat de aap met 1-0 voor. Zooloog Martin van Ees van Safari Park Beeksebergen, dankjewel.

0: The Walker Brothers make it easy on yourself.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
3: Met nog twee kansen deze week om een Bert op 5 te winnen. Ofwel vanmiddag ofwel morgenmiddag. Moet je eerst natuurlijk de entreevraag goed beantwoorden. Als je die goed hebt, maak je kans om zometeen mee te spelen in de uitzending. De vraag vandaag luidt: welke munteenheid gebruiken ze in Rusland? Welke munteenheid gebruiken ze in Rusland?
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.
2: In de zomer.
3: En als je het weet, mag je ons bellen op 0800-3000-555. Krijg je Moutje van de redactie aan de telefoon. Doe net even thuis is. Zeggen ze bij Moutje thuis ook. Of je gebruikt het NPO-luisterappje om te reageren. Dat kan uiteraard ook. Donderdag geen slimste mens, want dan zijn we in het Tourcafé.

0: Queen, the show must go on, dus snel door. Met het NOS Journaal van 4:30, Renate.
1: De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar die servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Het onderzoek draait om beelden van kinderporno en misbruik van gedrogeerde vrouwen die mogelijk op die site te zien waren. Een radicale dierenactivist die het personeel van 12 slagerijen in Groningen en Drenthe met de dood bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden. Zijn celstraf heeft inmiddels al in voorarrest uitgezeten. In Noordwijk heeft een kleine duinbrand gewoed. Een gebied van zo'n 50 vierkante meter is in de as gelegd. En omdat het zo droog is, kunnen de branden nu snel om zich heen grijpen. Ja, opmerkelijk bericht, tweelingen die worden wel vaker geboren. Een drieling is eigenlijk al heel uitzonderlijk, maar de kans op een vierling is wel heel erg klein. Het gebeurde in Australië, het werd zelfs een eeneiige vierling. Voor de ouders was wel even schrikken, want moeder Ginny had al 4 kinderen.
2: Ginny that already had 4 babies at home, including one that she was breastfeeding at the time. So when they went along and they found out that they had 4 babies instead of 1, they were quite shocked.
1: Ja, hun moeder en kinderen gaat het helemaal goed. Volgens de artsen is trouwens de kans 1 op 15 miljoen dat zoiets gebeurt. Een eeneiige vierling. Het weer nou vanavond en vannacht in de noordelijke helft van het land misschien wat regen. Temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen misschien nog wat regen, maar ook zon. En dan wordt het maximaal 21 graden.
0: Dankjewel.
3: NPO Radio 5.

0: Carpenters en de Sweet Sweet Smile die maar niet verdwijnt.
1: Bert op 5. Zet de Nederlandse muziek. Op een voetstuk.
0: Muziek is natuurlijk het mooiste als hij je raakt. Omdat je er heel vrolijk van wordt. Of juist omdat de tekst je aan het denken zet. En dat je kippenvel oplevert. Dit heb ik bij heel veel liedjes van Robert Long. Die kunnen je overvallen. Dit lied heeft dat ook. Het maakt je misschien een beetje bang. Want het zou je kunnen overkomen. Maar het laat je gelukkig ook gelukkig zijn in de situatie waarin je zit. Omdat hij goed en veilig voelt. Dit lied komt van zijn album Dag Kleine Jongen uit 1983. Vanmiddag staat het op ons voetstuk. Het heet Als je ooit weggaat.
2: Als je ooit weggaat,

0: Lekker zomerse vogel, Pretty Flamingo van Manfred Mann.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30 5.
0: Dag Gijs van de Peppel in Wageningen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
0: Heb jij veel landen van de wereld gezien?
3: Ik? Nee. Ik ben een beetje en niet verder als binnenkom gekomen.
0: Oh, ben je echt niet buiten Nederland geweest?
3: Jawel.
0: Toch wel, ja.
3: Dus ja, we hebben meer, toen mijn vrouw nog leefde, meer met caravan en later met een bootje in Nederland rond gezworven.
0: In Nederland?
3: In Nederland, ja.
0: Dus buitenlandse valuta had je nooit mee te maken? Dat je dan Duitse marken moest halen?
3: Nee.
0: Spaanse peseta's, Franse franc?
3: Ik ben vroeger nog wel eens in België en in Duitsland geweest.
0: Ja.
3: Frankrijk ben ik nooit geweest.
0: Nee, je zegt, ik ben niet verder dan Bennekom, want je woont in Wageningen. En Bennekom is natuurlijk, het ligt tegen Wageningen aan, hè?
3: Ja.
0: En Rusland? Rusland staat dus ook niet op je lijstje. Ben je ook nooit geweest?
3: Nee. Maar, en dat komt ook niet op mijn lijstje, hoor.
0: Nee? Oké. Okay.
3: Nee.
0: Maar je weet wel waarmee ze betalen in Rusland.
3: Ja, dat is een algemeen vraag, hè, van betaalmiddelen.
0: Ja.
3: Want ik denk ook van dat ze misschien wel met crypto staan betalen.
0: Maar dat is niet je antwoord, toch?
3: Nee. Roebels.
0: Ja, dat wou ik even horen natuurlijk. Ja, want dan kan ik met jou de slimste mens gaan spelen. Ik heb zometeen twee collega's die jou graag een vraag willen stellen. Maar eentje komt maar aan de beurt en jij bepaalt wie het is. Of Antje Montero van het Theater van het Sentiment. Of Carolijn Bari van het NOS Journaal op de ochtenden op NPO Radio 5. En als de vraag gesteld is, krijg je van mij 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk antwoorden te geven. Zoveel mogelijk dingen die volgens jou te maken hebben met dat waar de vraag over gaat. En dan kijken wij hoeveel antwoorden erbij zitten die punten opleveren.
3: Dan ga ik voor Montero.
0: Je gaat voor Antje Montero? Nou, dat zal ze heel leuk vinden. Luister goed, hier is Antje.
4: In 2013 deed ik mee aan Sterren dansen op het ijs. Een spannende, maar geweldige ervaring was dat. Lekker zwieren op van die dunne ijzers. En dan werd ik door mijn schaatspartner opgetild en gelukkig ook weer neergezet. Ik leerde pootje over en zo. Ja, ik danste echt op het ijs. Wat weet jij van Falco Zandstra?
0: Wat weet je van Falco Zandstra?
3: Oei, niet zoveel. Ik denk dat hij het weer presenteerde. Falco Zandstra, het zal een Fries zijn. En ook een schaatser. En misschien ook nog wel prijzen gewonnen.
0: Zoals?
3: Nog wel een hele goede schaatser.
0: En wat win je dan?
3: Pas.
0: Als jij de goede schaatser bent, word je wereldkampioen.
3: Ja.
0: Hij had een bijnaam, dat was de gespierde spijker. Want dat was een lange, dunne jongen, Falco Zandstra. En hij schaatste in de tijd dat ook Rintje Ritsma een groot schaatser was.
3: Ja, Rintje Ritsma zegt me meer. Want we hebben met bootje in een lemmer gelegen.
0: Ah ja, dat is Rintje Town is dat. Ja, dat klopt. Ja. Jij hebt 10 plus 20 punten met schaatser en Friesland. Dat is 30 punten binnengehaald. Je hebt 4 seconden over, kom je op 34 punten. En dat is dan net te weinig. Gijs, voor een Bert op vijfje.
3: Dus het gaat me niet lukken.
0: Maar we gaan het de komende maanden nog spelen, dit spel. Dus
3: het cryptogramma lukte het ook al niet 4 jaar geleden.
0: Ja, maar je was hartstikke lekker op weg. Ik bedoel, een paar secondjes en je had een bed op 5. Dus probeer het gewoon nog een keer bij een volgende entreevraag. Dan speel je een nieuwe ronde met een nieuwe vraag. En wie weet hoe ver je dan komt. Misschien gaat het dan wel over Bennekom of Wageningen.
3: Ja,
0: je weet het niet.
3: Doen we.
0: Leuk dat je meedeed en een fijne dag verder.
3: En ik vond het heel leuk om mee te mogen doen.
0: Dat is helemaal
3: veel succes met jullie programma. We gaan een leuke dag verder.
0: We gaan heel erg ons best doen om er wat moois van te maken tot 6 uur.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: ja, ja. Hij had een bijnaam, dat was de gespierde spijker. Want dat was een lange, dunne jongen, Falco Zandstra. En hij schaatste in de tijd dat ook Rintje Ritsma een groot schaatser was.
1: Ja, Rintje Ritsma zegt me meer, want... Ja. We hebben met Bootje en Lemmer gelegen.
0: Ah oh, ja, dat is Rintje Town is dat. Ja, dat klopt. Ja, ja. Jij hebt 10 plus 20 punten met schaatser en Friesland. Dat is 30 punten binnengehaald. Je hebt 4 seconden over, kom je op 34 punten. En dat is dan net te weinig. Gijs, voor een Bert op vijfje.
1: Dus het gaat me niet lukken.
0: Maar we gaan het de komende maanden nog spelen, dit spel. Dus
1: de cryptogramma lukte het ook al niet 4 jaar geleden.
0: Ja, maar je was hartstikke lekker op weg. Ik bedoel, een paar secondjes en je had een bet op 5. Dus probeer het gewoon nog een keer bij een volgende entreevraag. Dan speel je een nieuwe ronde met een nieuwe vraag. En wie weet hoe ver je dan komt. Misschien gaat het dan wel over Bennekom of Wageningen. Je weet het niet.
1: Doen we.
0: Leuk dat je meedeed en een fijne dag verder.
1: En ik vond het heel leuk om mee te mogen doen.
0: Dat is helemaal.
1: Veel succes met jullie programma. Een leuke dag verder.
0: We gaan heel erg ons best doen om er wat moois van te maken tot 6 uur.
2: De slimste mens.
3: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: Can't Stop Loving You, Phil Collins. Was dat. Paul van Binsbergen gisteren 10 punten. Nu dus 34 punten in Wageningen. Bovenaan ons klassement op dit moment John Boerdonk uit Os met 162 punten. En Edi Doorman staat daaronder met 115 punten. Blijf meespelen in De Slimste Mens. Morgen weer een nieuwe entreevraag. Nu Bodiem.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Grote uitdagingen op de Weusden.
19: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
18: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
20: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
18: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
21: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: Ja, mooi dat je bent bij Bert op 5 tot 6 uur op NPO Radio 5... met nu het NOS Journaal van 5 uur. Renate Kok, goedemiddag.
23: Goedemiddag. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen, blijkt uit beelden van beveiligingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin juli dood aangetroffen in haar woning. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beelden is volgens de aanklagers te zien dat hij haar wilde beroven en dat hij haar ook zwaar mishandelde. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, vertelt economieverslaggever Ruben Eg.
0: Het bedrijf ging alleen na 4 jaar al failliet. En na het faillissement bleek, ja, die lui die hadden helemaal geen boekhouding. Er was nog nooit een jaarrekening met een handtekening van een accountant eronder verschenen. Ze maakten nooit winst, hadden een enorme belastingsschuld. Ja, het was eigenlijk niks.
23: Ja, en daarom had toezichthouder ACM nooit een vergunning moeten afgeven, zegt die claimorganisatie. En die eist dan ook 15,7 miljoen euro aan schadevergoeding. Een Russisch oorlogsschip heeft 70 kilometer bij de Britse kust vandaan een schietoefening gehouden. Kort daarvoor waarschuwde het een Brits patrouilleschip dat het in de buurt was om afstand te houden. Nou, van dat soort oefeningen zijn toegestaan in internationale wateren. Het schip werd wel in de gaten gehouden door Britse en Franse vliegtuigen. En de 10.000 wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse die krijgen in allerlei vormen steun van het publiek. Langs de kant in Bemmel stonden bijvoorbeeld kinderen van een buitenschoolse opvang en een begeleidster. Het is te zien bij Omroep Lingewaard.
1: Ja, we zitten hier om het hoekje, dus wij lopen heen en weer met de kinderen vandaag om te kijken.
2: Gezellig?
1: Ja, heel gezellig.
2: Voorbereiden voor de toekomst?
1: Zeker, want ik denk dat er heel veel megalopers groot zijn, toch?
2: Ja.
1: Ja.
2: Goed zo, ja, heel goed.
23: Ja, op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 12 wandelaars tot nog toe gedisqualificeerd. De meeste van hen hadden gesjoemeld met de afstand die ze moesten lopen. Iedereen moet trouwens nu ook echt wel gefinished zijn, want wie nu nog over de streep komt, die mag morgen niet meer meedoen.
22: Straks meer over de Vierdaagse vanaf de finish, waar Wally onze speciale verslaggever is.
23: Kijk aan. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in de noordelijke helft van het land kan wat regen vallen. Temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen kans op wat regen. Tussendoor ook zon en dan wordt het maximaal 21 graden.
22: Dankjewel.
21: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

The Everly Brothers, Bye Bye Love. Even kijken, nog geen enthousiast tipje van Gert, die wel aan het luisteren is, begrijp ik. Groot fan van The Everly Brothers en laat dat altijd even weten. Uit 1958, dit liedje. Afgelopen weekend waren de Vierdaagse feesten al in Nijmegen. De Nijmeegse zomerfeesten. In 1989 gaf Frank Boeien een optreden in het Kronenburger Park in Nijmegen. Dat was een legendarisch optreden. Heel veel publiek daarbij. Hij heeft na die tijd nog wel een paar keer daar in het park opgetreden. Maar nu al jaren en jaren niet. Totdat hij afgelopen zondag opeens opdoken aan het eind van het concert dat Typhoon er gaf. Klein stukje luisteren. Er is genoeg

0: Linda van de Frank Boeijen Groep, toen nog in 1983.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: En we lopen vandaag weer verder langs onze route naar het liedje van Rob de Nijs van Den Helder tot Den Briel. Vandaag zijn we weggerold van het klimduin van Schorl. Hoorden we gisteren mooie verhalen over. En we lopen vandaag via de duinen naar Bergen aan Zee.
4: Dit keer wil ik mij richten tot burgemeesters van kleinere gemeenten in Nederland. Plaatsen waar de burgemeester van een grote ambitie is. Onze plaats moet toch opgestoten worden in de rij der gemeenten. En wij moeten moderne kunst hebben. En nou zijn er plaatsen in Nederland waar dat gelukt is. Zo heb je de Bergense school gehad. Een moderne kunstbeweging te Bergen. En zo aan het begin van deze eeuw.
0: Ja, de natuur is hier mooi en divers. En als schilder zou je hier naar hartelust kunnen werken. En dat gebeurde dus ook. En dat zie je terug in het Kranenburg Museum in Bergen. Curator daar, Helene Dijkhuizen. Dag Helene, goedemiddag.
5: Goedemiddag Bert, hallo.
0: En fijn dat we even binnen mogen lopen in jullie museum. Een prachtig gebouw. Een beetje aan de rand van de bebouwde kom van Bergen, hè?
5: Ja, dat klopt. Ja, aan de rand van het bos.
0: Ik ben er wel eens geweest. Toen heb ik je er nog op gewezen dat Kranenburg toch echt een schrijffout is. Dat het Kranenbar hoort te zijn. Maar dat schijnt toch niet zo te zijn. Jullie eigenwijs, ik eigenwijs. We houden onze eigen naam. Ja, dat we hier langskomen is geen toeval. Dat hier overal kunst en cultuur in Bergen aanwezig is. Hè? Want dat heeft alles met die Bergense school te maken. Hoe is dat ooit ontstaan?
5: Ja, zo'n 125 jaar geleden begonnen hier kunstenaars naartoe te trekken. Veel vanuit Amsterdam, omdat hier de natuur zo mooi was. Het licht is hier anders, zeiden ze ook wel. En behalve dat de natuur hier mooi is, je hebt de duinen, het bos, de polder, woonden hier ook veel verzamelaars. Dus dat was voor de kunstenaars uit Amsterdam ook heel interessant.
0: Ja, ja. En die trokken dus met z'n allen die kant op? Of heeft de gemeente er ook nog iets aan gedaan om ze die kant op te krijgen?
5: Nou, er lag hier ook een tijd een spoorlijn van Amsterdam helemaal naar Bergen aan Zee. Dus dat zorgt er ook voor dat er misschien kunstenaars makkelijker naar Bergen kwamen.
0: Ja, en die kunst is altijd gebleven in Bergen?
5: Klopt, ja. Die kunstenaars zijn ook gebleven, dus... destijds was het een kunstenaarsdorp, maar dat is Bergen eigenlijk nog steeds. En dat is ook de reden waarom Bergen zo'n mooi museum heeft eigenlijk. Dat is het hele bestaansrecht van Kranenburg.
0: Ja, waar al die kunst te zien is. Niet alleen de kunst die in Bergen gemaakt wordt natuurlijk. En hebben veel inwoners van Bergen dan ook werken van de Bergense school thuis aan de muur hangen?
5: Ja, dat is wel leuk om te merken dat heel veel... inwoners van het dorp die hebben eigenlijk zelf werken van die kunstenaars die hier dus 100 jaar geleden woonden. Die waren ook heel productief, dus er zijn ook al heel veel werken. Maar mijn oma heeft ook een schilderijtje.
0: Ja, mooi. Ja. Zou je mij als curator van het Kranenburg Museum willen laten zien wat nou de Bergense kunstenaar is die jij eigenlijk het meest bijzonder vindt?
5: Nou ja, als je met me meeloopt, dan kan je... we gaan hier zo door de winkel.
0: Ja.
5: En dan komen we in de tentoonstelling Dromen in het Duin van Bernard Essers.
0: Ja.
5: Is eigenlijk een kunstenaar die officieel niet tot de Bergense school gerekend wordt. Maar wel in die tijd, dus zeg rond 1920, in Bergen werk maakte. En hij maakte heel grafisch werk, dus hij maakte afdrukken.
0: Mm-hmm.
5: En je ziet hier, een van mijn favoriete werken eigenlijk... is een werk waar je de polder ziet. Dus een heel typisch Hollands landschap.
0: Een molen zie ik er ook bij.
5: Een molen inderdaad, en een koe en een melkmeisje. Maar op de voorgrond staat eigenlijk een soort... Ja, het lijkt eigenlijk een Japanse bloesemboom.
0: Ja, ja.
5: Met daarin een reiger. Ik vind het bijna op een kraanvogel lijken.
0: Ja.
5: En dat komt omdat Bernard Essers is geboren in voormalig Nederlands-Indië, op Java. En op jonge leeftijd wel naar Nederland kwam en vervolgens heel lang in Bergen heeft gewoond. Maar je ziet dus in zijn werk heel erg die versmelting van dat Hollandse landschap met die Aziatische invloeden. En dat maakt het wel heel bijzonder.
0: Precies, dat internationale in dat dorp Bergen in Noord-Holland. Mooi om dat te zien bij jullie in het museum. Helene Dijkhuizen, museumcurator. Hartelijk dank voor deze mooie en korte rondleiding. Gaan wij de schoenen weer even goed aanhalen en vaststrikken. Zodat we door kunnen naar onze volgende bestemming. Morgen hopen we aan te komen in Egmond aan Zee.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens. De schijf van NPO Radio 5.

0: Foreign Tongue, zo heet het 25e studioalbum van de Rolling Stones. En daar komt de schijf van NPO Radio 5 vanaf. Ik denk dat ze dat weten, ook de Rolling Stones. Jealous Lover, zo heet het liedje.
1: Oh ja, die.
0: Ja. Oh ja, die. Dat is een liedje in dit geval dat dit hele jaar een beetje met mij meereist. Er zijn van die momenten dat ik denk, ach, laat ik daar weer eens naar luisteren. Het is een liedje over een liefde die voorbij gaat. Je komt soms overkomen je dingen in het leven dat je denkt, zo loopt het nou eenmaal. Dan kun je verder heel weinig aan doen. En dan kun je heel erg tegen verzetten, maar dat werkt dan niet. En dan kan zo'n liedje toch een beetje steunen en een beetje troosten. Dus ik heb dit liedje dit jaar omarmd. En op mooie plekken of op gelukkige plekken luister ik er eventjes naar. Naar Billy Joel met het schitterende And So It Goes.
1: Oh ja!

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: I Hear a Symphony van de Supremes. Het is 17:30, het NOS Journaal, Renate.
1: Bij politieinvallen op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. Die site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die daar te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Bij de invallen is niemand aangehouden. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. En de kaartjes om Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stadden te bezoeken, die zijn uitverkocht. Het is het 10e jaar dat de koning zijn werkpaleis openstelt. En ook de glazen koets is te bewonderen.
2: Ja, de glazen koets die dit jaar 200 jaar bestaat. En de bezoekers zien hem nu staan op denk ik een meter afstand. En je kunt ongelooflijk goed alle details zien van dit prachtige rijtuig.
3: Terwijl ik dacht dat hij uitgefaseerd was.
2: Nou ja, uitgefaseerd, dat is een hele andere discussie. Maar hij behoort tot onze collectie van rijtuigen.
1: En dit jaar is ook speciale aandacht voor de Oranjes en de krijgsmacht. Op die tijdelijke tentoonstelling die ook te zien is, is onder meer het camouflageuniform te zien dat koningin Maxima het afgelopen jaar droeg tijdens haar reservistenopleiding. En ook de opvouwbare drinkbeker die ze daarbij gebruikte. Het weer dan. Vanavond en vannacht in de noordelijke helft van het land misschien wat regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen kans op wat lichte regen. Tussendoor ook zon. Maximaal 21 graden.
0: Dankjewel.

0: Laat me nacht en ontij is opnieuw uitgekomen van Boudewijn de Groot uit de jaren 60. Een heel bijzonder album is dat, dat hij nu eindelijk heeft kunnen maken zoals hij dat in de jaren 60 had gewild. Er was een luistersessie en dat album is uitgekomen. En ik had toevallig contact erover met Boudewijn de Groot. Ik zei, en ben je tevreden met het resultaat? Ja, zei die Bert, het is nu zoals het had moeten zijn in de jaren 60. Dus wat denk je?
1: Et maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
2: Bert op 5 met Franse muziek.
0: 3,5 week lang was het dat mijn vrouw en ik door Canada reizen. Van Calgary via Banff van Jasper National Park naar Whistler, Vancouver Island en de stad Vancouver. En vaak was op de radio niks te ontvangen. Geen FM, geen internet. Dus dan hadden we eigen muziek in de auto aan. Want ja, je rijdt door zoveel natuurgebieden dat er geen antennes staan. En dat je niks krijgt. Maar soms stond de autoradio wel aan. En op zo'n dag stuitte ik op een Frans liedje dat ik niet kende. Logisch ook, want het is net uit. C'est l'heure, zo heet het. En het wordt gezongen door twee Canadese broers uit Quebec. Al twee keer zijn ze gekozen tot groep van het jaar in Canada. Dan krijg je een Felix Award uitgereikt. Dat vind ik nou een goede naam voor een belangrijke prijs. De Felix Award. Ze begonnen in 2008. De broers Eric en Sonny Cowet, zo heten ze. En over de groepsnaam hebben ze vast niet heel lang hoeven nadenken. Ze noemen zich namelijk De Frères. En iedereen die een beetje Frans gehad heeft op school weet dat dat betekent twee broers. Vanmiddag in het volle licht. De Frères en C'est l'heure.

0: Take It or Leave It van The Searchers. Ook goud van oud, zegt Gert daarover. Onze fan van The Beach Boys. Die dus, nee, van, sorry, de Everly Brothers. Sorry Gert, ik zei de Everly Brothers. Dat andere mag je eruit knippen. The Searchers en Take It or Leave It.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Komt allemaal binnen via de app. Ook een appje van Peter Leijsten. Die zegt, oh, mooie keuze. Die De Frère kennen ze nog niet. Maar dat stelt hij nu. Hij zegt, oh ja, kennen ze wel. Ik heb 6 albums van ze. Maar Peter Leijsten heeft zijn hele huis vol staan met Franse muziek. Ongelooflijk. En Jan Vlaming, die woont in Canada. Die zegt, ja, die De Frère, Bert, die zijn heel goed. Die zijn ontzettend populair bij ons. Kom volgende keer naar Quebec. Want dat is zo'n mooie provincie. En nou Jan, ik heb al gezegd, het was niet mijn laatste keer in Canada. Want het is een fantastisch land, heb ik ontdekt.
2: De laatste ronde.
0: We waren in Bergen en Bergen aan Zee. Gerrit uit Aalden zegt in de app, Bergen heeft een leuk zeeaquarium. Tenminste, toen ik nog klein was. Ik weet niet of dat er nog is. Dus daar hebben we even nagegaan. Maar dat zeeaquarium, ik kan rustig weer op schoolreisje, Gerrit. Dat zeeaquarium is er nog steeds.
3: Hey, de laatste ronde.
2: De laatste ronde.
0: Ja, en dan is natuurlijk het moment aangekomen om te schakelen met Nijmegen, waar het allemaal gebeurt deze dagen.
4: Wes Wale. Wes Wale.
5: Het gevoel van de Vierdaagse.
6: Bert op 5 bij KRO en CRV.
4: Wes Wale. Bij je.
0: De Rears, we spraken hem gisteren al daar vanuit Nijmegen. Onze verslaggever Wally, die al jaren verzorger is tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Vanochtend vroeg van start gegaan. En Wally geeft ons deze week elke dag een update hier in de laatste ronde. Wally, daar ben je. Goedemiddag.
7: Hallo Bert, goedemiddag.
0: Ja, het is altijd en de Vierdaagse en je hebt dan ook de Nijmeegse zomerfeesten. Daar kan een lastige combinatie zijn voor mensen die willen wandelen en van feesten houden. Hoe was dat in jouw geval? Heb je een kort nachtje gehad?
7: Een redelijk kort nachtje. Het is eigenlijk wel de gewoonte om maandag je startbewijs op te halen met elkaar. Met de verzorging erbij. En dan toch nog even de stad in te gaan. Of we misschien nog een paar bekenden tegenkomen. En een klein drankje doen. Ja, en dat drankje wordt soms 2. En misschien 3. En dan wordt het 19:30 s'avonds. En dan zie je de oudere groep, 60 plus, die bij ons lopen. Ja. Die gaan langzaam naar huis. En dan heb je nog een groepje ertussen. Rond de 50 leeftijd. En die gaan dan, 9 uur naar huis. En dan zijn er toch nog een paar van die jonge rakkers rond de 30 jaar. En die denken, nou, we kunnen er nog 1 of 2 nemen. Dus die zijn om 1:10 pas naar huis gegaan. En dan zijn ze om 22:30 op de camping. En dan moeten ze nog even de spulletjes pakken. En dan mogen ze nog, 3,5-4 uur slapen. Ja. En dan gaat de wekker weer. Ja. En dan wordt het fietsje gepakt. Even je spullen pakken. En dan moeten ze 50 kilometer gelopen. Dus ik vind het altijd wel wat.
0: Ja, dat lijkt mij ook zeker. Ja, en voor 5 uur 's middags binnenkomen. Is het alle wandelaars uit jullie groep gelukt om op tijd te finishen?
7: Dat is altijd wel een vraag bij ons inderdaad, want de jongens genieten met volle teugen onderweg en zijn zeker geen snelwandelaars, ze oefenen eigenlijk nooit. Dus ze gebruiken de hele dag wel een beetje om de dag door te komen, om gezellig ergens te zitten, even wat leven te genieten, te lunchen, met elkaar te praten, een babbeltje doen en ook een klein drankje erbij. Maar het is gelukt.
0: Ja?
7: Alleen eigenlijk voor de start vanochtend hadden we al onze eerste uitvaller, helaas. Hij wist het al zeker, want volgende week krijgt hij een nieuwe heup en hij dacht, nou, ik ga toch proberen, maar vanochtend om 4 uur zei hij van nee, ik ga het toch niet doen.
0: Nee.
7: Dus helaas, hij heeft het niet gehaald en niet gestart. Maar ja, het was wel zijn 30ste keer dat hij zou gaan lopen. Dus
0: zonde.
7: Het was wel een beetje een domper voor
0: hem. Ja. Nou, volgend jaar proberen met die nieuwe heup, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. We hoorden net in het nieuws, Wally, dat de 12 deelnemers gedisqualificeerd zijn, want die hebben een stukje afgesneden. Toen dacht ik meteen aan jullie groep. Wie van jullie groep hebben dat gedaan?
7: Oh. Nou, dat zou inderdaad in normaal gesproken theorie kunnen. Maar wij hebben wel zoiets. Je loopt voor jezelf. Het is, we hebben geen enkelband om deze Vierdaagse te beëindigen en te lopen. Dus als je afsnijdt, voor wie doe je dat? Doe je dat voor jezelf of voor een ander? Dus nee, afsnijden is in deze toernooi, zeg maar, is het van ons niet van plan. Maar ik snap het. Van sommige mensen wel eens die denken, als ik nu afsnijd, dan loop ik 2 uur minder en krijg ik wel mijn voldoening. Maar ja. Iedereen doet volgens mij vrijwillig mee, dus wat heb je eraan?
0: Ik vind het een beetje flauw, net als afkijken in de klas, hè? Dan zei mijn moeder ook altijd, je doet het niet voor een ander, je doet het voor jezelf. Ja.
7: Nou, dat is ook zo.
0: Ja. Dus, zeg, hoe is het met Cindy? Want dankzij Cindy en jou en jullie ontmoeting bij Alpe d'Huez ben jij onze verslaggever nu bij de Vierdaagse. Zij heeft meegedaan aan Alpe d'Huez.
7: Nou ja, ze heeft het wel redelijk gedaan. Ja? En jij zei van, de temperatuur vallen wel mee. Maar ja, als ik toch zo meteen of links en rechts om me heen kijk, als de mensen binnenkomen, dan zie ik toch wel een kopjes van. Nou, het was weer een pittige dag.
0: Ja.
7: Toch wel veel zon en een beetje wind. En de eerste dag is altijd voor een hoop mensen toch wel poeh. Waar ben ik weer aan begonnen deze week. Maar ja, morgen dan is het roze woensdag. En dan staan de gezichtjes 's ochtends alweer heel anders. Dus dan ziet de dag er alweer heel anders uit. Maar het gaat redelijk met Cindy. Ze had wel last van de heup, hoorde ik inderdaad, en van de rug. Ja, ja die hernia, die had ze met de Alpe d'Huez.
0: Die zit er nog steeds.
7: Maar die zit er nog steeds. Ja. Dus ja, ze doet voorzichtig. Ze is net weer teruggegaan met een vriendin naar de camping. Daar wordt zij weer goed verzorgd. Want ze zit niet bij ons op de camping, maar gewoon lekker apart. De mannencamping en de vrouwencamping, zeg ik altijd maar.
0: Oh, wat netjes.
7: Dat is prima.
0: Ja, ja.

0: kopen. Dus ja, als je afsnijdt, voor wie doe je dat? Ja. Doe je dat voor jezelf of voor een ander? Dus nee, afsnijden is in deze toernooi, zeg maar, is het van ons niet van plan. Maar ja, ik snap het. Van sommige mensen wel eens die denken, ja, als ik nu afsnij, dan loop ik 2 uur minder en krijg ik wel mijn voldoening. Maar ja, iedereen doet volgens mij vrijwillig mee, dus wat heb je eraan?
1: Ik vind het een beetje flauw, net als afkijken in de klas, hè? Dan zei mijn moeder ook altijd, je doet het niet voor een ander, je doet het voor jezelf. Ja.
0: Nou, dat is ook zo.
1: Ja. Dus, zeg, hoe is het met Cindy? Want dankzij Cindy en jou en jullie ontmoeting bij Alpe d'Huez ben jij onze verslaggever nu bij de Vierdaagse. Zij heeft meegedaan aan Alpe d'Huez.
0: Nou ja, ze heeft het wel redelijk gedaan. Ja? En jij zei van, de temperatuur vallen wel mee. Maar ja, als ik toch zo meteen of links en rechts om me heen kijk, als de mensen binnenkomen, dan zie ik toch wel een kopjes van, nou, het was weer een pittige dag.
1: Ja.
0: Toch wel veel zon en een beetje wind. En ja, de eerste dag is altijd voor een hoop mensen toch wel, poeh, waar ben ik weer aan begonnen deze week? Maar ja, morgen dan is het roze woensdag. En dan staan de gezichtjes 's ochtends alweer heel anders. Dus dan ziet de dag er alweer heel anders uit. Maar het gaat redelijk met Cindy. Ze had wel last van de heup, hoorde ik inderdaad, en van de rug. Want ja, die hernia, die had ze met de Alpe d'Huez.
1: Die zit er nog steeds.
0: Maar
1: natuurlijk.
0: Die zit er nog steeds. Ja. Dus ze doet voorzichtig. Ze is net weer teruggegaan met een vriendin naar de camping. Daar wordt zij weer goed verzorgd. Want ze zit niet bij ons op de camping, maar gewoon lekker apart. De mannencamping en de vrouwencamping, zeggen we altijd maar.
1: Oh, wat netjes.
0: En dat is prima.
1: Ja. Vandaag was de blauwe dag. Liep je dan vandaag in een blauw gestreept shirt en morgen in een roze gestreept shirt?
0: Nee, wij hebben wel elke dag een blauwe dag. Maar vandaag hadden alle mannen en vrouwen die met ons meeliepen allemaal een Superman shirt in het blauw.
1: Oh.
0: Ik heb vandaag wel gedeeltelijk een blauw shirt aangehad. Maar vanmiddag toen ik op de wedren was, dacht ik van nou, ik trek mijn Waar is Wally shirt aan.
1: Ja.
0: En daar heb ik dus inderdaad jullie logo op laten bedrukken. Dus ik heb een rondje gelopen over de wedren. En gisteren gezegd, nou, als er mensen zijn die dit programma op de wedren horen of 's avonds en mij de volgende dag zien, trek aan mijn shirt en hoor maar, spreek me aan. Maar tot dit moment is dat nog niet gebeurd, maar er zitten wel mensen te kijken.
1: Wally, het is radio, hè? Dan moet je nu zeggen van, nou, ik kwam met dat shirt daar de wedren oplopen en ik wist niet waar ik het zoeken moest. Iedereen hing aan mijn shirt.
0: Ja, maar ik weet niet of ze het thuis zo leuk vinden als ik dat zeg.
1: Je bent heel eerlijk. Maar zeer herkenbaar.
0: Ik zag vrije
1: foto's van die zetten we ook op onze website. Bertop5.nl kan iedereen zien hoe je daar keurig rondloopt in je Waar is Wally gestreepte shirt met Bertop5 logo. Ik wens jullie een fijne avond. Zorg dat ze op tijd naar bed gaan, dat ze er vroeg in liggen vanavond, zodat ze morgen lekker fit kunnen starten aan die roze woensdag.
0: Nog een klein half uurtje zijn we bij de wedren. Gaan we lekker met z'n allen naar de camping. Gaan we voor de jongens koken allemaal. En worden ze in de watten gelegd. En dan gaan ze vanavond allemaal lekker op tijd naar bed, hoop ik. En dan kan de catering misschien nog vanavond even naar de stad om te kijken of het daar nog misschien gezellig is. Maar ik denk dat ik deze ronde me overslaat. Maar er zijn nog een paar jongelui bij de verzorging dat denken van nou, misschien gaan we vandaag nog even de stad in. Maar dat horen we morgen wel.
1: Wally, onze vierdaagse verslaggever Wally van Wijk, dankjewel. Tot morgen.
2: De laatste ronde.
3: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verborgen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Grote uitdagingen op de Weusden.
9: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
8: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
10: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
8: Woeste Grond, vanavond om 7:30 bij Avrotros op NPO 1.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Neem Teresom op in je testament. Kijk op teresom.nl.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 6:00, welkom Renate met het nieuws.
18: Goedenavond. In Wormerland in de Zaanstreek is bij 2 dode watervogels een zeer besmettelijk variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen al tientallen dode watervogels gevonden. De gemeente roept daarom op tot extra alertheid. Er wordt nog onderzocht of botulisme mogelijk ook een rol speelt. Een man die het personeel van 12 slagerijen in Groningen en Drenthe met de dood bedreigde, die is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens OM is die man een radicale dierenactivist. Hij krijgt nu professionele begeleiding, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
19: De rechtbank houdt sterk rekening met het feit dat het om een kwetsbare jonge man gaat. Hij hoeft daarom niet terug naar de gevangenis, hij komt direct vrij. Er is namelijk een plek voor hem gevonden in een beschermde woonvorm. Zijn ouders gaan onderweg naar de gevangenis in Zwolle om hem daar op te halen en hem naar die woonvorm toe te brengen. Hij hoeft dus, als hij zich aan zijn voorwaarden houdt, niet meer terug de gevangenis in.
18: De website van de Frans radicaal rechtse partij Rassemblement National is vanochtend gehackt. Volgens die partij zijn er geen persoonsgegevens buitgemaakt. Maar het is niet helemaal zeker of dat wel klopt.
20: De Franse krant Le Parisien die zet daar wel vraagtekens bij. Omdat hackers online op fora data zouden hebben aangeboden. Die is door de krant ook ingezien. En het zou gaan om persoonlijke gegevens zoals ID-kaarten, paspoorten en ook BSN-nummers van kandidaten en partijfunctionarissen. Nou ja, de partij die vertelt vooralsnog een ander verhaal, dus dat is nog een beetje een vraagteken hoe dat zit.
18: Rassemblement National werd niet als enige gehackt. Ook de site van de linkse partij La France Insoumise was een paar maanden geleden ook al doelwit. Na jaren van uitstel en financiële problemen is vanochtend een nieuw pretpark in Rotterdam geopend. Opvallend genoeg verrichtte de vorige eigenaar, Henny van der Most, zelf de openingshandeling. Hij stak er naar eigen zeggen tientallen miljoenen in, maar ging dit voorjaar failliet. Een kleine opfrisbeurt is een deel van het park, Spelen bij Belen, nu eindelijk open.
21: Het ziet er echt super mooi uit. Ik had het niet zo mooi verwacht. En ook super veel leuke activiteiten.
22: Er zijn al overal leuke dingen. Vooral bij het glijbaan, rolschaats bedoel ik.
21: Ik heb nog niet alles gezien, maar tot nu toe vind ik het verkeerspark heel leuk. Het autootjes rijden en door de wasstraat, het politiebureau en allemaal leuke winkeltjes. Ja, super tof gemaakt.
18: Nou, voorlopig is er maar een klein deel van het park open. In 2028 moet alles dan helemaal klaar zijn. Het weer dan vanavond in de noordelijke helft van het land. Misschien wat regen. Temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen kans op wat buitjes. Tussendoor ook zon en 18 tot 21 graden.
16: De avondstart. Simone Walraven.

0: Tina Turner, Nutbush, City Limits. Daarmee is je dinsdagavond los. Van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Tot de 8 uur ben ik bij je met de beste evergreens ooit gemaakt. Ze komen uit allerlei windstreken en tijdperken. De mannen van Level 42 die worden in de blauwe verf gezet. Jawel. En we gaan een drieling bouwen aan de hand van hogere wiskunde. Dat is een hint. Maar er blijkt nog een leeg plekje op de playlist te zijn. Heel gezellig als je me even helpt om die te vullen. Aan de hand van de...
1: avondspreuk.
0: Martin Luther King heeft gezegd... baby's, zo wordt ons verteld, zijn het laatste nieuws uit de hemel. Nou, wat mooi. In het originele Engels, babies, we are told, are the latest news from heaven. Nou, als je daar een mooi plaatje bij weet, dan hoor ik het heel graag via de...

0: gekozen. Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting for me.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Chicago zat in de jaren 60 vol met bluesclubs. Niet zo gek als je bedenkt dat er een compleet eigen bluesstijl is voortgekomen uit de stad, de Chicago Blues. Jawel, met dank aan een vloedgolf van migranten. Uit het zuiden kwamen ze, Muddy Waters zat daartussen bijvoorbeeld, maar ook minder bekende artiesten zoals pianist Detroit Jr. Hij speelde in begeleidingsbands van John Lee Hooker en Howling Wolf, maar heeft ook solo muziek gemaakt. Tot aan zijn laatste adem in 2005 heeft hij gespeeld, iedere week in die bluesclubs. En hij stond bekend om zijn grote gevoel voor humor. Detroit Jr., je hoort hem uit 1972, I Got Money.
2: Junior, get up. It's after 8 o'clock. You gonna be late for work.
3: I don't care what time it is. I ain't going to work today. I got money.

0: avondspreuk.
1: Heel andere koek is de ontroerende uitspraak van Martin Luther King. Baby's, zo wordt ons verteld, zijn het laatste nieuws uit de hemel. En er komen zulke mooie suggesties binnen in de NPO Luister-app. Blijf ze sturen, ik ga er zo eentje van draaien. Maar eerst gaan we nog even wegzwijmelen met Raccoon en Faela en Daffodils.

0: Heaven in My Hands. Level 42 van het album Staring at the Sun. En voor de video moesten ze afreizen naar New Orleans om daar buiten in de tropische hitte te filmen. En ze werden daar van top tot teen in de blauwe verf gezet. En Mike Lindup die wordt er, terwijl hij wordt beschilderd, door een journalist over aan de tand gevoeld.
1: So Mike, you see, it's in the mid-90s and humidity is about 100%. And these are the swamps of Louisiana and you are now being turned blue. Would you like to explain this?
2: Well, it's part of a very clever idea by the director, who's told me that if I turn blue, when he actually films me, I will look black and white within a color setting.
0: Ja, in de 80's werden special effects nog met de hand gedaan. In de video zien ze er dus uit als zwart-wit mensjes in een gekleurde wereld. Met dank aan de blauwe verf.
3: De muzikale drieling.
0: We gaan drie platen achter elkaar draaien. Er loopt een rode draad doorheen. De eerste twee staan klaar, maar ik ben heel benieuwd of jij een idee hebt voor de derde plaat. Suggesties kun je kwijt in de NPO Luisterapp. En wij beginnen met Patsy Cline en de Jordanaires.

You're gonna tangle in a love triangle. Oei, de Cats waren dat. Daarvoor Barry Manilow, Bermuda Triangle. En als eerste dus Patsy Cline samen met de Jordanaires uit 63. Tra-lila-lila Triangle. Het is toch weer gelukt. Wat is er veel binnengekomen. Je hoort hier op de achtergrond Herbie Hancock en Triangle. Ook zangeres Ria komt binnen in de app met Love Triangle.

de Amazing Stroopwafels worden genoemd. Met de Bermuda driehoek. Gordon Lightfoot heeft een liedje, Triangle. En dan drie jazzgiganten. Dizzy Gillespie, Sonny Rollins en Sonny Stitt met The Eternal Triangle.

0: Order wordt veel genoemd met Bizarre Love Triangle. Liefdesdriehoek van Four Jacks en a Jill. En dan is er een liedje uit 1954, een oud volksliedje denk ik. The Old Triangle.
1: On the old.

The Old Triangle van Brendan Behan is dat. Maar de Dubliners versie wordt ook genoemd. Elton John, American Triangle. En wat is dit dan? Iets uit Zuid-Afrika. Dirkie Smit en zijn orkest met de driehoek Polka.

weer galoos. Heel veel dank. Morgen bouwen we weer een nieuwe drieling samen. Even rust in de tent nu met Jimi Hendrix Experience. The Wind.

0: grootste hit uit 95, Only Wanna Be With You.
1: De avondspreuk.
0: Martin Luther King heeft ooit gezegd: baby's, zo wordt ons verteld, zijn het laatste nieuws uit de hemel. Nou, er is weer een weergaloze oogst binnengekomen in de NPO Luisterapp. We kunnen er zo een show mee vullen, maar we moeten er toch echt eentje uitkiezen. We gaan voor Godly & Cream uit 88, A Little Piece.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, lerenmuis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Grote uitdagingen op de Reusten.
14: Als radiopiraat moet je natuurlijk altijd op je hoede zijn.
13: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
15: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
13: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De avondstart. Simone Walraven.

nieuwe notenkraker uitdaging voor je klaar. En de hele week blinkt Ray Charles op ons podiumpje als zijnde de avondster. We gaan zo zijn vroegste jaren induiken. En wat er ook blinkt, dat zijn de rhinestones op het overhemd van Glen Campbell. Bijgestaan door David Page van Toto op de toetsen. Hier zijn ze met de klassieker

0: Star. Ik zat een beetje over hem te lezen. En hij had een hele verzameling klassieke auto's. En hij zei dat die er ongeveer 2 seconden over deden om naar 25 mijl per uur te gaan. Ongeveer 40 kilometer per uur. Dat vind ik stoer voor zo'n tuf. Heeft hij zo opgevoerd of zo?
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Adam Wakefield. Goeie naam, maar het zegt je misschien niks. In 2018 deed hij mee aan The Voice in de VS. Werd zo bekend bij het grote publiek al daar. Hij zit alweer een tijdje in Nashville en maakt daar muziek die beïnvloed is door een ratatouille aan genres. Jazz heeft een grote plek in zijn muzikale hart. Maar ook soul, funk, klassiek en country sijpelen door in zijn liedjes. Luisteren dan maar.

0: McCartney en Wings, Jet.
1: De Avondster.
0: Ray Charles wordt geboren in 1930 in het plaatsje Albany. Dat ligt aan de rivier de Flint in Georgia. Ze hebben het thuis niet breed, wonen een tijdje in een lokaal café. En de eigenaar daarvan heet Wiley Pittman. Speelt vaak op een oude piano in het café. En Ray is begeesterd, ook al is hij pas 3 jaar. En zijn enthousiasme is zo groot dat meneer Pittman zegt: Okay boy, I'll teach you. Nou, er volgen vele tegenslagen die emotionele littekens bezorgen in het leven van Ray. Op zijn 5e verdrinkt zijn broertje en hij ziet dat gebeuren. Rond zijn 7e wordt hij volledig blind. Maar hij moet door. Op een dove en blinde school leert hij klassiek piano spelen en muziek schrijven in Braille. En daarmee bouwt hij een stevig fundament voor een gigantische carrière. En die begint officieel in 1949 met zijn allereerste single Confession Blues.
2: I wanna tell you a story. Harvey boy was once in love.

Donna Summer, State of Independence. Wat een muzikale ontwikkeling heeft zij ook doorgemaakt, hè? Haar eerste singles waren Duitsstalig. Ze zat daar heel veel. Ze speelde in de musical Hair. Haren heette het dan. En de eerste Engelstalige single die ze heeft uitgebracht, dat was deze in 1969.

If You Walk In Alone heet dat. En ze bracht het uit onder haar eigen naam, Donna Gaines. Maak uw borst maar nat. Hier komt de hint voor de notenkraker. Spannend. Ik ben heel benieuwd. Zometeen het hele fragment. Maar eerst nog eventjes de nieuwe van 6.

0: Mooi hè, Jojo van Gino Vanelli staat op het album Powerful People.
1: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is niet te geloven wat de huisband heeft gedaan vanavond. Pak je telefoontje 0800 3000 555. De Evergreen is onherkenbaar, maar toch ga jij dit raden. Ik hoor het graag.

0: Ja, we hebben toch een leuke, interessante situatie met onze telefoonscherm hier. Op een moment knettert hij als een kerstboom en dan is opeens alles weer weg. Excuses. 0800-3000-555. Blijf het proberen als jij de titel weet van deze Evergreen. Goedenavond met de avondstart.
1: Goedenavond met Truus van de Ven uit Breda.
0: Dag Truus.
1: Ik denk dat het Tutti Frutti is van...
0: Ja.
1: De zanger weet ik niet,
0: nee,
1: maar...
0: Nee, dat geeft niet. Dat geeft niet. Little Richard is de zanger.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: klopt.
0: Leuk, hè? Leuk. Wat een versie, joh. Helemaal omvergeblazen. Ja. Geweldig.
1: Je kent het liedje niet terug.
0: Nee. Nou, daarom ga ik nu het origineel voor je draaien. Dankjewel, Truus, voor je belletje. Blijf even aan de lijn.

Chris Rea on the beach. Hij schreef het ook op het strand, geloof ik. Op een Spaans eiland, Formentera. Daar was hij samen met zijn vrouw. Zojuist bereikte ons het verdrietige nieuws dat zanger James Jim Gilstrap afgelopen zaterdag is overleden op 79-jarige leeftijd. Hij begon zijn carrière in de muziek toen hij terugkwam van militaire dienst in Vietnam. En ik kom zijn naam al eens tegen als sessiezanger op albums van andere artiesten. Hij is onder meer bekend van de titelsong van de tv-serie Good Times. En hij heeft veel gewerkt met Stevie Wonder op Inner Visions en Talking Book. En hij zong dus de eerste twee zinnen op You Are the Sunshine of My Life.

Stevie Wonder heeft net een paar uur geleden gereageerd op het overlijden van Jim Gilstrap. En hij zei: ik ben gewoon blij dat onze paden elkaar hebben gekruist en dat we samen hebben kunnen doen wat we hebben gedaan. Nou, Jim Gilstrap, thank you for the music. Je hoort hem nu met zijn grootste hit uit 1975. Swing Your Daddy.

Train, Thunder and Lightning. Daarvoor Curtis Mayfield en The Impressions. This is My Country uit 68. En dat brengt ons aan het einde van je dinsdagavondstart. Fijn dat je erbij was en heel veel dank voor alle berichtjes. Gerja Wolf.

0: samen maken.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Met de nieuwe Toyota Sierra Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 8 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken scootjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van 5. Gerja Wolf.

Vet Domino en Red Sails in the Sunset. Ja, en hier in de studio hangt een scherm en daarop is een screensaver. En dan vaart er een zeilboot in een ondergaande zon, zeg maar, naar de horizon toe. En dat is precies wat het nummer van Vet Domino is. Red Sails in the Sunset. En we begonnen deze avond met de Pretenders en Don't Get Me Wrong.

0: Zeker. En jij ook, David. Goedenavond.
1: Ja,
0: welkom.
1: Ik ben er weer. Gezellig.
0: Fijn dat je er bent. En tot 11 uur zijn we hier bij jou, de luisteraar. En gaan we er weer een mooie avond van maken.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, hè? Heb je al een beetje gekeken? Ja, mooi. Heb je al een beetje gekeken? Ja, leuk. Heerlijk. Zin in. Tot 11 uur zijn we bij je met zometeen natuurlijk Waar is Bob. Hij is voor ons op pad. Hij is terug uit Amerika van zijn roadtrip bij het WK.
1: Ja.
0: Was heel even thuis, schone onderbroek meegenomen en meteen weer doorgegaan voor een verdere trip. Gisteren stond hij in de Serengeti.
1: Ja.
0: Benieuwd waar hij vanavond staat. Je krijgt net als elke uitzending 3 hints van mij en de eerste die staat al voor je klaar. En afgelopen weekend was er weer een docu op tv over de King of Pop, Michael Jackson. Heb jij die toevallig gezien nog, of niet?
1: Nee.
0: Ik heb hem opgenomen. Ik moet hem ook nog even kijken. Ik heb nog geen tijd gehad om hem te kijken. Maar ik heb hem wel opgenomen. Ik ben wel heel erg benieuwd. En van die vele hits van de Jackson 5, en daar gaat het met name over, ga ik er nu eentje draaien uit 79. Van het album Off the Wall. Hier is die, Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough.

0: Douwe Bob. En weet je nog, David, dat hij hier was met Evergreen tot 1002?
1: Ja, fantastische zanger.
0: Ik draaide gisteravond Wichita Lineman van Glen Campbell. En toen moest ik ook meteen aan Douwe Bob denken. Ja, ik vond zijn versie bijna mooier dan het origineel.
1: Nee, klopt. Ik heb nog afgeluisterd naar de hand.
0: Ja, geweldig. Heel artiest. Goed. Ja, het staat nog steeds op Instagram. En ik krijg er nog wel eens reacties op. Nu nog. Ja. Bijna een jaar later. Maar dat was echt geweldig daar. Goeie artiest. En dit nummer, Fanny, zegt hij, gaat over dat kleine magische moment waarop alles klopt. De dagen kunnen voorbij razen in een sleur. Nou, absoluut. Maar soms ineens dan lijkt alles stil te vallen. En dan besef je, ja, dit is het. Dit is leven.

0: het is dinsdagavond en dat betekent dat de kop van de Nijmeegse Vierdaagse eraf is. Vanochtend in alle vroegte vertrokken ruim 45.000 wandelaars voor hun eerste etappe richting de Betuwe. Op deze gezellige blauwe dinsdag. En onder die duizenden lopers bevindt zich een heel bekende stem voor ons. Onze vaste luisteraar Martien Polderman. Hij heeft er al een flinke wandeldag op zitten. En we gaan snel even bellen, want hij moet natuurlijk zo meteen op tijd naar bed. Goedenavond Martien.
1: Goedenavond, Gea.
0: Hoi, hoe is het je vergaan vandaag? Vertel eens.
1: Het is even wennen weer. Ik moet even in de flow komen van het Vierdaagse gevoel. Ja. Maar zo'n eerste dag, Gea, dat is toch wel apart, hè? Je gaat gelijk de Nijmeegse brug over.
0: Ja.
1: En dan ben je gelijk in de Betuwe. En dan loop je richting Elst. En dan ben je weer in die flow. Dan, ik ben er weer, weet je wel. Hey,
0: en loop jij in je eentje of loop je in een groep met andere mensen?
1: Nee, ik loop met vier anderen van de groep totaal. Van 20.
0: Oké.
1: Okay. En die lopen verschillende afstanden en wij lopen met z'n vieren dus de 30 kilometer.
0: Oh, oké, want dat mag je, hè? Door je leeftijd mag je de 30 lopen.
1: Ja,
0: en dan krijg je een medaille.
1: Ja, precies. Ik ben 67, mag ik dus de 30 kilometer lopen.
0: Ja. Hey, jij hebt toen ooit de avond van 5 sokken gewonnen. En jij stuurde wel eens een foto als je aan het trainen bent dat je ze aan had. Zijn ze ook mee?

0: Ja?
1: Nee, heb je ze ook in je koffertje zitten?
0: Ik heb, nou sterker nog, ik heb ze aangehaald.
1: Och, vandaag. Mijn sokken, ja. Ik ben door de Betuwe gelopen vandaag.
0: Met jouw sokken ben ik door de Betuwe gegaan.
1: Lopen ze nou een beetje lekker of niet? Is het goede kwaliteit?
0: Ja, ik heb al een beetje proef gedraaid in de periode, maanden daarvoor zeg maar. Toen ik ze gewonnen had, in januari, voor mij was dat geluk dat ik ze gewonnen had.
2: Ja,
0: en
2: geweldig.
0: Toen ben ik ze een proef gaan draaien. Ook een paar keer gewassen natuurlijk, want ze moeten natuurlijk wel goed vocht opnemen.
1: Ja, zeker. Ja,
0: want
1: belangrijk.
0: Anders krijg je blaren, dat moet je niet hebben.
1: Nee, want heb je nog niet geen blaren nog?
0: Nee,
1: gelukkig.
0: Ik heb netjes allemaal verzorgd, zeg maar. En, dan lopen ze goed eigenlijk.
1: Ja, nou fijn. Hé, hey, waarom heet het trouwens Blauwe Dinsdag? Weet je dat?
0: Ja, dat is denk ik te maken met de rivieren waar je doorheen loopt. Het riviergebied.
1: Okay. Ja,
0: en dat is waarschijnlijk dat blauwe...
1: van het water.
0: Symbool.
1: Ja,
0: van water, precies. Ja,
1: hey, en ik heb hem zelf ook ooit 2 keer gelopen. En mensen vinden de derde dag altijd het moeilijkste, die 7 heuvelen. Die vond ik het lekkerst. Want ik vind het juist fijn dat je af en toe even naar boven en dan weer een stukje naar beneden. Dan die afwisseling.
0: Ja.
1: Ik vond juist die lange vlakke stukken die jij vandaag gedaan hebt en morgen, die vind ik veel moeilijker.
0: Ja,
1: hoe vind
0: jij dat? Wiegen en Beuningen is morgen dan aan de beurt.
1: Ja.
0: Dat zit om elkaar vast en valt om elkaar. En dat is hele lange stukken.
1: Ja,
0: dat is eigenlijk een beetje eentonig.
1: Eindeloos.
0: Want, ja, eentonig is het woord niet, maar je loopt lange stukken, echt heel lange wegen.
1: Nou.
0: En er zitten heel weinig bochten in. En Groesbeek, daar ligt mijn hart ook. Want ik kampeer, of ik ben in het hotel van Groesbeek.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk aan de deur waar ik naar het land kom.
1: Ja, dus dat
0: en dan
1: voelt
0: loop ik zo die hele 7 ja.
1: Ja.
0: Dat is een prachtig gebied, hè?
1: Ja, mooi.
0: En dan
1: man.
0: Heb ik zo die 7 heuvel op en dat is hartstikke mooi. Dat is zo mooi.
1: Hey, en wie staat er vrijdag bij je op te wachten als je binnenkomt?
0: Ook een deel van mijn familie. Mijn dochter staat te verwelkomen met een vriend.
1: Nou, wat
0: en,
1: goed, man.
0: Ja, daar ben ik hartstikke blij mee.
1: Ja,
0: dat zie ik dat zien weer. Ja, ja.
1: En voor de hoeveelste keer loop je hem dit jaar?
0: En dan ga ik dus waarschijnlijk de 27e medaille halen.
1: Zo, 27.
0: Ja, ja, ja.
1: Wow, chapeau hoor. En dan meteen volgend jaar weer? Of denk je ook wel eens van nou, het is wel mooi geweest?
0: Nou ja, het is een soort virus. Je bent een beetje besmet.
1: Nou ja, ik heb het gehad, maar ik heb het virus niet gekregen. Want ik dacht na 2 keer echt vanuit zo goed geweest.
0: Nee, 2 keer, dat heb jij niet gepakt.
1: Ik ben niet besmet geraakt. Nee, dat was 2 keer heel mooi.
0: Niet besmet geraakt. Nee,
1: en toen dacht ik van nou, weet je, ik heb bewezen dat ik het kan. Mijn man had de Elfstedentocht toch geschaatst. Ik had de Vierdaagse gelopen. Ik denk, het is wel goed zo.
0: Ja, ja, dat precies.
1: Ik vind het knap van je hoor, voor de 27e keer.
0: Ik ben er blij mee.
1: En zie je nog een beetje op tegen morgen of niet?
0: Nou, nee, dat niet zo snel, maar wel dat het lange stukken zijn, dat vertelde ik net ook. En dat het weer zit, trouwens, dat zei ik tegen David, het weer zit perfect mee.
1: Oh, dat is zeker, hè? Dat is heerlijk.
0: Dat is zeker mooi weer.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk vorige week al natuurlijk, en die maand week voor juli, 40 graden.
1: Dat wil je niet hebben, nee. Want
0: ging die ook niet door, hoor.
1: Nee, maar dan mocht je nog vroeger starten. Mocht je gewoon s'nachts om 12 uur misschien starten. Zoiets.
0: Ja, precies. Dat zou mooi zijn, hè.
1: Ja.
0: Dat doen ze niet.
1: Hey, hoe laat ga je naar bed? Ga je er zo al in?
0: Nou, ik ga even met de groep eten, want de groep...
1: je moet nog eten?
0: Ik moet nog elfje eten.
1: Nou.
0: Dus ik heb even netjes gewacht.
1: Nou,
0: en dan ga ik zo om 8:30 ga ik even eten. En dan ga ik om 9:30, 10 ben ik dan met eten klaar. En dan ga ik eruit slapen.
1: Jazeker. Hey, ik wens jou nog een hele fijne maaltijd zo. En een hele goede nachtrust. En nou, hou hem vol, hè. We lopen in gedachten, lopen we met je mee.
0: Dankjewel, Gea.
1: Okay. Fijne avond nog, Martien.
0: Ja,
1: tot gauw.
0: Gea.
1: Joehoe, doei.
0: Ja, tot gauw weer.
1: Doei.

0: Ken je dat? Dat je een nummer je meteen terugbrengt bij een specifieke plek en tijd. Ik was net 14, net verhuisd van het westen van het land naar de Veluwe. En hard bezig om nieuwe vrienden te maken. En toen kwam dit nummer uit. Everybody's Got to Learn Sometime van de Corgis. Het heeft me altijd heel veel gedaan en ik weet niet precies waarom. Het is een beetje melancholisch, maar ik vind het zo mooi. En met die vrienden is het trouwens helemaal goed gekomen, hoor.
1: Waar is Bob?
0: Tijd om te kijken waar onze vriend Bob van der Hauven de stem van Railway is. En nou, gisteren was er dus Serengeti. Ben je er wel eens geweest in Serengeti, in Afrika? Nee. Ik had een luisteraar aan de telefoon die had geraden waar Bob was. En hij was er al 10 keer geweest. Ook om scholen te bouwen, mensen daar te ondersteunen. En hij zei, ik ben helemaal verslaafd aan. Ja. Dus nou ja, wie weet. Dat kan, hè? Het schijnt zo te zijn. Net als met de Vierdaagse. Als je 1 keer loopt, dan wil je nooit meer anders.
2: Verslaafd.
0: Ja, nou niet iedereen hoor, kan ik je vertellen. Als ik nu aan Nijmegen denk, voel ik vooral pijn in mijn voeten. En, nee, maar het was heel leuk om te doen.
2: Heb je zo'n keer gelopen?
0: 2 keer, ja.
2: Goed 2 keer.
0: De keer de 30 en de keer de 40 kilometer per dag. Ja, samen met mijn moeder, die komt daar vandaan. Ja. Moeder Elst, die wilde hem al heel de leven een keer lopen. En ik dacht, nou mam, dan ga ik met je mee. En goed, zij heeft hem uiteindelijk 9 keer gelopen. En ik dacht na 2 keer, nou, het is goed.
2: Het is mooi geweest.
0: Je kunt erin als je een kaartje hebt.
2: Ja.
0: We gaan eens even kijken. Ik heb hier 3 hints voor je klaarstaan voor de verblijfplaats van Bob. En dit is de eerste hint.
3: Ik stap de boot af. Mijn jas rits ik nog wat hoger dicht. Met de zee om je heen is het toch altijd frisser dan je denkt. Voor me zie ik gebouwen en een wachttoren. Zo gezellig zal het hier vroeger niet geweest zijn.
0: Oeh, die laatste zin. Ja. Dat is wel een goeie. Daar moet je even op doorgaan.
2: Meeuwen.
0: Meeuwen hoor ik inderdaad. Zee. Ja, nou, bedenk maar eens even, waar zou dit kunnen zijn? Kunnen we zeggen dat het nog steeds het continent Afrika is? Ergens, want daar, volgens mij is hij daar de komende dagen... Het is een beetje raar als hij de ene avond in Afrika zit... en de volgende dag in Zuid-Amerika. Dat is niet heel reëel, zeg maar. Dus hij reist nog steeds ergens in Afrika rond. Maar ja, dat is zo'n groot
2: heel
0: continent.
2: Groot. Ja.
0: Dus denk maar eens even na waar die zou kunnen zijn. En laat het ons maar weten via de NPO-luister-app. En je hebt nog even rustig de tijd voor. Dus denk rustig na.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

0: Hey David, je hebt toch zo'n cabrio, of niet?
1: Ja.
0: Ja, dit vind ik echt zo'n nummer. Als ik dit nummer hoor, dan denk ik, oh ja, had ik een cabrio, dan deed ik het dak naar beneden. En dan lekker op zo'n zomerse dag over de snelweg.
1: Haar in de wind.
0: Oh, heerlijk. En dan dit nummer heel hard opzetten in je auto.
1: Heerlijk.
0: Toch?
1: Nou, ultiem. Moet ik een keer doen dan.
0: Nou, ja. Hou ik je aan. Don Henley, The Boys of Summer. Lekker zomerse hit. Van het ene prachtige nummer naar het andere prachtige nummer. Stel je eens voor, je zit op een zonnige zomerdag in een leeg huis in Toronto. Je huwelijk loopt op zijn einde en om die pijn te verwerken grijp je naar je gitaar. Dat is nou precies hoe de Canadese legende Gordon Lightfoot in 1970 zijn allergrootste klassieker schreef. If You Could Read My Mind. Een prachtig melancholisch liedje waarin hij zijn relatie vergelijkt met een griezelfilm en een goedkope roman. En het is een plaat met een enorme erfenis. Wist je bijvoorbeeld dat de melodie zo sterk is dat Simon Le Bon van Duran Duran openlijk toegaf dat hij het refrein van hun grote hit hierop heeft gebaseerd? Luister maar naar, naar het bekende stukje van Duran Duran. Oh, die staat er niet in. Die wacht ik nog even mee. Deze wil ik niet hebben. Die laat ik je even een... Ach, nou ja. Het staat er niet in. Ik ga verder met mijn verhaal. Het is Gordon Lightfoot was zeker niet de enige die zag hoe mooi dit nummer is. Talloze grootheden hebben het gecoverd, waaronder ook Johnny Cash. En wat dacht je van de samenwerking tussen Diane Krall en Sarah McLachlan? Iedereen geeft er zijn eigen draai aan. Maar toch, er gaat niks boven het origineel. De man over wie Bob Dylan ooit zei... Elke keer als ik een nummer van hem hoor, hoop ik dat dat nummer voor altijd duurt. Pak er lekker een kop koffie bij. Hier is die. Gordon Lightfoot en het onvolprezen If You Could Read My Mind, Love.

elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de Weekendborrel.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen daarbij om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: The Foundations en Build Me Up Buttercup. Populair onder sportteams, las ik. Er is een Amerikaans voetbalteam, een Amerikaans honkbalteam en een Iers voetbalclub die allemaal dit lied zingen bij wedstrijden. Ik zat er niet aan denken dat ze ooit tegen elkaar moeten spelen. Dan zal het wel heel raar klinken. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. En blijf dat lekker doen, want tot 11 uur zijn David en ik bij je.
1: Ja.
0: Komt er al wat binnen voor Waar is Bob?
1: Ja. Ik zag iemand, je had al wat gezien, hè?
0: Nou, ik zag iemand die zei van, Afrika. Ik hoorde nu voor het eerst dat hij ergens in Afrika zou zijn.
1: Ja.
0: Waarom Afrika? Is daar iets? Nou, er is niet iets bijzonders op dit moment. Tenminste, dat niet dat ik weet. Hij was natuurlijk in Noord-Amerika vanwege het WK. Nou, dat is afgelopen, dus hij is even teruggekomen. Maar ja, hij heeft de smaak te pakken. Hij denkt ook,
1: we gaan nu een keer naar Afrika.
0: Ja, nu kan ik. Dus laat ik even lekker doorgaan met reizen. Dus daarom zit hij nu ergens op het continent Afrika. En aan jou om te raden waar
1: hij staat. En Afrika is heel groot.
0: Je zegt alsof je er wel eens gelopen hebt. Zo daar gelopen.
1: Er was toch discussie over de kaart. Dat de omvang van Afrika niet klopte. Het continent.
0: Waar?
1: Waren de Afrikanen boos over.
0: Oh.
1: Dus die willen een correcte kaart zien. Nou. Dus er was wat samengetrokken.
0: Oh.
1: Waardoor je het kleiner leek.
0: Hij is nog groter dan.
1: Hij is nog groter dan wat je op de kaart ziet.
0: Zo, zeg hé. Ja, ongelooflijk. Nou, het is een enorm continent. En ergens op dat continent bevindt onze Bob zich. En jij mag raden waar die staat. Als je meespeelt, maak je kans op die waterfles van de avond van 5. En als je meedoet met Shower Power, want zometeen gaat ook de douche weer aan, dan maak je kans op dat strandlaken van de avond van 5. Nou, en je mag mij ook nog even appen, en dat vind ik leuk. We hebben elke avond een plaat uit een vakantieland. Gisteren was het Duitsland. En vanavond is het Italië. Heb jij een mooie Italiaanse plaat? En dan eens even kijken of je iets anders kan vinden dan hoe mooi,
1: Laura Pausini.
0: Dus hoe mooi ik dat ook vind, hè? Want ik vind het prachtige liedjes. Maar kijk eens of je even iets kan vinden. Een mooie plaat uit Italië. En dan vooral het verhaal erbij.
1: Paolo Conte.
0: Paolo Conte, ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Of zijn broer.
0: Ja. Maar welke plaat zou je willen horen en waarom? Welk verhaal zit daarbij? Welke vakantieliefde of welke, nou, noem het maar op.
1: Oh. Ja, vooral liefdesverhalen.
0: Ja, ik ben gek op liefdesverhalen.
1: Vind ik wel leuk.
0: Smeuïge verliefdesverhalen. Laat ze maar weten via de NPO Luister-app. Die staat net als anders de hele avond wagenwijd voor je open. Ga ik door met de muziek. Marvin Gaye, hij gebruikte zijn muziek onder andere om een boodschap over te brengen. Op zijn album What's Going On uit 1971 zong hij niet alleen maar over de liefde, maar ook over oorlog, over armoede en over het milieu. Mercy, Mercy Me was zijn bezorgde blik op de wereld. Destijds een opvallend onderwerp voor een popliedje. Maar de tekst is vandaag, helaas, actueler dan ooit.

0: Ah, wat een lekker nummer is dit toch. Je zou bijna denken dat de week van de jaren 80 eraan zit te komen binnen
1: ja,
0: nu.
1: Lekker.
0: Het is goeie echt zoveel jaren 80 muziek. Heerlijk, ja. Lekker hoor. John Wade was het in Missing You. Hij beschrijft de eenzaamheid die hij voelde na de scheiding van zijn jeugdliefde. Oh, en in 1996 werd Missing You gecoverd door niemand minder dan onze eigen, waarom zeg ik nou onze eigen? Het is niet onze eigen. Ze is van ons allemaal, ze was van ons allemaal. Tina Turner. Zij was het wel.
2: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, je hoort het alweer. De avond van 5 douche is weer aan. En er wordt weer naar hartelust onder gezongen. En wat er wordt gezongen is aan jou om te raden. We vragen wel wat van je vanavond. Hè. Het is echt, je moet met liedjes komen. Je moet raden waar Bob staat. Dan moet je weer raden wat er gezongen wordt. En denk je dat je ontspannen radio zit te luisteren? Niks is minder waard. Het is gewoon knetterhard werken. Laat maar eens weten. Als jij dat strandlaken wil winnen, dan moet je mij even appen of bellen wat dit is. Ik wil de titel en de uitvoerende van je weten.
3: Take a look at my girlfriend. Oh. You see the only one I've got.
0: Ik kan hem ook gewoon meteen weggeven natuurlijk. En de eerste die belt, ik zou zeggen 0800 3000 555. Of stuur even een appje naar de NPO Luister-app als jij weet waar dit vandaan komt. En de titel en de uitvoerende wil ik van je weten.

0: Ah, goed zijn ze hoor. 1966 was ook een geweldig bouwjaar, al zeg ik het zelf. Cliff Bennett en de Rebel Rousers en I Got To Get You Into My Life.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ik liet jullie net een fragmentje horen en nou, dat hebben we geweten. Hij was zo makkelijk. Er werd heel veel gebeld en heel veel geappt. En ik heb Jaap aan de telefoon. Goedenavond, Jaap.
2: Ja, goedenavond.
0: Hi. Hoe is het ermee?
2: Nou, prima.
0: Dat is goed om te horen.
2: En jij 1966 een goed bouwjaar, maar 77 vond ik ook een goed bouwjaar.
0: Oh, echt waar? Toevallig jouw geboortejaar?
2: Nou, raad je het.
0: Ja, nee, zeker. Het was ook een heel mooi jaar. Ja, nou, gelukkig maar. Maar muzikaal gezien, ja, jaren 70, die zijn bij mij zwaar favoriet.
2: Dat, oh, heerlijk. Ja. De hele dag door, je blijft genieten.
0: Ja, hè? Ja.
2: Ja, absoluut.
0: Nou, dan heb je misschien wel geluk, want wanneer kwam... Even kijken uit welk jaar het nummer was. Ja, het nummer wat jij denkt te weten, wat er geraden moet worden, komt ook uit de jaren 70. Dus wat dacht jij te horen?
2: Ik dacht Take a Look van Level 42.
0: Take a Look van Level 42, dat is... Nee, ja, dat is het ook. Maar dat is het ook. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoelde, hij is...
3: Dat is fout.
0: Geen Level 42. Oh, dat is hem niet, Jaap. Oh, wat jammer nou. Hey, even blijven luisteren, want dan hoor je zometeen hopelijk wat het wel is. Kijk of de volgende beller het wel weet. Dankjewel,
2: ja, dankjewel.
0: Jaap. Fijne avond. Hey, goedenavond, Henny.
4: Ja, goedenavond met Henny. Hallo. Hallo.
0: Hey, met jou ook alles goed vanavond?
4: Ja, zeker wel. Ja,
0: dat is fijn om te horen. En vertel eens, wie dacht jij te horen? Wat dacht jij dat het was?
4: Supertramp, Breakfast in Amerika.
0: Ja!
5: Dat is een
0: idee. Uit 1979 kwam dat nummer. Dus inderdaad, Breakfast in Amerika.
4: Het verpante is, ik ben eens in Amerika geweest, in New York.
0: Ja.
4: En dat was in die tijd... En ik weet nog goed, toen ik dat hoorde, Supertramp en Breakfast in Amerika, vooral dat.
0: Ja.
4: Nou, dat is een heel ander breakfast dan wat wij geweest zijn.
0: Oh, vertel, gewend zijn. Wat eten ze daar voor breakfast?
4: Ja, brownies en dingen. En
0: brownies? Oh jee. Oh. Geen bruine boterham met pindakaas, zeg maar.
4: Nee. Dus dat blijft er altijd in hangen, hè? Ja. Dus dat moet ik steeds aan New York denken, hoe dat toe ging.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, maar het heeft jou een strandlaken opgeleverd. Dus
4: leuk.
0: Niet voor niks geweest, die trip naar Amerika.
4: Heerlijk.
0: Ik geef jou even aan David, die gaat jouw gegevens even noteren. En dan zorgen wij dat jij het strandlaken thuis gestuurd krijgt.
4: Dankjewel.
0: Oké, graag gedaan, Henny. Fijne avond nog, hè?
4: Ja, wederzijds, hè?
0: Oké, doei.
4: Dag.

0: hoogspot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Hoogspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 6 uur 's avonds op NPO Radio 5. One, two.

0: Ja, dat was Melanie Ryan. Ik zit even het appje van Rens te lezen wat net binnenkomt op de NPO Luister-app. Die zegt, ja, met dit stuk muziek krijg ik de buren al op bezoek. Hopelijk genieten zij er net zo van als ik. Dat zal vast. Ik vond het heerlijk klinken, Melanie Ryan en Glass Half Full. Fijn, ik hou van mensen die voor wie het glas altijd half vol is en niet half leeg. Die de zaken van een positieve kant blijven bekijken. Ook al kost dat soms de nodige moeite. Het scheelt je wel heel veel stress en heel veel energie.
1: Waar is Bob?
0: Maar ik besef me ook dat het vaak makkelijker gezegd dan gedaan is. Dus dat weten we. Gaan we naar Bob, want hij staat nog steeds op de plek ergens. En aan jou om te raden waar die staat. Je hebt van mij de tweede hint te goed. En die tweede hint die klinkt als volgt.
2: Vroeger zaten hier mensen met lepra. Later eveneens mensen die men liever zag gaan dan komen. Van hoger hand dan. 1991 betekende het keerpunt voor dit eiland.
3: Ik zeg niks.
0: Ik zag, ik kan lip lezen. Ik zag dat je zei makkie, zag ik je zeggen.
3: Wordt wel heel makkelijk.
0: Ja, hè? Nou ja. Als het heel makkelijk is, dan gaan we in elk geval voor een bomvolle rode hoge hoed. En dan kunnen we daar lekker aan rammelen en dan valt daar een winnaar uit. Die dan ook wel op moet nemen. Dat is wel een voorwaarde, dat je de telefoon opneemt. Maar ik zou zeggen, kom maar door via de NPO Luister-app. Als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat. Je hebt nog even de tijd hoor. Nog rustig een uurtje over nadenken, maar dan moeten we het ook wel weten. Ga ik door met muziek? Dat is voor mij de zondagmorgen. Daar kwamen we altijd uit de kerk toen ik nog vroeger klein was. Dronken we koffie met elkaar, was altijd wat lekkers bij de koffie. En dan hadden we zo'n 10-tal LP's die klaar stonden, die er altijd wel gedraaid werden. Gerard Cox, Crystal Gayle, Mantovani, James Last. En daar was ook deze bij, Jules de Korte. Prachtig album van hem. En daar stond ook dit liedje op, Als je overmorgen oud bent.

0: Heerlijke zomerse klanken van Eddie Grant en Gimme Hope Joanna. En die gaat ook weer op mijn namenlijstje, want die gaan we ook nog een keer. We gaan nog een keer een uitzending doen, 3 uur lang. Alleen maar liedjes met een naam in de titel. En we kunnen er genoeg mee vullen, dat weet ik zeker.
1: E ora, musica italiana.
0: Ja, we gaan eerst wat anders doen. Vanavond zocht ik een plaat uit Italië en dan het liefst met een smeuïg liefdesverhaal erbij. Nou, volgens mij heb ik er eentje gevonden. Goedenavond, Beatrice.
2: Hallo.
0: Hi. En ik bel jou en jij zit in Parijs, als ik het goed heb, hè?
2: Nou, ik woon in Parijs, maar op het ogenblik ben ik in Nederland op vakantie.
0: Oké, okay. Dus je woont in Parijs en je hebt een mooi vakantieliefdeverhaal uit Italië. Ja. Vertel eens even, wat is er allemaal gebeurd?
2: Nou, niet zo heel veel. Maar ik was op vakantie, ben ik met een vriendin in Italië op vakantie geweest met de Interrail.
0: Ja.
2: En toen waren we in Rome.

0: komen en kwamen de hele tijd dezelfde jongens tegen. Bij de Sint-Pieter en bij de Piazza Navona. En ja. Op een gegeven moment raakten we aan de praat. En toen is er een kortstondige romance, zal ik maar zeggen, opgebloeid. Met ene David.
1: Ja, Davide in het Italiaans.
0: Davide. En Davide, we zijn er maar iets van 3 dagen geweest. En daarna hebben wij adressen uitgewisseld natuurlijk en zo. En in de tijd had je natuurlijk geen telefoon. Er werden brieven geschreven. Mm-hmm. Dus hij heeft een tijdje geschreven. Maar ja, hij sprak voornamelijk Italiaans en een klein beetje Frans. Ik woonde toen ook al in Frankrijk, maar was nog niet helemaal vloeiend. Dus we correspondeerden in, hij schreef in het Italiaans en ik in het Frans. En dan met de woordenboeken gingen we het aan het vertalen.
1: Oh, ja.
0: En hij is ook nog een keertje naar Frankrijk gekomen. Maar ja.
1: Hoe was dat? Want dan had je hem een tijdje niet gezien. Was je toen nog steeds verliefd?
0: Nou, ik verwachtte het. Het was een soort verrassing. En daar zat ik eigenlijk niet op te wachten. Want ik had gewoon mijn eigen leven. En het was ook midden in de winter. Er was echt helemaal niks meer wat aan Rome of aan de vakantie herinnerde.
1: Nee.
0: En
1: toen, hoe hebben jullie er een einde aan gemaakt?
0: Ik ben ook nog een keertje naar Rome geweest. Maar meer zo vriendschappelijk. Want het was wel leuk om iemand in Rome te kennen. En ik heb later ook nog een keertje. Had een vriendin, heb ik ook nog ontmoet. Mm-hmm. Maar het is uiteindelijk helemaal doodgebloed. Ja. Ik heb sinds de jaren 80 eigenlijk nooit meer iets van hem vernomen.
1: Nee.
0: Of, ik heb
1: geen idee wat
0: hij
1: doet.
0: Hij werkte toen bij Alitalia. Dus misschien hij zal ook wel. Ja, ik ben nu 67. Dus hij zal ook wel tegen de 70 zijn. Ja. Dus met pensioen waarschijnlijk.
1: Ah. Hey, en welk liedje hoort daarbij bij dit verhaal?
0: Ja, nou, ik kreeg dus een plaat van hem.
1: Die
0: hij had liggen. En dat was een LP van Ornella Vanoni. Ik had er natuurlijk nog nooit van gehoord. Mm-hmm. En prachtige plaat. Nou, ik heb hem misschien wel 1000 keer gedraaid. Ik heb ook op een gegeven moment de cd ervan gekocht.
1: Ja.
0: En hij had ook iets opgeschreven. Dus later bij mijn kinderen zei ik, wat is dat voor mama? Er staat iets op die plaat. En nou ja, dat is, wie is dat daar?
1: Leg dat maar eens uit. allemaal heel onschuldig volgens mij.
0: Ja, nee. Zeer onschuldig. Ja.
1: Nou, wij hebben
0: een leuke herinnering.
1: Zeker een hele leuke herinnering. En we hebben Ornella Vanoni ook in de bak zitten. Dus we hebben even gezocht in onze plaatkoffer.
0: Nooit op de radio.
1: Nee, klopt. En daarom vond ik het ook zo leuk. Je hoort dit nooit. Dus we gaan het met heel veel plezier draaien.
0: Leuk. Nou, hartstikke bedankt.
1: Onze eigen Davide. Ik zeg gewoon David tegen hem, maar ook een Davide. Die is er ook helemaal blij mee. Het is echt zijn favoriete liedje.
0: Ja, hij zei dat het een favoriete nummer was. Ja. Ja.
1: Okay, nou, Beatrice, leuk om even met je gesproken
0: heel
1: te hebben.
0: Leuk.
1: Heel fijn die herinnering. Ik word er zelf een beetje warm van binnen.
0: Heel romantisch en heel mooi. Oké, nou heel erg bedankt. En
1: graag gedaan.
0: Ik zou zeggen ciao.
1: Dankjewel, ciao. Ciao.

0: prachtige plaat van Ornella Vanoni en het mooie verhaal erbij. En ik ga lekker door. Als we dan toch goed bezig zijn, nou, dan weet ik er nog wel eentje. Zullen we dan meteen doorgaan met ABBA? Kan nooit genoeg ABBA hebben, toch?
1: Het lijkt wel feest.
0: Ja, het is ook feest. Het is feest. Heerlijk. Nog lekker meer dan een uur.
1: Dus, alleen maar mooie muziek op deze zender.
0: Ja, en hoe later op de avond, hoe mooier de muziek, hè?
1: En hoe schoner het volk.
0: Dankjewel, Davide.

Harry app naar de NPO luisterapp. Hij zegt heerlijk ABBA. Ik ga volgende week op vakantie naar Zweden, zegt hij. En naar het ABBA museum. En die brengt mij alvast in de stemming. Dat is toevallig. Ik ga ook naar Zweden. Maar het duurt

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
2: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
1: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
2: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzat voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt. Hij zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipowitz, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag wat vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: fijn dat je luistert naar het, ja, alweer het derde en laatste uur van de avond van 5.
1: Ja, we gaan er als een speer doorheen.
0: Nou, doe jij iets met die klok of zo?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Het lijkt inderdaad ontzettend snel te gaan. Maar dat komt ook omdat het gezellig is. Leuk, alle berichtjes die binnenkomen. Ook naar aanleiding van het verhaal van Beatrice en haar Italiaanse vakantieliefde. En er zijn heel wat mensen die dit jaar naar Zweden gaan, lees ik zo. En ja, ik zelf ook. Mijn dochter heeft nog haar fiets bij ons staan in het schuurtje. De Speed Pedelec. Ze zegt, mam, ik zou graag mijn Speed Pedelec in Zweden willen. Ik zeg, nou, dan kom je hem toch halen. Ze zegt, of komen jullie anders mijn kant op?
1: Ga je op de fiets?
0: Nou ja, op de fiets, ja, dag. Nou. ik heb niet zoals Bert Kranenbarg 5 weken vakantie.
1: Nee, ja.
0: Nee, we gaan hem brengen met de auto. Dus, maar we gaan er even weer.
1: Je gaat toch met de boot?
0: Ja, een stukje boot. Van Duitsland naar Zweden inderdaad.
1: Mooi hoor. Dus
0: daar kijk ik wel naar uit. Leuk.
1: Veel mensen gaan niet meer naar Zuid-Europa, maar naar Scandinavië.
0: Ja, ik snap
1: het
0: wel.
1: Vanwege de temperaturen, denk ik.
0: Daar hebben ze al een term voor, hè? Coolcation.
1: Coolcation, ja.
0: Coolcation. Toen het bij ons zo 40 graden was, was het in Zweden bij mijn dochter 25.
1: Heerlijk.
0: Dacht van, oh,
1: goede temperatuur.
0: Ja, hele goede temperatuur. Maar goed, het enige wat ermee te maken heeft is Bob natuurlijk. Want die is ook ergens waar het volgens mij behoorlijk heet kan worden vanavond.
1: Ja, niet in Zweden.
0: Niet in Zweden inderdaad, nee. Maar dat hadden we al gezegd, hè. Het is het continent Afrika. Maar waar, dat is aan jou om te raden. Je krijgt zo nog 1 hint van mij. En verder hebben we natuurlijk nog 2 voor de prijs van 1. En daar ga ik je zo meer over vertellen. Het Engelse woord grooving, dat betekent letterlijk genieten van muziek, lekker dansen of helemaal opgaan in een bepaald ritme. En het wordt vaak gebruikt om aan te geven dat iets lekker swingt. Dat je veel plezier hebt in iets of dat je ergens helemaal in je element bent. Volgens mij hebben ze het gewoon over de avond van 5. Denk ik toch? Ja. Daar gaan we, David.
2: Oh, lekker. Alles.
0: Au, de tenen. Uitkijken, man. Au. Oh.
1: Even naar links.
0: Oké. Ja, dat is beter.

0: Mooi, hè, dat einde. Heerlijk, nog even dat mondharmonicaatje erin. En die titel, New Frontier, die komt uit de toespraak, die ook zo heette, uit 1960 van president John F. Kennedy. Want die zei daar, we staan op de drempel van een nieuwe tijd. En die nieuwe tijd, dat noemde hij de New Frontier. En vandaar de titel van dit nummer.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Ja, hoor je hem al? Opgericht in 1966 duurde het best een hele tijd voordat BZN echt succesvol werd. Een optreden in een kerk met een gastzangeres in 1976, dat bleek heel succesvol. En daarom werd besloten om een zangeres als tweede vocalist bij de groep te gaan zoeken. Nou, Jack Veerman stelde voor om dat jonge Grietje toch maar eens langs te laten komen. En dat jonge Grietje, dat was Annie Schilder. En op de dag van de repetitie belde hij Annie voor alle zekerheid op. Hij zegt, Annie, je komt toch wel, hè? We staan op je te wachten. En toen kwam de aap uit de mouw. Ze durfde niet. Ze was zo verlegen. Maar na lang praten lukte het hem om haar over te halen. En dit was haar laatste poging. Nog niet haar laatste, dit was de laatste poging van de band om door te breken. Ze zeiden met elkaar, als dit niet lukt, dan gaan we na 10 jaar proberen definitief de handdoek in de ring gooien. Nou, die doorbraak, die kwam. En vele, vele hits zouden volgen. Ga dus maar eens op zoek in je platenkoffer of cd-kast. Ik begin zo als eerste met degene die je nu al hoort. Just an Illusion. Maar welk BZN-nummer kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je appen naar de NPO Luister-app. Oh, ik ga mijn mond spoelen met zeep.

0: Ja, David, zijn we toch tegen elkaar, hè? Het is voor ons ook een year of decision.
1: Waar staan we volgend jaar?
0: Precies, volgend jaar in deze tijd. Benieuwd wat we dan aan het doen zijn.
1: En,
0: nou ja, wat te doen, ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen.
1: Vast.
0: Vast, hè?
2: Waar is Bob?
0: Ja, waar is Bob? Je hebt nog één hint van mij te goed. De derde en de laatste hint. Dus als je nog geen idee hebt, dan hoop ik dat dit je verder helpt. Komt-ie.
3: De beroemdste persoon die op dit eiland gevangen heeft gezeten, verbleef hier van 1964 tot 1982. Net als andere gevangenen werkte hij in de kalkgroeven die hier vlakbij is. Later schopte hij het tot president van zijn land en werd een inspiratiebron voor velen.
0: Nou, er zijn zo'n kleine 6 minuten. Tijd heb je om te gaan appen. Waar jij denkt dat Bob staat, ik denk dat hij is nu heel makkelijk.
4: Dus, ja, er kan nog wat in de hoed.
0: Ja, er past nog wat bij. Er kan nog een klein beetje bij. Dus als je nog mee wilt dingen voor die prachtige waterfles van de avond van 5, moet je even meedoen. En ik ben benieuwd naar je antwoord. En misschien heb ik jou zo aan de lijn. Dus hou je telefoon vanaf nu in de gaten. Want dan kan wij zijn het dan die bellen. Geen verkeerde, we willen je niks aansmeren, we niks verkopen. Nee hoor, we willen je gewoon zeggen dat je hebt gewonnen met een spelletje.

0: zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Ik zie net een appje binnenkomen van Stefan die zegt... het leukste van op bezoek gaan bij mensen... is de verjaardagskalender doorspitten als je op de wc zit. Dus je gaat bij mensen op bezoek en zegt... ja, sorry jongens, ik moet even naar het toilet. En dan blijf je volgens een kwartier zitten... om je hele kalender eens even door te neuzen wanneer iedereen jarig is. Heb ik nou nog nooit bij stilgedaan?
1: Nee, wel herkenbaar.
0: Heb jij er eentje hangen op de wc?
1: Ja, mijn ouders en mijn schoonmoeder had er ook eentje hangen. Okay. Ja. Dan ging ik inderdaad kijken wie is deze maand jarig.
0: Precies, wie ga ik niet vergeten. Nou, dank Stefan.
2: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de oplossing. En ik heb Truus aan de telefoon. Goedenavond, Truus.
3: Hallo, wat jij goedenavond.
0: Hi, uit Weesp zie ik.
3: Ja.
0: Daar was ik vandaag helemaal. Nog. Daar was ik nog even. Ja. Ja, ja. Mooie plaats.
3: Hey, ja, zeker.
0: Hoe is het ermee?
3: Goed. Helemaal mooi, ja.
0: Heb je nog iets leuks gedaan vandaag?
3: Nou, wat opgeruimd. En eens even in de tuin gekeken, want de tuin is een drama. Want we zijn 6 weken op vakantie geweest.
0: En je weet dat van kijken alleen verandert er niet veel, hè? Dat weet je. Nee, maar je bent 6 weken weg geweest, dus nou kom je terug in de wildernis, of niet?
3: Ja, ongelooflijk.
0: En waar begin je dan? Dat is moeilijk, hè?
3: Ja, dat is de grote vraag, inderdaad.
0: En ben je er al uit waar je begint morgenochtend om 9 uur? Nee.
3: Nou, vooraan, achteraan, in het midden. Nou, het is vreselijk, ja.
0: Nee, en toen dacht je van, dit is zo'n klus. Ik ga gewoon lekker naar de radio luisteren en meedoen aan een spelletje.
3: Nou, dat doen we sowieso. Okay. Radio 5 staat altijd aan. Dus,
0: nou, gezellig. Leuk om te horen. En nou, heb je alle 3 de hints gehoord? Of heb je er een paar gemist?
3: Ik heb de eerste gehoord en toen wist ik het eigenlijk al zeker.
0: Nou, vertel, waar denk je dat die staat?
3: Robbeneiland.
0: Op Robbeneiland in Zuid-Afrika.
3: En ik was meteen bij... ik heb de derde hint. Hoorde ik het, heb ik nog een keer gebeld.
0: Ja.
3: Nelson Mandela.
0: Ah, ja. Die heeft daar gevangen gezeten, hè, Robbeneiland.
3: Ja. Heel indrukwekkend.
0: Zeker, ja. Volgens mij was er onlangs ook weer een documentaire over hem. Op tv. Ik geloof dat ik hem opgenomen.
3: Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het zo'n persoonlijkheid was... dat hij zelfs de gevangenisbewakers min of meer voor zich kon winnen.
0: Ja, hè? Ja, dat heb ik ook gehoord, ja.
3: Ja.
0: Knap, hoor.
3: Ja.
0: En dat je er dan niet verbitterd en boos uitkomt als je zo lang gevangen hebt gezeten.
3: Nee, klopt. Dat vind ik zo bijzonder. Ja.
0: Zullen we eens gaan kijken of het klopt, je antwoord? Want dat hebben we nog helemaal niet gedaan. Hier is Bob met het antwoord.
4: De plek waar ik ben is... Robbeneiland bij Zuid-Afrika.
0: Ja hoor, het is hartstikke goed.
3: Ja.
0: De avond van 5 waterfles is voor jou, Truus. We gaan hem opsturen naar je. Ja, hartstikke leuk.
3: Hartstikke leuk.
0: Morgenochtend om 9 uur sta je er klaar voor. Handschoenen aan en kaplaars aan. En dan ga je de tuin in en dan kom je gewoon lekker de radio meenemen.
3: Ik tracht mijn man zo ver te krijgen.
0: Nog beter. Nou, ik wens je heel veel succes ermee. En laat maar even weten morgenavond of je nog iets bent opgeschoten. Ben ik benieuwd naar.
3: Oké,
0: dankjewel, Truus. Dag hoor. Okay.

Sandy Coast and I See Your Face Again. En daarvoor hoorde je Paul Weller. En die ken je dan misschien weer als frontman, als voorman van twee hele invloedrijke Engelse bands. Eerst The Jam van 72 tot 82 en daarna, en daar ken ik hem van The Style Council. En dat duurde tot 1989 en daarna dacht hij, en nu ga ik lekker voor mezelf beginnen. En ook dat was weer heel succesvol. En wat een lekker nummer was dat, Rise Up Singing. Is alweer 2 jaar oud, ik weet nog dat hij uitkwam. En die hebben we toen heel vaak gedraaid hier op NPO Radio 5. Zometeen 2 voor de prijs van 1 BZN. Dus als jij mij nog even door wil geven wat jij wil horen als tweede nummer, na Just an Illusion, dan draai ik nog even Joe Dassin.

0: Dit zing je ook uit volle borst mee. Misschien moeten we dit ook eens doen onder de douche. Want dit is echt zo'n meezingen onder de douche. Dit hoor ik jou ook wel zingen. Ja. La, la, la.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Ja. 2 voor de prijs van 1.
0: Over meezingers gesproken, daar komt BZN ook wat van. Mon Amour, dat betekende voor de band het begin van een lange periode waar zo'n beetje alle uitgebrachte singles enorme hits werden. En wat andere bands in het verleden de kop had gekost, namelijk een wisseling van een leadzangeres, leverde BZN weinig problemen op. Het succes van de band kon met die nieuwe zangeres Carola Smit voor jaren worden doorgezet. Zometeen hoor je welk nummer jij graag wil horen. Maar eerst gaan we naar 1983. Dan is Just an Illusion een hit voor de band zonder naam. Het jaar erop zou Arnie Schilder BZN verlaten.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Jan Sluiters, Antoon der Kinderen en de familie Slager. Ontdek onbekende meesterwerken uit 100 jaar Bosse schilderkunst. Verbogen parels, nu te zien in Museum Slager in 's-Hertogenbosch.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Zo'n verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Scootje Siele voeren 3 keer deelnemende feesten op elkaar. Deelnemende schepen, pardon. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken scootjes is, is nog niet bekend. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: feestje. Ze zijn nog niet klaar, hè? Ze denken van, weet je wat, we gaan gewoon even door.
1: Heerlijk.
0: Oh, lekker hoor. Volgens mij kon je goede feestjes geven met BZN erbij.
1: Ja, mooie laatste plaats.
0: Ja, hè? Heerlijk.
1: Aan het einde van de avond.
0: Lekker hoor. Ja. Lekker om met zo'n feestelijk gevoel eruit te gaan. Want dit was hem alweer de avond van 5 voor vanavond. En heb je nou nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Morgen zijn we er trouwens weer, hè? En is Bob ook weer op pad? Waar die staat, ja, dat is dan weer aan jou om te raden. De avond van 5 douche gaat morgen ook weer aan. En we gaan natuurlijk weer iemand bellen om 7:15. Weer een mooi onderwerp. En heel veel fijne muziek zag ik al op de lijst staan voor morgenavond. Dus ik zou morgen gewoon lekker weer intunen. Als je nu nog niet genoeg krijgt van de muziek, blijf dan vooral lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. Ik zei het geloof ik al. Maar liever 2 keer dan geen 1 keer. Hey, dank aan jullie voor alle berichtjes, voor alle, nou ja, alle leuke dingen. Overal al het meedenken aan plaatjes, aan de oplossingen. Het is zo leuk om al die berichten de hele avond door te krijgen. En vergeet het niet, hè. Waar jij ook bent op deze wereld, waar je ook woont en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben je die engel wel eens voor iemand anders. Kijk maar eens om je heen deze zomermaanden. Of er iemand is voor wie jij die engel kan zijn. Maar 1 ding is zeker. Je bent niet alleen.

0: vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: Middernacht, het begin van woensdag 22 juli. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten toen ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel en deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisen daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan overal het van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel toen uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd er bij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisen daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon, het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.